0: is 2 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. Het Amerikaanse leger is intussen begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: En nog in Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Ritchie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Italië is de voorbije avond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou vreedzaam verlopen zijn. Het Amerikaanse leger voert vannacht een nieuwe reeks aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de VS zo'n 890 miljoen dollar per dag betaald heeft voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. In Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. Drie gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En in Guyana is het aantal dodelijke slachtoffers van de scheepsramp maandag bijgesteld naar 53. Dat heeft de overheid gemeld. Het gaat om een voorlopige balans, want tientallen mensen zijn nog vermist. Bij de ramp was een ferry betrokken die kapseisde toen hij van de kust op weg was naar het binnenland. Bijna 80 van de naar schatting 179 opvarenden konden worden gered. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In verschillende steden in Italië is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou vreedzaam verlopen zijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict nog veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalde voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. De Amerikaanse president Trump heeft intussen aangekondigd dat er in 2028 invoertarieven van 100% zullen komen op generische geneesmiddelen. Trump denkt dat hij zo de productie van die geneesmiddelen naar de VS kan halen. Generische geneesmiddelen waren tot nu uitgesloten van de Amerikaanse importheffingen op farmaceutische producten die eerder dit jaar werden aangekondigd. En nog in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Hij speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

Boris Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er erg hoog is. En Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Het Amerikaanse leger is begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een 3e Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. De Vereniging van Kunstredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Plas Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Johnson speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbra Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

Les Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Maar na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. En temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: laxfolder bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolder bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
1: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
2: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
3: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
4: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
3: Wacht, hè, dubbel...
4: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
3: Ah ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
4: Op alle kleren, meubels...
3: Elektro, sportartikelen...
4: En nog zoveel meer.
3: Al onze promo's.
4: Op moleculen.be.
3: Als je echt wilt shoppen...
5: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram gehaktballetjes en tomatensaus. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
7: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Na de feestdag of misschien zelfs dat verlengde weekend, tijd terug om in de realiteit te duiken. En over duiken en zwemmen gesproken, daar is nieuws over dat je wil horen. Dat krijg je nu.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Oekraïnse president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen. Vorige week was ook de minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd, omdat hij een conflict had met de opperbevelhebber. Het ontslag van de populaire minister veroorzaakte heel wat protest in verschillende Oekraïnse steden. Gisteravond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen een vervanger aangesteld. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de 11e nacht op rij een nieuwe reeks aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger op een Amerikaanse basis in Jordanië zou vorige week nog een derde Amerikaan omgekomen zijn. En bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog met Iran heeft de VS ook al $37 miljard gekost. In de Provence in Frankrijk woedt een nieuwe natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeenten in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden erg hoog is. En in verschillende steden in Italië, onder meer in Milaan, Napels en Firenze, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. De betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 overleed daar nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Vanaf volgende zomer zou je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water moeten kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. En vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet verboden is. De beheerders van waterwegen en plassen moeten beslissen waar het verboden wordt, zegt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens.
1: Bijvoorbeeld Agentschap Natuur en Bos heeft vandaag een kleine 60-tal locaties waarin kan gezwommen worden. We gaan nu samen met dat agentschap nagaan waar dat perfect veilig kan en die kunnen opengesteld worden, waar dat niet kan. Om tal van redenen gaan we dat natuurlijk dat verbod in stand houden. Maar de bedoeling is om stappen vooruit te zetten, om veel meer zwemmogelijkheden te bieden.
0: Voor zwemmen in zee verandert er niets. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. Het weer, meestal veel bewolking, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maxima tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Zo, en nog geen files, wat goed zeg.

0: Radio 2.
1: Sharon Sleegers.
2: Goedemorgen, ochtendtijger.
3: VRT Radio 2.
2: Zullen we die woensdag eens vastgrijpen? Bij de keel natuurlijk. Dat doen we meteen met Britney Spears en You Drive Me Crazy. Hele goeiemorgen.

0: waanzinnig populair. En ook waanzinnig jong was in de jaren 90. Maar ik was wel fan hoor. Britney Spears en You Drive Me Crazy. Zeg, ben je er trouwens intussen al uit? Ik heb het dan over wie er voor jou de zomerhit van dit jaar mag winnen. Je weet het, je kan nog altijd stemmen als je dat nog niet gedaan hebt bij Radio 2 op VRT Max. En dat zou bijvoorbeeld op deze kunnen zijn.
1: Sta op met Radio 2.
2: Sharon Slegers. Radio.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud. Ja, die zou ik dan toch opvangen in een potje en verpatsen of zo. Goud is veel waard, hè. Huppakee. En zo zijn wij alweer in het midden van de week beland. Het is woensdag en wij worden wakker met toch wel opvallend verfrissend nieuws waar ik even wil induiken met jou. Want vanaf juni volgend jaar wordt zwemmen in open water een recht in Vlaanderen. Ja, nu is het dus zo dat je niet zomaar overal mag zwemmen, tenzij dat het anders aangegeven is. En dat principe dat wordt dus omgedraaid. Dat is natuurlijk wel allemaal op eigen risico, want redders of toezicht zal er niet overal zijn. Dat laat Jo Broens, de minister van Omgeving, weten. En verder wil ik toch ook graag even deze ochtend Remco bedanken. Want ja, dankzij hem is het echt nog een beetje nagenieten van die nationale feestdag. Die zorgde gisteren voor veel fiere Belgen door de snelste tijd neer te zetten in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Dat was waanzin, hè? Hoe snel dat die ging. Daar zit ik dan echt met open mond naar te kijken en te denken, hoe doet hij dat toch? En tijdens het interview, s'avonds bij Maarten in Vive le Vélo, zaten er plots drie mannen achter Remco. Een deel van zijn team die hij duidelijk heel dankbaar is.
1: Daardoor ken ik al sinds ik geboren ben. En dan David eigenlijk ook. En Klaas is erbij gekomen sinds Quickstep. Maar uiteindelijk zijn die mannen meer dan vrienden voor mij. Dus ik denk dat ik hen letterlijk familie kan noemen. Vandaar, na een dag als vandaag, mogen die ook wel eens in de bloemetjes gezet worden.
0: Ja, hoe schoon is dat? Dat is dan ook weer de man Remco Evenepoel natuurlijk. Teamwork makes the dream work. Dat is nog maar eens bewezen.

0: En overmorgen vrijdag levert dit soort muziek jou misschien wel 8 filmtickets op natuurlijk. Als je dan een bekende filmsoundtrack hoort en filmfestival stuurt, dan wordt jouw weekend misschien nog wel een pak beter. Maar dat is voor vrijdag. Zeg, als je zo meteen met mij mee wil op muzikale wereldreis, dan mag je nu al inchecken door Wereldreis te sturen in de Radio 2-app.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: moet altijd zo lachen als ik die twee bezig zie. Dat is omdat die zo grappig zijn samen natuurlijk. Hè? Kleimans en Van Geel en Juf Helena. Zeg, wij gaan hier bij Radio 2 al eens graag op reis. En nog veel liever als dat niet te veel geld moet kosten.
1: Sta op met Radio 2.
0: Leven is al duur genoeg, hè? Laat ons eerlijk zijn. En daarom hebben wij de muzikale wereldreis in het leven geroepen. Het is eigenlijk heel simpel. Elke ochtend om 5:40 nemen wij onze koffers en dan start onze reis. Ik speel een nummer van bijvoorbeeld ABBA. En dan weet je dat onze reis in Zweden begint. En jij kiest dan of je verder reist of je toch in dat land wil blijven. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan niet terug. Vandaag stap ik het vliegtuig op met Danny van Kutsum uit Ninove. Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, vliegen, dat is eigenlijk niet echt jouw ding, hè? Waarom niet?
2: Ik weet dat niet. Ik blijf liever met mijn beide voeten op de grond.
0: Ja, oké.
2: En ik vind België ook al een mooi land om ergens een keer naar Dardenne, een keer, ja.
0: Dat snap ik.
2: Ik vind dat je niet ver moet rijden of reizen om iets moois te zien of ook mooie dingen te doen.
0: Dat is ook zo. We hebben een heel mooi land waar veel te beleven valt. Maar stel nu, Danny, dat je vandaag toch ergens kan terechtkomen op onze muzikale wereldreis. Waar zou je dan graag naartoe gaan? In welk land zou je dan willen belanden?
2: Wow, maakt mij eigenlijk niet veel uit.
0: Oké, maar goed. Nee, maar dan gaan we gaan het gewoon laten gebeuren. Het goede aan die muzikale wereldreis, Danny, is dat ik jou binnen een paar seconden de wereld rondflits zonder te vliegen. Dat is dan weer het voordeel natuurlijk. Hè.
2: Zalig. Een muzikale reis spreekt mij wel aan, maar zo het vliegtuig nemen, en dat is niet echt mijn ding.
0: Ik snap het helemaal goed, dus dan is dit ideaal voor jou. Zullen we dan maar vertrekken, Danny?
2: Zeker weten.
0: Okay. Hier komt het eerste land. Oh, dat is Wes met Alane. En dan zitten wij al meteen in Kameroen. Het land waar bakbananen dagelijks op het menu staan. Is dat iets wat je wel kan smaken? Of zeg je, we gaan nog een land verder reizen?
2: De bananen wel, maar het land, denk ik, spreekt me niet zo aan.
0: Nee, oké. Okay. Nee, prima. Maar goed, dan gaan wij verder. Dit is onze volgende bestemming. Ace of Base met The Sign, dat is Zweden. Ooit al geweest, Danny?
2: Nee.
0: En is dat een bestemming die jou wel ligt? Of,
2: Ja, dat mag wel.
0: Ja?
2: Ik vind dat een heel mooi liedje ook. Dus.
0: Oké, okay, blijf in Zweden dan.
2: Ja, okay, geen probleem.
0: Prima, voilà, dat is bij deze dan beslist. Ik hoop dat jouw koffers klaarstaan, Danny, bij deze. En dat je er helemaal klaar voor bent voor een soort ochtendreis richting het land van ABBA. En ook een beetje van een IKEA, toch? Allee, ja.
2: Oké.
0: Okay. Hey, maak er een mooie woensdag van, Danny. En merci om mee te spelen, hè.
2: Oké, okay, geen probleem.
0: Groetjes daar in Ninove.
2: Salut. Dank.

0: Dit is misschien wel jouw teken, hè? Ah ja, om morgen met mij mee te gaan op wereldreis. Je bent meer dan welkom. Je mag nu al wereldreis in de Radio 2-app sturen als jij graag mee wil. Maar zoals Danny daarnet zei, ons land is ook plezant, hè? België, meer heb je soms niet nodig. En misschien is het wel een goed idee om straks richting Blankenbergen te gaan voor een dagje zee. Dat zal je sowieso niet teleurstellen, want je kan daar nog altijd tussen 2 en 6 margrietjes komen plooien. Voor ons margrietkunstwerk, dat ziet er al heel mooi uit. Het is bijna klaar. Dus dat kan je nog komen doen. En om 3:30 is er dan een optreden van Niels de Stadsbaan. Aan de pier in Blankenbergen bij onze studio, onze Radio 2-studio. En om 7:30 wel echt nostalgie, hoor. Dan is Touch of Joy met Sergio en Sandy.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Allee, weer veel om naar uit te kijken vandaag. Maar nu eerst even het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Op de Gentse feesten zijn in de nacht van maandag op dinsdag 2 incidenten gebeurd. Bij de Sint-Michielsbrug raakten verschillende mensen slaags. 1 persoon liep steekwonden op, maar mocht het ziekenhuis gisteren al verlaten. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft intussen 4 betrokkenen in beeld, van wie er al 3 zijn verhoord. Bij een tweede vechtpartij, later die nacht, kon de politie alle verdachten identificeren en arresteren. Het gaat om 2 meerderjarigen uit Gent en 2 minderjarigen, 1 uit Oudenaarde en 1 uit West-Vlaanderen. Volgens het parket worden de minderjarigen voorgeleid bij de jeugdrechter en bekijkt het parket of de meerderjarigen via snelrecht kunnen worden vervolgd. De capaciteit van de fietsenstalling in de Gentse feestenzone bleek niet voldoende te zijn tijdens het lange weekend. Vooral maandagavond, de avond voor de Nationale Feestdag, moesten bezoekers soms lang wachten om hun fiets kwijt te kunnen. Nochtans richt de stad extra fietsparkingen in, onder meer in het Sint-Lievescollege en de ondergrondse parkeerplaats aan Sint-Michiels. Volgens de stad zijn de mogelijkheden voor extra fietsenstalling dit jaar uitgeput. Maar Gent bekijkt wat er volgend jaar wel mogelijk is. Opvallend, bij het weghalen van fout geparkeerde fietsen nam de fietsambassade per ongeluk ook de lokfiets van de Gentse politie mee. In Gerasbergen geldt een tijdelijk zwemverbod in de Gaverplas op het provinciaal domein de Gavers. Reden is blauwalg, dat is een bacterie die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken, zoals diarree, huidirritatie en luchtwegproblemen. Het strand blijft wel open, zonnen en spelen in het zand kan nog gewoon, maar linten versperren de toegang tot het water. En ook de bootverhuur is tijdelijk gesloten, al blijft het Gaverveer wel varen. Het domein volgt de waterkwaliteit op en laat weten wanneer zwemmen opnieuw mag. En ook op de Gentse binnenwateren is blauwalg opgedoken. Zwemmen is er sowieso verboden. Maar watersporten wordt er ook sterk afgeraden. De film Coward van de Gentse regisseur Lucas Dont gaat in september naar het prestigieuze Toronto International Film Festival in Canada. De film is er geselecteerd voor het programma Special Presentations. Daarmee beleeft de film zijn Noord-Amerikaanse première. Voor Dont is het een nieuwe mijlpaal. Coward ging eerder al in wereldpremière in Cannes, waar de 2 hoofdrolspelers de prijs van de beste mannelijke acteerprestatie wonnen. En dan het weer. Meestal veel bewolking, hier en daar wat lichte neerslag. Soms ook opklaringen die vanavond dan wel breder worden. We krijgen maxima temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, na de middag meer opklaringen. En vrijdag wordt het zonnig tot 25 graden. Zaterdag nog wat warmer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: Zo, en dan moeten we nog even naar de weg, want op de E40 richting kust is het uitkijken voor een obstakel tussen de rechter- en de middenrijstrook voorbij de oprit in Beernum.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Pearl, Pearl,
6: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: kan dit nummer veel te goed meezingen. Al die vrouwennamen die ken ik ook van buiten. En ik pak daar ook elke keer mee uit als ik de kans krijg. Bij deze dus. Lou Bega en Mambo No. 5.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Zeg, heb je al geluisterd naar de nieuwe podcast Mysteries van Vlaanderen? Er staat een nieuwe aflevering online deze week en die gaat over Sus de Berenvechter. Het was een van de meest legendarische volksfiguren die Lier eigenlijk ooit gekend heeft. En Els Broekmans van Radio 2 in Antwerpen die heeft uitgezocht wie Sus echt was en of die nu ook echt met zijn beren rondliep op de Lierse vesten. En ze werd in haar zoektocht goed geholpen door burgemeester van Lier, Rick Verwaast. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dus misschien wel belangrijk om even te vertellen. Jij bent naast burgemeester ook historicus. Dus Sus de Berenvechter, ja, daar had jij wel al van gehoord, hè?
2: Wel van gehoord, natuurlijk. Sus is overleden in 1973, dus dat was 12 jaar voor mijn eigen geboorte. Maar van horen zeggen heb ik hem inderdaad zeker gekend, dat klopt.
0: Ja, wat voor iemand was dat?
2: Wel, man is geboren in 1903 in Kruibeke als August Smet. Is dan het hele land doorgetrokken als voorkramer. En is uiteindelijk hier terechtgekomen, een beetje bij toeval, en heeft zich daar gevestigd. Hij was een voorreiziger die als bokser het land rondreisde en zich daar ook liet uitdagen door mensen.
0: Ja, echt. En ook ja, een bokskraam waar hij dan met beren vocht. Was dat ook echt vechten met die beren dan?
2: Wel, het is iets dat we ons moeilijk kunnen voorstellen vandaag, maar dat was inderdaad een kraam op de kermis waar dat men het publiek werd uitgedaagd. Dus men gooide een bokshandschoen tussen de mensen en zei van voilà, wie neemt het hier op tegen Sus de Berenvechter? En dan stond hij daar met zijn afgerichte beer.
0: Ja.
2: Je had dan ook Miss Olga, Miss Rita, twee dames dat je tegenkomt boksen. En de bedoeling was natuurlijk mensen een beetje overmoedig te maken. Dat ze dachten, dat kan ik wel van winnen. En dat eigenlijk dat meestal dood met een pak rabbel voor wie zich liet verleiden om de handschoen op te rapen.
0: Dat was toch een andere tijd, hè? Andere tijd, ander soort entertainment. Zeg, en tijdens die novemberfoor in Lier zou Sus dan ook regelmatig met die beren zijn gaan wandelen op de stadsvesten, of dat wordt toch gezegd. Had jij dat al gehoord, dat verhaal?
2: Wel, Sus heeft zich laten interviewen door Henri Melis. Henri Melis, die samen met Wim van Gelder het boek Het Geheim van Lier heeft gemaakt.
0: Ja?
2: En daarin een aantal van die verhalen heeft proberen te controleren. En Henri heeft nog de eer gehad als plaatsjournalist zelf te praten met Sus de Berenvechter. En daar heeft Sus dat verhaal ook verteld. Dat hij zei van, ik ging regelmatig met de beren wandelen over de vesten. Nu, Henri geeft zelf aan, hij heeft het nooit gezien. Ik heb zelf nooit iemand ontmoet die het heeft meegemaakt. Er zijn ook geen foto's van.
0: Nee.
2: En iemand die met een been over de vesten wandelt, dat zou toch zelfs in Lier zo opzienbarend zijn dat het blijft hangen in het collectief geheugen. Nu, ja. Sus was een beetje larger than life in dat soort zaken. Vertelde graag ook straffe verhalen. Okay. Dus de mogelijkheid bestaat wel dat dat er eentje is.
0: Ja, er gebeurt veel in Lier, maar zelfs daar keken ze daar toch van op, mocht dat gebeurd zijn. Of er wordt in ieder geval veel duidelijk in de nieuwe podcast van de Mysteries van Vlaanderen. Die kan je beluisteren op 14 Max. Bedankt voor het gesprek, burgemeester van Lier, Rick Verwaast.
2: Graag.
0: Mocht je niet weten wat te doen, ja, beluister die podcast. Het is echt heel boeiend.

0: Ik weet niet of het je al is opgevallen in dit nummer, maar op een gegeven moment roept Shakira allemaal namen van landen die meedoen aan het WK. Maar België is er toch een beetje vergeten, precies, want wij zitten daar niet tussen. Kijk, zelfs Shakira heeft ons onderschat en toch hebben we het zo ver gebracht. Mogen we fier op zijn, hoor. Radio 2. Zeg, straks ben je weer meer dan welkom bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen om mee te komen zingen en dansen, bijvoorbeeld aan onze studio aan de pier daar met Niels de Stadsbader of Touch of Joy bijvoorbeeld. Want ja, laat ons eerlijk zijn, voor zo op het strand te gaan zonnen of spelen is het misschien toch een beetje fris. En van dat strand kwam ook een bijzonder verhaal, want je hoorde het misschien al in het nieuws daarnet. In De Haan is gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd. Die had eigenlijk gewoon een put gegraven in het zand. En die put is dan ingestort en hij is volledig bedolven onder dat zand. Ja, hulpdiensten en strandredders die hebben hem dan nog wel snel kunnen uitgraven en die hebben hem dus gereanimeerd. Maar nu ja, waarschuwt de kustreddingsdienst toch dat het eigenlijk heel gevaarlijk is om putten te graven op het strand. Dat je dat eigenlijk beter niet doet. En zeker omdat het al heel lang droog is en daardoor dat zand ook heel droog is en onstabiel. Waardoor zo'n zelfgegraven put plots kan instorten. Het is straf eigenlijk. Hè. Ik heb daar zelf als kind en nu als jonge mama ook nog nooit bij stilgestaan dat dat kan. Ik was gewoon volle bak putten aan het graven en zandkastelen gemaakt als kind. Maar dat houdt dus blijkbaar toch wel wat risico's in. We proberen om straks nog een redder te pakken te krijgen om je te vertellen hoe je het veilig houdt op het strand deze zomer. Radio 2. Sta op met Radio 2.
1: Sharon Slegers.

uit mijn geboortejaar 1989. Roxette and The Look. Het is voorlopig rustig in de Radio 2-app. Veel mensen die met vakantie zijn vertrokken, denk ik. En misschien ben jij dat op dit moment ook wel. En wil je dan graag de groetjes doen aan de thuisblijvers? Even laten weten hoe het daar is van eten. En laten weten of de zon op dit moment schijnt, bijvoorbeeld. Of misschien is er wel een andere reden waarom je aan iemand de groetjes wil doen. Zou zo maar kunnen. Laat het mij eens even weten dan. En dan kan ik zo meteen misschien wel iets regelen voor jou. Je bent meer dan welkom in de Radio 2-app.

0: één ding is heel erg duidelijk. Als de Romeo's komen, dan is het altijd een 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid. Ook als die langskomen op de radio. En dat doen ze volgende week maandag 27 juli. Is dat. Dan komen ze naar Blankenbergen, naar onze studio bij Radio 2 aan Zee. Om 3:30 gaan ze er daar een dik feestje van maken.
1: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, zeg, intussen ga ik eens een koffietje pakken om wat beter wakker te worden. En dan mag jij mij laten weten wat deze woensdag voor jou nog brengt. Jouw plannen meer dan welkom in de app van Radio 2.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na zijn minister van Defensie ontslaat de Oekraïense president Zelensky nu ook zijn legerchef. Frankrijk verbiedt sociale media voor jongeren onder de 15. En de Europese transportinfrastructuur is niet voorbereid op de klimaatverandering. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Dat gebeurt na dagenlang protest tegen het ontslag eerder van de hervormingsgezinde minister van Defensie, Fedorov. Dat zegt correspondent Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
6: Er waren overal in het land protesten tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Maar toch ook steeds meer voor het aftreden van deze Sirski, de oppercommandant die al een jaar of 3 aan het roer staat. En toch eigenlijk het leger niet echt wilde hervormen wat die minister van Defensie wel wilde. Dus Sirski moest weg, vonden de mensen. En nu is Sirski dus ook weggegaan. Ja, en dus volgt Zelensky de wil van het volk. Zo wordt dat hier gezien.
5: Er is ook al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld, Trapati, een jonge militair die samen met defensieminister Fedorov het leger wou hervormen. Fedorov zelf krijgt wellicht een andere post in de regering. De oorlog met Iran heeft de VS al $37 miljard gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat. Hegseth vraagt $67 miljard extra om de gevechten voor te zetten. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de 11e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. En bij het conflict zijn tot nu toe ook al 18 Amerikaanse militairen omgekomen. In verschillende steden in Italië, onder meer in Milaan, Napels en Firenze, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Frank Renaud.
7: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
5: Nog in Frankrijk, in het zuidelijke departement Var, bedreigt een nieuwe natuurbrand 5 gemeenten. De 400 inwoners zijn geëvacueerd, al een gebied van zo'n 1700 hectare is in de as gelegd. In verschillende departementen in het zuidoosten van Frankrijk geldt sinds gisteren code rood door het grote risico op bosbranden. En de transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe studie waaraan onder meer de VUB heeft meegewerkt. Marianne Temmerman, wat valt erop?
8: De kostprijs van de schade door de klimaatopwarming op onze wegen, binnenwateren en ook spoorwegen. Een voorbeeld, de waterbom 5 zomers geleden in ons land zorgde voor €3 miljard schade aan vervoersinfrastructuur. In Duitsland liep dat op tot €17 miljard. Of de langdurige droogte. droogte in 2018 maakte bijvoorbeeld de Rijn onbevaarbaar voor de scheepvaart. Schade liep daarop tot 2,5 miljard euro. En zo is er een lange lijst. Betonnen wegdek dat omhoog komt door oplopende temperaturen, treinen die stilvallen of geschrapt worden, enfin, enzovoort, enzovoort,
5: ja, enzovoort. Een stevig prijskaartje. Ja. Wat concluderen de onderzoek?
8: Dat de impact van de klimaatverandering en die weerextremen snel alleen maar erger wordt en dus ook duurder zal worden, vooral dat we niet voorbereid zijn ook. Maar, zo zeggen de onderzoekers, er kan nog wel wat goed gemaakt worden en dat door het onmiddellijk stopzetten van uitstoot veroorzaakt door die fossiele brandstoffen. Hè. Dan kan de opwarming, zo zeggen ze, van de aarde nog tegen het einde van de eeuw misschien nog op 2 graden gehouden worden in plaats van 3.
5: Dankjewel, Marianne. Vanaf volgend jaar moet je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait de regels daarover om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. Vanaf juni volgend jaar mag het in principe overal, behalve waar het expliciet verboden is. De eigenaars van vijvers en meren en de zwemmers zelf moeten letten op de veiligheid, want redders zullen er niet zijn. Maar daarom is de situatie niet gevaarlijker, zegt Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens.
9: We zien nu net het omgekeerde in die landen waar er een veel bredere zwemcultuur is. Ik geef het voorbeeld van Nederland. Daar heeft men een kleine duizendtal zwemlocaties waar je vrij kan zwemmen. De Nederlanders zijn met meer dan 18 miljoen en daar gebeuren in verhouding veel minder zwemincidenten of gevallen van verdrinking dan in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus het is ook wel echt de bedoeling om die zwemcultuur op gang te brengen.
5: Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. En de Amerikaanse jazz-saxofonist Plas Johnson is overleden. Het meest bekend is hij van het themanummer uit de film The Pink Panther, waarin hij de tenorsaxpartij speelt.

0: Les Johnson speelde samen met beroemdheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Hij is 94 geworden. Het weer. Meestal veel bewolking met hier en daar wat lichte neerslag. Soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken. Na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden. En zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. We begonnen met het ontslag van de Oekraïense opperbevelhebber. Naast de minister van Defensie heeft president Zelensky nu ook de legerchef ontslagen. Die had een conflict met de ontslagen minister. Meer op vrtnieuws.be.
1: Sta op met Radio 2.
2: Sta op met Radio 2.
3: Tijd voor wat goede muziek nu, hè.

0: Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Het is een beetje een gekke dag, hè? Laat ons eerlijk zijn. Het voelt als een maandag, maar het is woensdag. Dat komt natuurlijk door die nationale feestdag van gisteren. Al denk je dat bij Luc elke dag een feestje is, of dat heb ik toch zo het gevoel. Hij laat weten in de Radio 2-app. Vandaag beginnen we met een barbecue en deze namiddag een dikke koep fries gaan eten met mijn ouders. Hallo, Gus.
1: Sta op met Radio 2. De zonnegroet.
0: Dat zijn wel mooie vooruitzichten als ik het zo bekijk. Zometeen mag er iemand de groetjes doen, maar we worden deze ochtend ook wakker met nieuws. Want vanaf juni volgend jaar wordt zwemmen in open water een recht in Vlaanderen. Nu is het dus zo dat je niet zomaar overal mag zwemmen, tenzij dat dat anders aangegeven is. Maar dat principe wordt dus omgedraaid. Is wel voor alle duidelijkheid allemaal op eigen risico. Want redders of toezicht, dat zal er niet overal zijn. En in Nederland mag dat eigenlijk al een hele tijd op deze manier. En dan ben ik natuurlijk benieuwd, zwem jij nu al vaak in open water? Misschien doe je dat wel in waterlopen of in vijvers ergens bij jou in de buurt. Ook al mag dat eigenlijk nog niet. Ja, dat mag je mij laten weten in de Radio 2-app. En nu is het tijd om de groetjes te doen. We gaan naar Vanessa de Smet in Oosterzeelen. Vanessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jouw groetjes die komen eigenlijk van jouw kinderen, hè? Vertel.
2: Ja, dus de kinderen willen heel graag de zonnegroetjes doen aan de grootouders, de Peters en de Meters. Gezien dat wij onderweg zijn, dus nu momenteel zitten we in Frankrijk, maar tegen deze avond zouden we in Spanje zitten met de mobile home.
0: Ja, dus jij telt nu 3 stuks kinderen, Vanessa, waarmee je in de mobile home zit.
2: Ja, klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Ze zijn flink.
0: Ik wilde net zeggen, zijn die nog aan het slapen?
2: Eentje ligt nog te slapen en de andere twee zitten momenteel flink te wachten en te luisteren op de achtergrond.
0: Maar laat ze eens horen.
2: Ja, zeg eens hallo.
3: Hallo.
0: Amai, fantastisch. Wat een flinke kindjes heb jij. Goed gedaan, Vanessa.
2: Ja, goed gedaan. Voorlopig lukt het. Ja, dankjewel.
0: Naar waar gaat de reis?
2: Eigenlijk is het een beetje de bedoeling van rond te reizen. We hebben geen plannen. Dus wij zaten gisteren in Saint-Malo. Nu gaan we richting Bordeaux en daarna naar Saint-Sébastien. En het uiteindelijke doel zou Portugal zijn. Oh. Maar we gaan zien of we daar geraken.
0: Daar zit
2: en
0: ik binnen...
2: hoe flink ze blijven.
0: Ja, voilà. Daar zit ik binnen 3 weken ook. Dus misschien kunnen we dan wel tegen. Wie weet het van voilà.
2: Ik denk dat we dan wel al terug zijn.
0: Maar geniet er keihard van. Bij deze is de zonnegroet ook afgeleverd aan de grootouders, de Peters en de Meters. Maak er een hele mooie vakantie van daar.
2: Dankjewel.
1: Met Radio 2. De zonnegroet.

0: The Killers and Human. Er wordt in onze Radio 2-app gereageerd op het nieuws dat je nu, of enfin, vanaf juni, in open water mag zwemmen. Marie reageert in de Radio 2-app en zegt, ah, ik woon langs de Neten en neem daar af en toe wel eens een verfrissende duik in. Is alleen maar gezond en heel erg fijn, dus is heel blij met het nieuws. Hoe zit dat bij jou? Doe jij dat af en toe ook? Laat het maar weten dan in de app van Radio 2.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Op donderdag 6 augustus staat hij op ons podium bij Radio 2 aan Zee. Line de Douw en Plankgas.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2. Radio 2.

0: Cher met een pleidooi voor een beetje meer liefde en begrip. Zeg, als je vandaag de kranten bekijkt, dan zie je onze kroonprinses met een pintje in de hand staan. Ja, het ging er gisteren duidelijk gezellig aan toe op dat mosselfrietfestijn. En blijft toch een bijzonder beeld. Hè? Onze toekomstige koningin die geniet van een pintje bier. Belgischer wordt het niet als je het mij vraagt. Maar wordt dat vandaag ook terrasjes weer om te genieten van een lekker drankje? Dat is vooral de vraag natuurlijk. Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Voorlopig ziet het daar niet naar uit, denk ik. Hè?
1: Maar je kunt altijd op een terras gaan zitten, toch?
0: Ja, dat is waar. Ja, daar hoeft misschien niet per se de zon voor te schijnen, maar het is wel leuker dan, toch?
1: Ja, ook dat. Maar als het te warm is, is het ook soms niet meer zo leuk.
0: Dus, dat is waar,
1: we zitten in die redelijk koele lucht die van over zee over het land stroomt. Dus dat zet nog altijd een rem op de temperaturen. En er zijn ook wat resten van een storing. En dat geeft soms een beetje gedruppel, niet al te veel. Dat geeft vooral ook redelijk veel wolken. Dus kans op hier en daar een beetje neerslag. Maar tussendoor ook enkele opklaringen in de loop van de dag. En we gaan dan straks naar maxima van 18 graden in de Hogevenen tot 23 graden in het zuiden van het land. Dat bij een matige wind uit noord tot noordwest. Vanavond worden de opklaringen breder, dus misschien wel tijd voor een terrasje. En dan in de loop van de nacht komen er alweer lage wolken van over zee onze richting uit, met kans op een bui en mogelijk een beetje mist in de Ardennen. Temperaturen 7 tot 16 graden. Morgen starten we grijs met hier en daar nog een beetje gemiezer of een buitje. Na de middag wordt het grotendeels droog, krijgen we ook meer opklaringen. En we krijgen dan maxima die een graadje hoger liggen dan vandaag. Het kan nog warmer, vrijdag tot 25 graden, rustig weer dan, droog, overwegend zonnig. Ook zaterdag zonnig weer, nog wat warmer. Tegen 's avonds wel wat stapelwolken en misschien een bui. We gaan dan naar 27 of 28 graden. En daarna wordt het opnieuw minder warm. Zondag regen, hoeveel, dat valt nog af te wachten. En maandag wisselvallig met kans op een bui. Dus er een beetje voor elk wat wils, denk ik.
0: Ja, het is inderdaad van alles wat. Dat is ook niet slecht, hè. Dat mag ook eens. Anders wordt het toch maar saai.

0: Band en noodgeval. Het is dus nieuws vandaag dat je vanaf juni volgend jaar overal mag zwemmen. Tenzij dat expliciet verboden is. Nu is dat omgekeerd. De minister laat wel weten, minister van Omgeving Joop Broens, dat er niet overal zomaar controles zal zijn. En dat de verantwoordelijkheid dus voor een groot deel ook wel gewoon ligt bij jezelf. En bij die rivieren, waterlopen, meren en dat soort dingen. Maar is dat dan potentieel gevaarlijk dat overal zomaar gaan zwemmen? Dat zoeken we straks na 7:30 uit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Maar nu is tijd voor het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Op de Gentse feesten zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee incidenten gebeurd. Bij de Sint-Michielsbrug raakten verschillende mensen slaags. Eén persoon liep steekwonden op, maar mocht het ziekenhuis gisteren al verlaten. Parket van Oost-Vlaanderen heeft intussen vier betrokkenen in beeld, van wie er al drie zijn verhoord. En bij een tweede vechtpartij, later die nacht, kon de politie alle verdachten identificeren en arresteren. Het gaat om twee meerderjarigen uit Gent en twee minderjarigen, één uit Oudenaarde en één uit West-Vlaanderen. De capaciteit van de fietsenstalling in de Gentse feestenzone bleek niet voldoende te zijn tijdens het verlengde weekend. Vooral maandagavond, de avond voor de Nationale Feestdag, moesten bezoekers soms lang wachten om hun fiets kwijt te kunnen. Nochtans richt de stad extra fietsparkingen in, onder meer in Sint-Lieves College en de ondergrondse parking aan Sint-Michiels. Volgens de stad zijn de mogelijkheden voor extra fietsenstallingen dit jaar uitgeput, maar Gent bekijkt wat er volgend jaar mogelijk is. In Gerardsbergen geldt een tijdelijk zwemverbod in de Gaverplas op het provinciaal domein de Gavers. De reden is blauwalg, een bacterie die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken, zoals diarree, huidirritatie en luchtwegproblemen. Het strand blijft wel open, zonnen en spelen in het zand kan nog gewoon, maar linten versperren de toegang tot het water. Ook de bootverhuur is tijdelijk dicht, al blijft het Gaverveer wel varen. Het domein volgt de waterkwaliteit op en laat weten wanneer zwemmen opnieuw mag. En ook op de Gentse binnenwateren is blauwalg opgedoken. Zwemmen is er sowieso verboden, maar watersporten wordt er ook sterk afgeraden. De film Coward van de Gentse regisseur Lucas Dont gaat in september naar het prestigieuze Toronto International Film Festival in Canada. De film is er geselecteerd voor het programma Special Presentations. Voor Dont is het een nieuwe mijlpaal. Coward ging eerder al in wereldpremière in Cannes, waar de twee hoofdrolspelers de prijs voor beste acteerprestatie wonnen. Coward speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog en vertelt het verhaal van een Belgische soldaat die aan het front op zoek gaat naar kunst en schoonheid te midden van alle ellende. En voetbalclub SK Beveren heeft een nieuwe middenvelder, de 22-jarige Leandre Coavita. Coavita komt over van Standaar, waarvoor hij 58 matches speelde. Het is nog maar de eerste zomertransfer van Beveren. Beveren werd afgelopen seizoen kampioen in 1B en promoveert naar de hoogste afdeling. De eerste match van Beveren is zondag 9 augustus in en tegen Antwerpen. Meestal veel bewolking, hier en daar lichte neerslag. Het wordt tot 23 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. De hele dag in de app van VRT Nieuws natuurlijk.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met... VRT
6: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met... VRT
7: Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.

0: Ja, ik weet het. Je kijkt nu al uit naar overmorgen, naar vrijdag. Want dan misschien win jij misschien wel 8 filmtickets als je de filmmuziek herkent. Dit is alvast uit de nieuwe Toy Story film. Taylor Swift. And I knew it, I knew you. Ja, en dit is dus ook nieuws vanochtend. Vanaf 1 juni volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij het expliciet verboden is. Op dit moment is dat omgekeerd. Zwemmen in open water, dat is eigenlijk per definitie verboden. Tenzij het expliciet wordt toegelaten, maar dat verandert volgend jaar. Dus Anne de Keulaar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van de vereniging Outdoor Swimming Belgium. Ja, je zal dus in alle publieke waterlopen, meren en vijvers mogen zwemmen vanaf volgende zomer. Dat wordt dus een recht iets waar jullie eigenlijk al lang om vragen, hè?
1: Inderdaad, dat juichen we heel erg toe. En dat is iets waar we al bijna 6 jaar naar streven.
0: Ja, waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
1: Omdat er veel te weinig zwemplekken zijn in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk maar naast de kust, waar er een 40-tal toegankelijk zijn, zijn er in het binnenland slechts 40 toegankelijk voor het brede publiek. En dat vinden we veel te weinig. Dus we willen gewoon meer open zwemwater dat toegankelijk is voor iedereen.
0: Ja, dus voor jullie, jullie zijn er eigenlijk heel tevreden mee. Maar wat wel een ding is dat je natuurlijk op eigen risico zwemt. Dat zegt de minister Jo Broens er ook bij. En de kwaliteit van het water, dat wordt ook niet getest. Is dat dan niet potentieel gevaarlijk, Anne? Of bekijk ik dat te streng dan?
1: Ja, we spreken liever over eigen verantwoordelijkheid. Want risico, dat lijkt alsof dat het zwemmen in open water supergevaarlijk is. Een samenleving zonder risico's bestaat niet. En de uitdaging is eigenlijk niet om elk risico of gevaar uit te sluiten, maar om mensen in staat te stellen om er verantwoord mee om te gaan. En dan maak ik graag de vergelijking met het verkeer. Dus je leert pas echt autorijden en fietsen door je in het verkeer te begeven. En, ja. En het is belangrijk om daar gevaren te herkennen, ermee om te gaan, dankzij een goede opleiding, duidelijke infrastructuur, informatie en vooral ook praktijkervaring. En dat geldt hetzelfde voor water. Mensen verantwoord leren omgaan met open water is door hen ermee in contact te brengen en niet door hen er volledig van weg te houden of angst aan te praten. Want dan komen we nergens.
0: Maar ik hoor jou dus eigenlijk zeggen, Anne, aldoende leert men. Maar vragen jullie dan ook aan de overheid om daar misschien dan opleidingen in te geven? Of want ja, we kunnen het nu wel proberen, maar eigenlijk daar voor de rest mee leren omgaan doen we niet, hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar er zou terug meer mogelijkheid moeten zijn op school om fatsoenlijk te leren zwemmen. Daar staan we natuurlijk volledig achter. Er moet werk van gemaakt worden, dat is duidelijk. De lat moet veel hoger gelegd worden in het lager onderwijs en ook in het middelbaar moet dat terug bij de lessen lichamelijke opvoeding horen, zoals vroeger. Als ik jong was, gingen wij in het middelbaar onderwijs in het secundair onderwijs iedere week zwemmen met de school. Dus moet daar zeker iets aan gedaan worden. Maar de cijfers in het buitenland leren ons, minister Broens heeft het daarnet ook vermeld, dat er zelfs in België meer verdrinkingsongevallen zijn dan in Nederland bijvoorbeeld. Volgens ons geven redders ook een vals gevoel van veiligheid.
0: Ah ja.
1: En we horen dat ook in de media de laatste weken, dat de redders ook klagen dat ouders bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheid niet nemen en denk je, de redders zijn er, het zal wel veilig zijn.
0: Ja, en dan niet genoeg opletten zelf natuurlijk. Ik denk dat er wel veel mensen tevreden zijn dat er nu overal gezwommen mag worden. Maar kan je zo een paar korte tips meegeven over hoe we dat veilig kunnen houden? Want jullie doen dat natuurlijk regelmatig buiten zwemmen. Waarmee moet je rekening houden?
1: Ja, Goede informatie is essentieel, denken we. En dan verwijzen we ook weer naar andere landen, zoals Nederland en Zwitserland, die mensen goed informeren via zwemkaarten, infoborden. In Basel bijvoorbeeld, waar je in de Rijn kan zwemmen, daar is een speciale app waar je informatie kan halen over hoe snel is de stroming, wat is de temperatuur van het water. En ook in Nederland heb je een goede website, zwemwater.nl.
0: Maar is er zo één tip waar jij al kan zeggen, dat is okay, de tip
1: voor
0: die ik...
1: In water te gaan.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, ga nooit alleen. En informeer je over de plek waar je gaat zwemmen. Hoe diep is dat? Welke gevaren kunnen er zijn? Vraag het aan de locals. Maar meestal mensen die nu al zwemmen, illegaal zwemmen, die doen dat in hun eigen buurt en die kennen die gevaren of de dus ga niet alleen. Als je niet zo goed kan zwemmen, ga niet te diep.
0: Voorbereid zijn is belangrijk, denk ik, hè, dat je weet waar je
1: voorbereid
0: aan begint.
1: Voorbereid zijn, inderdaad.
0: Lijkt mij inderdaad goed. En voilà, wat extra controle kan ook heel kwaad. Anne Keuleer van Outdoor Swimming Belgium, dank je wel.
1: Ik wou nog een kleine kritische opmerking geven. Momenteel staat in vele politiereglementen dat zwemmen in open water verboden is, waardoor men gasboetes kan uitschrijven. En mijn vraag is wel aan de minister, we gaan die wel stellen, hoe gaan ze dat juridisch aanpakken? Hè? Gaat dat decreet die reglementen overrollen of blijft het politiereglement geldig met zijn aanpassing, met motivering? Want anders verandert er natuurlijk weer helemaal niets.
0: Nee, dat is een goede vraag, inderdaad.
1: De enige kritische opmerking die ik nog heb, maar voor de rest zijn we heel blij natuurlijk.
0: Dat is ook belangrijk natuurlijk, dat je tevreden bent en de rest volgt dan wel weer vanzelf. Anne Keuleer van Outdoor Swimming Belgium, dankjewel. Fijne ochtend nog.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dag nog.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: begrijp mij niet verkeerd. Ik ben heel blij met hoe wij Belgen het aan het doen zijn in de Ronde van Frankrijk. Tim Merlier, Remco, top bezig. Maar stiekem tel ik toch ook al af naar binnen 2 weken, naar 1 augustus. Dan gaan de vrouwen laten zien hoe hard zij kunnen vlammen in de Tour de France Femme. Plastique Bertrand et sa plan pour moi. Allez hop, c'est parti. Radio 2. Iets helemaal anders dan, want op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 in de problemen gekomen nadat hij onder het zand bedolven is geraakt. Wat had die jongen nu gedaan? Wel, die had een put gegraven, maar die stortte dan helemaal in. Nu, hij kon gelukkig snel bevrijd worden, maar moest ook wel gereanimeerd worden. Mara Kator, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent hoofdredster in De Haan. Ja, zandkastelen maken op het strand, graven en putten maken, dat is iets wat wij allemaal en zeker als kind altijd heel leuk vonden. Maar dat kan dus blijkbaar ook fout gaan en dat is gisteren bij jullie gebeurd op het strand.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hoe is dat precies gebeurd of wat is er dan fout gelopen?
1: De jongeman die was een put aan het graven en die is inderdaad bedolven geraakt. Het zand is daarbij ingestort en is op hem terechtgekomen.
0: Ja. Ik schrik er dan wel wat van dat je daar dan, allee, dat die put blijkbaar kan instorten, dat hij daar eigenlijk door kan stikken door onder dat zand terechtkomen. Je zou denken dat is loszand, daar raak je dan makkelijk weer uit, maar dat is dus een illusie eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Zand heeft ook zeker een bepaalde zwaarte. En zoals dat jij ook al aanhaf, gaat het dan over een verstikking eigenlijk. Dus je bent niet meer in de mogelijkheid om te ademen. Hmm. En zodoende hebben wij gelukkig die jongen met de reddingsdienst en de andere hulpdiensten zeer, zeer snel kunnen bevrijden. Hebben wij hem kunnen reanimeren en momenteel gaat het allemaal goed met hem.
0: Ja, dat moet ook vreselijk zijn. Wij staan daar niet bij stil dat dat ook gevaren met zich meebrengt. Hoe kunnen we dat nu op een veilige manier dan doen eigenlijk, Maren? Of waar moeten we rekening mee houden als we een put graven?
1: Dat is een hele goede vraag, maar we willen zeker niet het schepplezier afnemen.
0: Nee.
1: Maar als je een put maakt op het strand, dan raden we aan om die niet dieper te maken dan kniehoogte van de kleinste persoon in het gezelschap. En op die manier is er nog altijd veel schepplezier, maar wel op een veilige manier. Zowel voor het gezelschap als ook voor andere mensen op het strand.
0: Ja, en ja, andere mensen op het strand inderdaad, want je wil ook niet in zo'n put terechtkomen, toch? Allee,
1: nee.
0: Je ziet het misschien
1: klopt,
0: niet altijd.
1: Inderdaad. En ook daarmee, s'avonds na het spelen, vragen we altijd om ook de putten opnieuw te dichten, zodat er zeker geen voor het gezelschap als ook voor andere mensen op het strand.
0: Ja, en ja, andere mensen op het strand inderdaad, want je wil ook niet in zo'n put terechtkomen, toch?
1: Allee, nee.
0: Je ziet het misschien
1: klopt,
0: niet altijd.
1: Inderdaad. En ook daarmee, s'avonds na het spelen, vragen we altijd om ook de putten op

0: razend populair is hij in Nederland. Deze Justin De Wild en Cheerio. En hij zal er ook bij zijn volgende week dinsdag op 28 juli bij de opname van de eerste zomerhitshow in Blankenbergen, waar jij natuurlijk ook gewoon kan bij zijn. Hè? Ik heb over die zomerhitshows trouwens nog goed nieuws, want ook show 3 en 4, daarvan is de line-up bekend, welke artiesten er dan komen. En die mag ik zo meteen na 8 uur in primeur bekendmaken hier bij Radio 2.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
1: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, zometeen verklap ik dus wie...

0: de artiesten zijn voor de zomerhitshows van nummer 3 en nummer 4. Die komen eraan. En we gaan ook nog live naar de tour. Elke dag telt voor twee. VRT
1: Radio 2. Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na zijn minister van Defensie ontslaat de Oekraïense president Zelensky nu ook zijn legerchef. Frankrijk verbiedt sociale media voor jongeren onder de 15 en de Europese transportinfrastructuur is niet voorbereid op de klimaatverandering. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Die had ruzie met de minister van Defensie Fedorov, die vorige week ontslagen is. Katrien van der Schoot, waarom volgt nu de legerchef?
2: Wel, het wordt als een Salomons oordeel beschouwd van Zelensky, want generaal Sirski zat achter het ontslag van defensieminister Fedorov. Maar dat ontslag leidde tot zoveel protest in heel Oekraïne dat president Zelensky tot inzicht is gekomen om ook de opperbevelhebber zelf aan de kant te zetten. Zijn opvolger is de vrij jonge generaal Michail Zapaty. En dat is een belangrijke politieke keuze, zegt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
3: Iemand die hand in hand met Fedorov het land wilde hervormen en ook de legertop wilde hervormen, een andere manier met militairen wilde omgaan, met meer respect. In elk geval waait er een nieuwe frisse wind waarschijnlijk in het leger en dat tijdens deze oorlog die naar het lijkt ook nog wel echt lang gaat duren.
2: Ja, want de oorlog woedt volop met Oekraïnse aanvallen op Russische opslagplaatsen en oorlogsschepen in de Zwarte Zee. Rusland zou dan weer Oekraïnse havens en infrastructuur hebben geraakt in en rond Odessa.
1: Dankjewel, Katrien. De oorlog met Iran heeft de VS al 37 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd in de Senaat. Hegseth vraagt tegelijk nog eens 67 miljard dollar extra om de gevechten voor te zetten. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Bij het conflict zijn ook al 18 Amerikaanse militairen omgekomen. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Frank Renaud.
4: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
1: Nog in Frankrijk, in het zuidelijke departement Var, bedreigt een nieuwe natuurbrand 5 gemeenten. De 400 inwoners zijn geëvacueerd, al meer dan 2500. 500 hectare is in de as gelegd en meer dan 2000 woningen zitten zonder elektriciteit. De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie waaraan ook de VUB heeft meegewerkt. Extreme weersomstandigheden doen de kostprijs oplopen van de schade aan wegen, spoorlijnen, binnenwateren en luchthavens, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry van de VUB.
5: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En dus we zien dit soort rampen steeds vaker. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed. Dus we zien eigenlijk een hele reeks van gevolgen via transport.
1: Volgens de onderzoekers kan de impact nog wel beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstoffen drastisch vermindert. Vanaf volgend jaar moet je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait daarvoor de regels om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. Vanaf juni volgend jaar mag het in principe overal, behalve waar het expliciet verboden is. De eigenaars van vijvers en meren en de zwemmers staan wel zelf in voor veilige infrastructuur en veilig gedrag, zegt Vlaams minister voor Natuuromgeving Jo Broens.
6: Het is een illusie om te denken dat we met regeltjes vanuit Vlaanderen elk risico kunnen wegnemen. Er is ook een zeer grote verantwoordelijkheid bij ons als samenleving zelf. En er is een grote vraag om meer mogelijkheden te creëren in het zwemmen in open water. Wij creëren die nu. Maar er is een heel grote eigen verantwoordelijkheid op dat vlak, absoluut. Want we kunnen niet overal herders gaan voorzien. Dat is niet de bedoeling.
1: De vereniging Outdoor Swimming Belgium vraagt al 6 jaar lang om de regels te veranderen, zodat er meer in open water kan gezwommen worden. Anne Keulaar is dan ook tevreden.
7: Dat juichen we heel erg toe, omdat er veel te weinig zwemplekken zijn in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk maar naast de kust, waar er 40 toegankelijk zijn, zijn er in het binnenland slechts 40 toegankelijk voor het brede publiek. En dat... Ja, dat vinden we veel te weinig. We willen gewoon meer open zwemwater dat toegankelijk is voor iedereen.
1: De vereniging vraagt ook wel meer zwemlessen op school om kinderen en jongeren zwemvaardig te maken. De Amerikaanse jazzsaxofonist Plas Johnson is overleden. Het meest bekend is hij van het themanummer uit de film The Pink Panther, waarin hij de tenorsax speelde.

0: Prince Johnson speelde samen met beroemdheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Hij is 94 geworden. Het weer. Meestal veel bewolking met hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maxima tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. We begonnen met het ontslag van de Oekraïense opperbevelhebber. Na zijn minister van Defensie heeft president Zelensky dus ook de legerchef ontslagen die een conflict had met de ontslagen minister. Meer op vrtnieuws.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, in Permo. Sta op met Radio 2.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon Sleegers.
4: Goedemorgen daar.

Kings of Leon die meteen de woensdag in de fik steken. Een hele goede morgen op een woensdag die misschien een beetje moeilijk is om terug in gang te geraken na die nationale feestdag. Of misschien zelfs na een verlengd weekend. Maar als wij de dag nu eens beginnen met goed nieuws, hè, dan gaat dat allemaal goed komen. En heel toevallig heb ik ook goed nieuws te melden. Want volgende week dinsdag en woensdag, dat wist je eigenlijk al, dan nemen wij de allereerste zomerhitshows op in Blankenbergen. Daar mocht ik de artiesten al van bekendmaken. Maar nu mag ik ook die van de laatste twee shows verklappen. Die worden opgenomen op 4 en 5 augustus. Op dinsdag 4 augustus kan je bijvoorbeeld in Blankenbergen komen kijken. Kijken naar Camille, naar de Romeo's, naar Isabelle A, Maxime en Babette en Sam Goris. Die zijn natuurlijk allemaal genomineerd voor VRT Zomerhit. Die zullen daar dus echt een feestje van maken. En woensdag 5 augustus moet je zeker in je agenda schrijven. Mocht je fan zijn van Bart Kael, Bas Serra, Berre, Laura Tesoro of Niels de Stadspader. Dat worden weer echt serieuze feestjes daar. Die zijn heel populair. Iedereen wil daarbij zijn. De opnames die zijn ook gratis, dus je kan binnen zolang er plaats is. Maar als jij zeker wil zijn van je plek en daar ook nog op de eerste rij, zo dicht als je maar kan, neus aan neus, nee, dat is een beetje overdreven, maar toch dicht bij jouw favoriete artiest wil staan, wel, ga dan naar VRT Max om daar je plek te reserveren. En dan hoef je er allemaal niks van te missen. En daar kan je ook gewoon nog alles even nalezen wie er wanneer komt.

Hij heeft ook bevestigd om er dinsdag 4 augustus bij te zijn. Op die opname van VRT Zomerhit in Blankenbergen. Wordt dus extra plezant. Anton en de enige.

Madonna en Like a Virgin. Zeg, Remco Evenepoel, die is op zijn minst gezegd goed bezig. Die won gisteren de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Maar er komt nog een hele pittige week aan daar, hè. Met bergetappes. Hebben die renners nog fut over? Dat is de vraag die ik zo meteen aan Maarten van Gramberen ga stellen. Je vindt haar.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Radio 2.

0: Het is zo van die muziek om lekker luid te zetten in de auto. Raampje naar beneden, arm naar buiten, haren in de wind. Don Henley en The Boys of Summer. Hij is jarig trouwens vandaag, krijgt nog net geen nieuwe voordeur. Wordt 79. Zeg, onze nationale feestdag, die kreeg gisteren ook een gouden randje. Dankzij Remco Evenepoel. Want echt waar, dat was nu toch een droomscenario dat uitkwam. Die reed gisteren de snelste tijdrit en die zorgde dus voor alweer een Belgische overwinning. En s'avonds zat hij bij Maarten in Vivlevelo, zag ik, en zat er plots 3 man achter hem. Zijn ploegleider, zijn mechanicien en vaste verzorger. En die kregen even de spotlight.
1: Daardoor ken ik al sinds ik geboren ben. En dan David eigenlijk ook. En Klaas is erbij gekomen sinds Quickstep. Maar uiteindelijk zijn die mannen meer dan vrienden voor mij, dus denk dat ik dat ik letterlijk familie kan noemen. Vandaar, na een dag als vandaag, mogen die ook wel eens in de bloemetjes gezet worden.
0: Echt waar, Maarten van Grambeeren, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ja, wij vroegen 1 iemand om te interviewen en we kregen er 4 gisteravond.
0: Maar dit zegt toch ook heel veel over Remco als mens, ja, ja. Hè? Allee.
2: Ja, toch wel, toch wel. We hadden hem zondag kunnen interviewen dan na zijn overwinning in de bergrit. En toen zei hij, ja, dinsdag, als ik zou winnen, ik wil dat doen. Maar ik wil absoluut dat die mannen in de bloemetjes gezet worden. We zeggen geen probleem, we hadden een zetel daar geplaatst, alles voorzien. En het kon, en daar zijn we heel blij om. En natuurlijk, Remco heeft het hart op de tong. Hij zegt de dingen die hij denkt. En dat is misschien voor de ploeg niet altijd even interessant, maar ik vind dat wel getuigen van veel karakter. Hè? Ja. Je kan als renner altijd zeggen, dag per dag en rustig en we zullen wel zien. Nee, dat doet hij niet. Die zegt gewoon wat hij wil, die zegt wat zijn ambities zijn. Ik hou daar heel erg hard van. Doe dat maar, praat maar door in plaats van altijd zo voorzichtig de dingen aan te pakken.
0: Ja, heel knap ook. Ik vind hem veel bewondering voor hem in ieder geval. En hij
2: zeker.
0: Is duidelijk ook in bloedvorm. Nu,
2: ja, zeg.
0: Jammer genoeg ook ploeggenoot kwijtgeraakt gisteren.
2: Ja, dat is een minpuntje. Hè. Dat was een beetje een dubbel gevoel. Dat zei hij ook gisteren, Lipovits. Ze waren met z'n tweeën naast elkaar gestart, allebei kopman in die ploeg. Maar dan bleek nu toch wel dat Evenepoel de betere was. En die Lipovits had ook gezegd, ja, ik ga me volledig wegcijferen nu voor Remco Evenepoel. En hij had hem nog heel hard kunnen gebruiken. Vandaag niet, maar morgen hebben we al een aankomst boven. En zaterdag en vrijdag ook. En dan heb je wel zo'n ploegmakker nodig. Stel dat er versnellingen zijn, je moet toch even passen. Je hebt een ploegmaat bij jou die voor jou kan rijden, die achter jou kan rijden, die nog een drinkbus kan aangeven, die een tempo kan bepalen, die op je kan inpraten. Die is hij nu kwijt. Maar goed, hij zit zo op een wolk, Remco Evenepoel, dat ik denk dat het zonder Lipovits ook wel zal lukken.
0: Ja, want het wordt nog wel een stevige week, hè, met bergetappes en zo.
2: Ja, het wordt een ongelooflijk zware week nog. Maar daar heeft hij ook perfect naar gepiekt. We hebben hem gisteren ook voorgelegd, de eerste 10 dagen, het eerste deel van de Tour, had hij eigenlijk een beetje nodig om erin te komen. Had ook 2,5 maand niet meer gekoerst in competitie. Luik-Bastenaken-Luik was zijn laatste wedstrijd. En deel 2 super zwaar. Afgelopen weekend hadden we 2 bergritten.
0: Ja.
2: Vandaag is het eentje voor de vluchters. Maar dan komen die 3 zware bergritten eraan. En dus nu moet je echt presteren. En hij zegt, we hebben heel goed getimed om echt nu top te kunnen zijn. En dat blijkt zo.
0: En vandaag een rit voor de vluchters. Kijk jij dan opnieuw naar Tim Merlier als winnaar? Of?
2: Wel, dat zal moeilijk zijn, want hij heeft opgegeven een paar dagen geleden. Tim Merlier had gekund.
0: Ja,
2: maakt niet uit, Sharon. Je kan niet alles volgen. Wij moeten alles volgen. Jullie moeten niet alles volgen. Daarvoor zijn wij er natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar Merlier die zal dus niet kunnen winnen. We hebben natuurlijk
0: Philipsen
2: een paar andere ijzers in het voer. Ja, Philipsen, als het door een sprint komt, maar er liggen helemaal in het begin, in de eerste 60 kilometer, liggen 4 gecategoriseerde beklimmingen.
0: Ah.
2: Dus het zal dan wellicht toch iets voor de vluchters zijn, misschien sprinten met een kleine groep. Philipsen, die schrijf ik op voor zondag, dat kan ik je nu al zeggen. Dat is mijn favoriet, om zondag op de Champs-Élysées te winnen, na Montmartre en de Sacré-Cœur. Vandaag denk ik toch dat het opnieuw voor zijn ploegmakker Mathieu van der Poel zal zijn. Die won al een etappe, heeft gisteren het heel rustig aangedaan in de tijdrit, ook al kan hij dat goed, dat is alleen maar met het oog op vandaag mee zijn en proberen iets te doen. Dus volgens mij is het voor Van der Poel. Ik heb ook opgevangen dat hij echt met deze etappe bezig is. En als hij ergens mee bezig is, dan is hij er vaak ook dichtbij.
0: Oké, staat bij deze genoteerd. Zo maak je er misschien wel 7 op 10 van morgen.
2: Ja,
0: het zou
2: juist
0: zomaar eens kunnen. Ondertussen ben ik nieuwsgierig. Maarten van Grambeeren, hoeveel spullen ben je al kwijtgeraakt in deze Tour tot nu toe?
2: Het valt nog wel mee. Nu, ik ben het vergeten welke ik ben kwijtgeraakt. Dus zo erg is het dan ook. Ik weet in ieder geval dat gisteren gisteravond een collega van mij nog de sleutel van de auto moest brengen en dat hij vroeg in welke kamer zit jij. Ik wist goed niet wat een kamernummer was. Dat weet je dus helemaal niet meer. Het was 409, bleek het uiteindelijk zijn. Maar ik ben op de deur moeten gaan kijken. Ah ja, ik slaap op 409. Je weet goed niet meer welke kamerdeur je hebt. Maar dus mijn zonnecrème die ben ik al zeker kwijtgespeeld.
0: Ah ja.
2: Dat weet ik. En er gaan nog wel een paar dingen komen. Dat ik denk, ai, dit of dat. Maar ik probeer super gedisciplineerd. Want hoeveel mensen mij berichten sturen, opletten, niks vergeten. Ik had een wasje gedaan 2 dagen geleden. Hoeveel mensen mij gestuurd hebben, zie dat je nu niks vergeet uit die droogtrommel en dat je alles meeneemt in jouw zak of wat dan ook. Dus de mensen helpen mij wel.
0: Het is goed, hè. Ja, wij zijn eigenlijk samen gewoon als een soort één front achter jou, Maarten, om ervoor te zorgen dat alles ook weer thuis geraakt. Hè. Dat is
2: grote
0: wel belangrijk. Allee, goed. Maak er weer een mooie dag vandaar. En
2: gaan we doen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen, Sharon. Dada.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de zon wil er hier voorlopig nog niet doorkomen. Dan laat ik ze maar schijnen op je radio met Ricky Martin en Maria.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zeg, als je moet werken vandaag, dan is het straks aan jou om een nummer te kiezen. Maar nu eerst het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Op de Gentse feesten zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee incidenten gebeurd. Bij de Sint-Michielsbrug raakten verschillende mensen slaags. Eén persoon liep steekwonden op, maar mocht het ziekenhuis wel al verlaten. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft intussen vier betrokkenen in beeld, van wie er al drie zijn verhoord. En bij een tweede vechtpartij, later die nacht, kon de politie alle verdachten identificeren en arresteren. Het gaat om twee meerderjarigen uit Gent en twee minderjarigen. Eén uit Oudenaarde en één uit West-Vlaanderen. De stad Gent bekijkt volgend jaar om meer fietsenstallingen te plaatsen tijdens de Gentse feestenperiode. Tijdens het verlengde weekend bleek de capaciteit van de fietsenstallingen in de Gentse feestenzone niet voldoende. Vooral maandagavond moesten bezoekers soms lang wachten om hun fiets kwijt te kunnen. Nochtans richt de stad extra van die fietsparkingen in, onder meer in het Sint-Lieves College en de ondergrondse parking aan Sint-Michiels. In Geraasbergen geldt een tijdelijk zwemverbod in de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers. De reden is blauwalg, een bacterie die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken, zoals diarree, huidirritatie en luchtwegenproblemen. Het strand blijft wel open, zonnen en spelen in het zand kan dus nog gewoon, maar linten versperren wel de toegang tot het water. Ook de bootverhuur is tijdelijk dicht, al blijft het Gaverveer wel varen. En het domein volgt de waterkwaliteit op en laat weten wanneer zwemmen opnieuw mag. En ook op de Gentse binnenwateren is blauwalg opgedoken. Zwemmen is er sowieso verboden, maar watersporten wordt er ook sterk afgeraden. De film Coward van de Gentse regisseur Lucas Dont gaat in september naar het prestigieuze Toronto International Film Festival in Canada. De film is er geselecteerd voor het programma Special Presentations. Daarmee beleeft de film zijn Noord-Amerikaanse première. Coward speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog en vertelt het verhaal van een Belgische soldaat die aan het front op zoek gaat naar de kunst en de schoonheid te midden van alle ellende. De film is dit najaar ook te zien trouwens als open van Filmfest Gent. En voetbalclub SK Beveren heeft een nieuwe middenvelder, de 22-jarige Leandre Kouavita. Kouavita komt over van Standaard, waarvoor hij 58 matches speelde. Het is nog maar de eerste zomertransfer van Beveren. SK Beveren werd afgelopen seizoen kampioen in 1B, promoveert naar de hoogste afdeling. De eerste match van Beveren is zondag 9 augustus in en tegen Antwerpen. Het is meestal krijgen we veel bewolking vandaag. Hier en daar een lichte neerslag, een beetje opklaringen tussendoor. En vandaag maximaal tot 23 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
4: Clouseau komt vier nachten lang naar Oostende. Exclusief bij de heropening van het Cursaal. Hun live orkest wordt 5 keer groter.
5: Zit van binnen.
4: En ze brengen hun hits zoals je ze nooit eerder hoorde. Clouseau in Oostende, vanaf 17 december. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

The Communards en Don't Leave Me This Way. Intussen komt er in de Radio 2-app goed nieuws uit Loppem. Want die laat weten dat de zon daar al schijnt. Kijk, dat hoor ik graag. Dat is goed nieuws, zeker als je daar een beetje van kan genieten vandaag. Misschien heb je nog een vrije dag of heb je vakantie. En als het nu toch een dag wordt met veel werk, want dat zou natuurlijk ook kunnen, dan kan ik er misschien wel voor zorgen dat het allemaal wat vlotter gaat door muziek voor jou te spelen. Wat denk je daarvan? Laat eens weten, welk nummer zou jou goesting geven om in de dag te vliegen? Om dat werk keihard te laten vooruitvliegen. Iets met een beetje pit in. Dat nummer, dat lees ik graag van jou in de Radio 2. Laat het maar weten.

0: Misschien is het wel jouw favoriet voor VRT Zomerhit. Deze Stan van Samang en Hot Shots. Ja, ondertussen gaan we toch nog eens naar Blankenbergen, naar het zeetje aan de Rijmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En ja, Stan van Samang, dat is toch een van mijn favorieten. Hè? Ik vind dat zo'n Robbie Williams-nummer. Als Robbie Williams dit hoort in een hotshot, die is keijaloers.
0: Het is eigenlijk ook een beetje de Robbie Williams van Vlaanderen, hè? Stan van Samang, laat ons eerlijk zijn,
1: ja, zeker,
0: toch?
1: Mogen, zeker.
0: Mogen we wel zeggen. En hij ziet er ook nog eens beter uit. Dus voilà, kijk.
1: Ja, dat
0: is waar. Anne, heb je al koffie gehaald deze ochtend?
1: Ja, zelfs drie, want ik heb het gevoel dat ik precies niet wakker geraak vandaag. Ah, het is een moeilijke. Ja. Ik zou precies mijn ogen open houden, zo alsof dat er zo een gaasje voor hangt. Sta je dat?
0: Ja, ik snap het. Ja, ja. Maar dat is, volgens mij is dat het woensdagsyndroom, want ik heb daar ook een beetje last van. Dus ik denk dat we alle twee in hetzelfde een beetje ziek zijn. Maar is niet erg, want het wordt weer een topdag daar in Blankenbergen met heel veel schoon volk op het podium, nietwaar?
1: Ja, zeker. Niels, de stadsbader om 3:30. En dat is nogal een publiekstrekker, jongens. Dus daar gaat wel een pak volk op afkomen. En vanavond Touch of Joy met Sergio.
0: Maar echt, dat is nu eens nostalgie voor mij. Hè? Touch of Joy, echt waar. En, zo, en dan Sergio en Sandy. En ik ben, leuk zijn om die nog eens terug te zien, denk ik.
1: Ja, tof. En ook, ik weet dat Sergio herstellende is, want hij had toch een hartoperatie.
0: Juist, ja. Ja.
1: En, dus ja, ik dacht dat hij het wat kalmer aan moest doen, maar... Ik vrees ervoor.
0: Die heeft geen zittend gat, hè. Dat weet jij ook, hè, dat hij geen zittend gat heeft, Sergio. Dus nee, die gaat het niet rustiger aandoen. Zeg, en als je vandaag niet naar Blankenbergen komt, dan is het morgen misschien ook wel echt een topdag. Of kom ook morgen, dat kan ook. Want dan krijgen wij Céline Hermans over de vloer. Om 19:30 gaat zij optreden en we gaan ze morgen onze Margrietjes laten zien die we hebben verzameld om Margriet Hermans te eren. Oh, ik ben zo benieuwd aan wat ze ervan gaat vinden.
1: Ja, dat kan niet anders dat ze dat mooi gaat vinden, want ik vind het zelf wel mooi. En je weet, er moet al veel gebeuren voordat ik iets mooi vind.
0: Ja, absoluut. En er zijn er al zoveel binnengebracht ook. Er kan vandaag ook nog geplooid worden tussen 2 en 6. Dus kom af, want het wordt meer dan de moeite. En ja, het gezicht van Céline wil je morgen natuurlijk ook gewoon gezien hebben. Maar eerst dus vandaag nog een mooie dag in Blankenbergen. Met na 9:00 hopelijk een wakkere Anne Rijmen in je radio.
1: Ja, komt goed.
0: Nog een koffietje voor Anne. Hè? Laat ons dat even fixen.
1: Dat is goed.
0: Salut, hè.
1: Dag.

0: Misschien is het voor jou ook wel zo'n dag. Dat je van links naar rechts moet hollen om al het werk gedaan te krijgen. Ik wens het je niet toe, maar soms is het de realiteit, hè. One Republic and Run. En als dat voor jou de realiteit is vandaag, dan maak ik graag de werkdag een beetje aangenamer. Door daar een nummer voor jou te spelen. Een nummer dat jou een beetje goesting geeft om aan die werkdag te beginnen. Een extra boost. Er zijn heel veel suggesties die binnenkomen. Maar het is Christian Thijs uit Kontich die een plaatje mag aanvragen. Christian, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Jij bent op dit moment al aan het werk.
1: Ja, ja, ik sta momenteel al op de markt in Mortsel.
0: Ah ja, je bent marktkramer. Wat verkoop je dan, Christian?
1: Ik heb een messenslijpservice. Dat mensen dus eigenlijk hun messen kunnen laten slijpen op de markt. En het verkoop van keukenmateriaal en alle toebehoren voor de keuken.
0: Maar zo tof, dat voelt zo nog een beetje vintage aan, zo messen slijpen. Allee, zo, dat is toch... Hè, dat is toch zo.
1: Een oud beroep dat er met uit... Echt is, ja.
0: Ja, ja, vind ik wel tot de verbeelding spreken eigenlijk. Zeg, op keukenvlak, wat is er zo? Wat verkoopt het beste item bij jou nu op dit moment? Is er iets hip in keukenland?
1: Dat zijn nog altijd steeds de Robert Herder molenmesjes. De oude molenmesjes die bij elke bomma in de schuif ligt.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Zeer lang scherp, met een houten steeltje of met een kunststofsteeltje. En ik noem het altijd de Rolls Royce der aardappels.
0: Ja, het is al niet plezant om aardappels te schillen, dus dan ben je ook al gewoon blij dat je zo'n een goed mes hebt. Hè. Dat helpt dan ook al natuurlijk. Ja, Christian, jij mag een plaatje kiezen deze ochtend. Wat zou jouw plezier doen?
1: Van Dolly Parton, 9 to 5, vind ik wel een heel tof nummer. Om naar te luisteren en dat geeft me zo wel een boost in een dag.
0: Dat snap ik, maar ja, 9 to 5 werken, dat doe jij eigenlijk helemaal niet, hè? Om hoe laat ben jij wakker geworden?
1: Ik sta om 5 uur op voor om 6 uur naar de markt te vertrekken.
0: Ja.
1: Dan optellen en dan tegen 1 uur beginnen wij op te ruimen om tegen 2 uur van de markt af te rijden.
0: Ja, zelfstandigen, hè? Dat werk stopt eigenlijk nooit, hè? Laat ons eerlijk zijn. Dat is gewoon zo. Dus,
1: nee, dat klopt.
0: Maar hey, ik draai met veel plezier Dolly Parton voor jou. Zet de radio op Radio 2 daar maar een beetje luider. Dan kunnen al die klanten meegenieten en dan gaat dat messen slijpen eens zo vlot. Merci, Christian.
1: Ja, ik ben er ook niet.

Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers.

0: Het is ondergegaan. Smeek maar niet om mij.
1: Als je je stem nog niet hebt uitgebracht voor jouw favoriet voor zomerhit, doe dat dan. Kan eventueel op Isabelle aan, want zij is ook genomineerd. Met deze Smeek maar niet om mij. Tijd om naar Blankenbergen te gaan nu.
2: Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
3: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram gehaktballetjes en tomatensaus. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
4: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
5: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
6: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
7: Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
8: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
7: Dubbel...
8: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
7: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
8: Op alle kleren, meubels...
7: Elektro, sportartikelen...
8: En nog zoveel meer.
7: Al onze promo's.
8: Op moleculen.be.
7: Als je echt wilt shoppen...
9: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Het is 9 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boeksel. De Vlaamse Reddingsfederatie is tevreden dat je vanaf juni volgend jaar meer in open water kan zwemmen. Vanaf dan is zwemmen in rivieren, meren en vijvers overal toegestaan, tenzij er expliciet staat dat het verboden is. Het is een goed idee, maar het houdt wel risico's in, zegt Karel Logge van de federatie.
1: De mensen kunnen nu nog niet goed zwemmen in een zwembad, in een veilige omgeving. Hoe kan je het dan open water doen? Ben ik er tegen? Zeker niet. Maar gebruik dan veiligheden die haalbaar zijn. Gebruik de gordel. Ga nooit alleen te water. Veel mensen kunnen onvoldoende zwemmen. We zien dat dagelijks. Als ik

0: contact heb met mijn collega redders, dan krijg ik constant de boodschap, de laatste jaren moeten wij veel meer interventies doen. Dus we moeten eerst zorgen dat de mensen opgeleid zijn, dat ze weten hoe ze in open water moeten zwemmen. Als je iedereen dat toelaat, dan gaan de mensen automatisch van eruit. Ah, het zal hier ook wel veilig zijn. En dat is het niet.
1: Het treinverkeer tussen Gent en Brussel wordt op dit moment omgeleid. Dat komt door een aanrijding in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Verschillende treinen hebben daardoor 15 à 20 minuten vertraging. En sommige treinen die al onderweg waren, moeten ook terugkeren naar Gent om de omleiding te kunnen volgen. De hinder zal nog de hele voormiddag duren. De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk om 8 uur vanmorgen aflopen. Maar het personeel blijft ontevreden over de hoge werkdruk en het tekort aan personeel in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Die had ruzie met minister van Defensie Fyodorov, die vorige week is ontslagen. Toen volgde veel protest. De nieuwe opperbevelhebber is de vrij jonge generaal Trapati. En dat is een belangrijke politieke keuze, zegt Michiel Driebergen vanuit Kiev.
2: Iemand die hand in hand met Fyodorov het land wilde hervormen en ook de legertop wilde hervormen, een andere manier met militairen wilde omgaan, met meer respect. In elk geval waait er een nieuwe frisse wind waarschijnlijk in het leger en dat tijdens deze oorlog die naar het lijkt ook nog wel echt lang gaat duren.
1: De voorbije nacht waren er opnieuw Oekraïense aanvallen op magazijnen van een groot Russisch e-commerce bedrijf. Daarbij vielen 1 dode en 15 gewonden. Rusland zou Oekraïense havens en infrastructuur bestookt hebben. En de Belgische film Le Faux Soir, geregistreerd door Michael Roskam, is geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival van Toronto in september. De film speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943. Een groep verzetstrijders is van plan om een valse versie te drukken van het dagblad Le Soir, nadat de Duitsers de krant hadden omgevormd tot een propagandamiddel. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen die vanavond breder worden, tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Radio 2 aan Zee.
6: Ann Rijmen. Goedemorgen deze morgen voor Radio 2 aan Zee. Gaan we terug naar 1999 met Prince. Voor gevoelens naar Suzanne en Freek. En nog wat physical met Olivia Newton-John. Goedemorgen.

Prince en 1999. Gisteren was het vuurwerk hier in Blankenbergen voor de Nationale Feestdag aan de Pier in Blankenbergen, waar dat wij staan. Het was ook prachtig in het Jubelpark in Brussel. Daar werd de Nationale Feestdag feestelijk afgesloten met de Belgian Party. 13 Belgische artiesten stonden daar op het podium. Onder wie Natalia, Maxi, Milk, Inc. En de avond eindigde met een DJ-set van Netsky en een spectaculaire lichtshow. En ook daar een indrukwekkend vuurwerk. Natuurlijk was de koninklijke familie aanwezig en met duizenden bezoekers genoten ze ook van het slotfeest. Maar de ster van de dag was toch wel Delphine Boël. Met een roze outfit. Prachtig, ik ben helemaal fan. Je moet zeker al foto's gezien hebben. Make-up ook weer flawless. En dat deed onze eigen make-up artiest Aniek Wouters. Die was gisteren ook te gast bij David bij Radio 2 aan Zee. En ze heeft geen geheimen verklapt. Want als je celebrities in je make-up stoel hebt, dan hoor je al eens wat. Maar kijk, ook zij hebben beroepsgeheim.

Robin S. en Show Me Love. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het wat trager tussen Merksem en Borgerhout. Ook op, elders op de snelweg lichte vertragingen. Het is woensdag 22 juli, de dag na de nationale feestdag. Misschien heb je wel een extra dagje vrijgenomen. Indien ja, geniet ervan. Indien nee, pech, dan zijn we met twee. Maar ik maak het leuk vandaag, want we hebben weer een goed gevulde show voor je klaarstaan. Straks geniet je van fantastische live optredens van onze artiesten. Dat zijn vandaag om 16:30 Niels de Stadsbader en Touch of Joy om 19:30. Iedereen is welkom natuurlijk aan de pier in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Daarnaast maak je vandaag opnieuw kans op een heerlijke prijs. Letterlijk. Want ik heb een fruitpakket ter waarde van €200. Want gisteren werd de titel van de fruitsong niet geraden. En we zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. Want jij moet werken misschien als andere vakantie hebben. Laat dan weten wat je doet. Misschien bellen we je straks wel live op. En onze Radio 2-app staat open. Hè? Als je iets wil zeggen, doe gerust.

0: Krijg je dat gevoel van Suzanne en Freek een berichtje gekregen in de Radio 2-app van Nancy. Goedemorgen, Anne. Wij doen niets. Lekker op vakantie, chillen. Straks even wandelen en deze namiddag een fietsritje naar Apeldoorn. Veel plezier daar, Nancy. Ik heb nog een andere Nancy. Die van de Bebots. Er staan helemaal, staan overal in Vlaanderen Bebost, pakjesautomaten. Dat noemen we de Beboxen. Bebox, dat is de nieuwe naam voor de pakjesautomaten van Bebost. Dat zijn lockers waar je 24/7 pakjes kunt ontvangen, verzenden of retourneren. En de Bebost heeft de naam pakjesautomaat vervangen door Bebox. Dat is makkelijker. Maar de werking blijft wel hetzelfde, hè? Er zijn intussen meer dan 1700 Bebox-locaties verspreid over heel België. Dus je moet ze zeker al gezien hebben. Misschien passeer je er elke dag wel eentje aan het station, bij de supermarkt of onderweg naar je werk. En misschien zit daar binnenkort wel een fantastische prijs in verstopt. En die prijs, die kan van jou zijn. We hebben aan de postbode uit thuis, aan Nancy, nog een Nancy, gevraagd hoe je die prijzen kan winnen.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn Bebox-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, en die B-boxen die kan je kraken op vrijdag voormiddag. Maar welke prijs zou daar kunnen inzitten?
1: Deze week zijn de prijzen een unieke overnachting in het bos, of een expo van Tutankhamen, of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas, of om naar de cinema te gaan.
0: Ik zou meespelen, hè, via VRT Max. Daar ga je een foto zien van Nancy uit thuis. Dat is de postbode, je drukt op de neus en dan kan je meespelen met een spelletje. En zo kan je de code kraken en dan ontdek je vrijdag of dat jij de juiste Bebox weet te vinden.
2: Voor een doosje of een plakje is er altijd wel een vakje in de Bebox. Van Bebost. Radio 2.

0: Als je het maar gelooft, dan kunt je de journey and don't stop believing. Berichten in de Radio 2-app zijn altijd welkom, want wij lezen die allemaal. En Anja uit Londerzeel heeft al een bericht gestuurd. Dag lieve An. Dag Anja. Kan je de groetjes doen aan mijn zoon Serkan? Die staat daar nu al te wachten voor Niels de Stadsbader. Groetjes van de mama van Serkan. Voilà, bij deze is dat gebeurd. Straks om 16:30, dus Niels de Stadsbader. En Serkan staat hier al niet als enige fan. Straks krijg ik live bezoek van Koen van Kwaliteitshuis Verkinderen Verelst. Slagerij en broodjes zijn dat. Dus dat is werken om jou te laten genieten. Hè. En hoe ze dat allemaal managen met de drukte aan de kust, komt hij straks zelf vertellen. Na het nieuws uit je regio.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue?
3: Oh. Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In de gemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht moet een nieuwe centrummanager de lokale handel opnieuw stimuleren. Op dit moment staan er ruim 130 handelspanden leeg. Bedoeling is dat de nieuwe manager onder meer speciale acties en evenementen organiseert. Tot nu toe gebeurde dat door vrijwillige handelaars. Maar door iemand van de gemeente daar fulltime voor vrij te maken, wil de gemeente handelaars ontlasten. Op termijn hoopt de gemeente zo ook nieuwe handelaars aan te trekken, zegt schepen Inge Brokke.
1: Wij hadden vroeger aangenaam winkelen. Zij organiseerden heel veel acties. En dat ging van de Valentijnsactie tot de eindejaarsactie. Er werden optredens georganiseerd om die klant tot in het centrum te halen. En ik denk dat dat een stuk van de ketting is. Als er veel klanten zijn en de verkoop is goed, dan ga je automatisch een bloeiend centrum creëren, waardoor je mensen aantrekt die zich effectief willen vestigen in het centrum.
0: De vacature voor centrummanager komt nu online. De gemeente hoopt tegen het einde van het jaar iemand te vinden. Nog de hele voormiddag zal er hinderen zijn op het spoorverkeer tussen Gent en Brussel. Treinverkeer wordt er omgeleid door een aanrijding in Denderleeuw. Verschillende treinen hebben daardoor minuten vertraging. Sommige treinen die al onderweg waren, die moesten ook terugkeren naar Gent om de omleiding te kunnen volgen. De stad Gent bekijkt volgend jaar om meer fietsenstallingen te plaatsen tijdens de Gentse feestenperiode. Tijdens het verlengde weekend bleek de capaciteit van de fietsenstallingen in de Gentse feestenzone niet voldoende. Vooral maandagavond, de avond voor de nationale feestdag, moesten bezoekers soms lang wachten om hun fiets kwijt te kunnen. Er zijn nochtans extra fietsplaatsen ingericht. In Geraasbergen geldt een tijdelijk zwemverbod in de Gaverplas op het provinciaal domein de Gaveres. Reden is blauwalg, een bacterie die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. Het strand blijft wel open, linten versperren de toegang tot het water. Ook de bootverhuur is tijdelijk gesloten, al blijft het gaverveer wel varen. Domein volgt de waterkwaliteit op en laat weten wanneer zwemmen opnieuw mag. En ook op de Gentse binnenwateren is blauwalg opgedoken. Zwemmen is er sowieso verboden, maar watersporten wordt er ook sterk afgeraden. En voetbalclub SK Beveren heeft een nieuwe middenvelder, de 22-jarige Leandre Cuavita. Cuavita komt over van Standaar, waarvoor hij 58 matches speelde. Het is nog maar de eerste zomertransfer van Beveren. SK Beveren werd afgelopen seizoen kampioen in 1B en promoveert naar de hoogste afdeling. We krijgen veel bewolking. Hier en daar regent het. Misschien ook een opklaring die vanavond breder kan worden. Maximum temperaturen tot 23 graden. Wil je meer weten wat er gebeurt in je eigen regio? Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het 10 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en elders op de snelweg enkel lichte vertragingen.

0: Bazaar en een nacht in Amsterdam. Wij zijn weer een dag in Blankenbergen. Het is vakantie, maar niet voor iedereen. Hè. Ook niet voor Koen Verhelst naast mij. Want de zomer, dat betekent voor veel mensen zonvakantie en gezellig tafelen. Maar hoe ziet dat seizoen eruit achter de toonbank van een slagerij en broodjeszaak? Kiezen klanten dan voor ander vlees, lichtere broodjes of net extra veel barbecue? Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen.
0: Van Kwaliteitshuis voor Kinderen Verhelst in Blankenbergen. Welke vleessoorten vliegen over de toonbank nu?
1: Momenteel is dat vooral kip, kalkoen en dan ook rundvlees, die ook vrij populair geworden is bij ons. Dat is een beetje het voornaamste eigenlijk.
0: Ja, dat is wel lichter verteerbaar.
1: Ja,
0: in de
1: beetje,
0: zomer.
1: Een beetje minder vet eigenlijk ook. Ja.
0: Ja, zijn er producten die in de zomer minder verkocht worden?
1: Meer en meer de stoofvlees, een beetje de bereiding, de traiteurbereiding, die echt een beetje winterse tint zijn. Zoals vol-au-vent, stoofvlees, een beetje echt die winterse kost eigenlijk. Ja. Die plaats maar voor meer huisbereide salades en gerechtjes, pasta gerechtjes, vooral koude gerechten eigenlijk.
0: Ja, je hebt hier een potteke bij, een potteke Amerikaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, ik zie u al blinken van trots, want het is jullie eigen recept, dat al 50 jaar oud is.
1: Dat klopt ook, inderdaad. Dus we maken dat altijd vers. Daarvoor staan we ook wel gekend.
0: Een keer open doen, hè.
1: Ja.
0: Oh ja, dat is al... Ah, dat is al goed, hè.
1: Ja, hé. Dat is onze sterke troef, dat we alles in huis maken. En dat is er eentje die, een van de toppers bij ons.
0: Ja, het geheim gaat er niet verklappen, zeker?
1: Nee, dat ga ik voor mij, dat ga ik voor onszelf houden.
0: zien jullie elk jaar nieuwe trends opduiken?
1: Ja, vooral zo mensen, influencers die met iets nieuws afkomen, dat daar toch veel mensen op inspelen. Een keer een nieuwe healthy salaatje en ook de mensen zijn daar wel meer mee bezig dan vroeger, denk ik wel.
0: Ach, gezondheid, zeg je dan?
1: Ja, vooral dat. Ja,
0: dus je merkt dat wel.
1: Ja.
0: Nu, iets wat misschien iets ongezonder is, maar wel heel lekker, is het broodje Bikkie.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook wel echt.
1: Ja, dat is ook,
0: ik ben van de smeuïg, hè.
1: Ja, dat is ook iets die de laatste tijd, het laatste jaren toch wel meer en meer gevraagd wordt ook bij ons. Ja.
0: Ja. Zeg, de belegde broodjes doen jullie ook. Wat is zo de favoriet van de Vlaming?
1: Broodjes mos en wat ik hier ook mee heb, broodje preparé en Martino, dat zijn toch de klassiekers die toch wel meest over de toonbank gaan.
0: Ja, ja, maar het is druk in de zomer aan de kust. Met hoeveel staan jullie dan broodjes te smeren?
1: Goh, op hele drukke momenten, soms wel met 10 tot 15.
0: Wat?
1: Ja. Zeker op zomerse dagen is dat alle hens aan dek voor die broodjes te kunnen. De mensen kunnen hem ook kiezen en soms zijn de combinaties ook zo heel vreemd. Zowel soms gebeurt het dat er vlees en vis door elkaar gevraagd wordt.
0: Lekker.
1: Ja, dat je dan denkt, moet dat nog lekker zijn? Maar ja, dus ze kunnen bij ons dan ook een broodje krijgen zoals ze het ook wensen eigenlijk. Ja.
0: Ja, en moet je dan soms niet dikkere vragen, wat klopt de bestelling wel? Als
1: vleesla
0: met zeg maar mosterd of met visla?
1: Ja, dan zeggen we toch nog een keer effectief van, is dat zo dat je het wil? En dan vindt die persoon in kwestie dat wel heel normaal. Dus
0: Ja, strange. Ja. Zeg, zijn er ook dingen die gevraagd worden waarvan je na de sluitingsuren tegen elkaar zegt, allee, wat vroeg het die nu?
1: Ja, onlangs was er zelfs iemand die kwam en dat was tegen een student, onze Matthias, die een halve worst had verkocht. Dan denken wij ook, een halve worst. Ik denk toch ook niet dat je op café gaat en een half biertje of een frisdrankje vraagt. Dus alle hekte komt soms wel bij ons voort. Ja.
0: Maar die had misschien het FDH-dieet. Het frette de helft. Dus
1: dat
0: die denkt, als ik maar
1: zijn.
0: De helft koop, kan ik ook maar de helft opeten.
1: Dat kan misschien wel zijn, want het was wel best grappig. En zo zijn er wel elke dag van die rare dingen dat wij soms krijgen. Maar dat maakt het ook zo plezant.
0: Ja, dus, absoluut. Ja. Heb je nog een gouden tip voor mensen die deze zomer een goede barbecue of een picknick organiseren?
1: Kom vooral langs bij ons, omdat we veel in de assortiment hebben. En hou vooral alles met die temperaturen van nu ook zo goed mogelijk gekoeld en vers.
0: Want ik heb nu dat potje preparé hier. Ik ga dat natuurlijk mezelf toe-eigenen. We hebben hier een koelkast staan, maar hoe lang kan ik dat hier houden? Hoe lang kun je eigenlijk, want ze zeggen toch in de zomer, ook al staat het koud, toch een dag minder lang dan in de
1: winter? Ja, wij zeggen toch altijd 2 dagen. Allee, je kunt het in principe kun je het wel langer houden, maar allee, met dat wij maken alles vers en we doen ook geen bewaarmiddelen in. Dus daarom vragen we ook voor maximum 2 tot 3 dagen in de frigo te zetten. En zeker dat, bij ons is dat allemaal tot 3-4 graden Celsius, maar dan kom je buiten en is het om 20, 25 graden. Dus dat is al een verschil van 20 graden.
0: Ja, dat valt er natuurlijk direct op, hè.
1: Ja, en dan willen we toch ook hebben dat het product ook juist bij de klant terechtkomt eindelijk.
0: Ja, ja, ja. Ik heb vorige week nog thuis, had ik een potje preparé, zat nog een beetje in. Ik dacht, ik ga nog wat smeren. Maar toen dacht ik, terwijl ik aan het eten was, shit, hoe lang staat dat hier al? Ik heb daar nog 3 dagen plezier aan gehad.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Op een andere manier.
1: Dan is het, dat ging ik juist zijn. Je moet er ook mee opletten, want er zijn ook eieren in. En ja, het is wel aan te raden voor alles zo goed mogelijk vers te houden.
0: Koud, hè. Goed. Koen van Kwaliteitshuis voor Kinderverhelst in Blankenberg. Ik ga je laten gaan, want het is broodjestijd. Je mag al beginnen smeren. En bedankt voor het bezoekje en voor het broodje. Dank je wel.
1: Dank je.

0: Olivia Dean en Man I Need, die kan ook zeggen van ik ben net zo'n broodje met Amerikaan van bij Verkinderen aan het eten. Ho, ja jongens. Elke ochtend zie ik joggers op de dijk van Blankenbergen voor de pieren Blankenbergen of fietsers, ook al veel gezien. Hè. Maar er is meer in het leven dan joggen en fietsen alleen. Daarom is er het sportdorp van Sport Vlaanderen. Zij bieden een pak andere sporten ook aan. Kan je eens gaan proberen. Ze reizen rond in Vlaanderen met allerlei sporten die je kan uitproberen. Het is eigenlijk een heel sportdorp en vandaag staan ze in Bredenheim met de kustram. Raak je daar zo. Dus dat kan dan vandaag. Wat kan je proberen? Boogschieten, dans, golf, hockey, klimmen, sportschieten, touwtrekken, ook innovatieve sporten. Enfin, alles. Sportdorp van Sport Vlaanderen. Vandaag dus in Bredenheim. Iedereen is welkom. Kan je meteen zien welke verborgen sporttalenten toch nog naar boven komen.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Radio 2 aan zee.

0: Milo en House on Fire. Er wordt gevraagd in de app van, ja, hoe is het weer aan de zee? Je hebt een hemd aan. Ja, het is een beetje aan het waaien.
1: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram gehaktballetjes en tomatensaus. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Mega solde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
4: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
5: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
6: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
7: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
6: Wacht, dubbel...
7: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
6: Oh ja, dat is inderdaad een helft.
7: Op alle kleren, meubels...
6: Elektro, sportartikelen...
7: En nog zoveel meer.
6: Al onze promo's.
7: Op moleculen.be.
6: Als je echt wilt shoppen...
8: Moleculen. Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zeg, hoe is het weer daar? Dat is de meest gestelde vraag in de Radio 2-app. Maar ook als je met vakantie gaat. Daarom bellen we straks met Patrick. Op de boot aan de Azoren, jongens.
12: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
13: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Brusselse brandweer blijft ook vandaag staken. Gisteren startte de brandweer een 24-uren staking. Die begon al 8 uur vroeger dan gepland en zou vanmorgen om 8 uur afgelopen zijn. Maar het personeel wil garanties dat de stad Brussel de hoge werkdruk en het tekort aan personeel aanpakt, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond.
14: Als er ergens brand is, telt elke seconde in feite. En nu zorgen ze ervoor dat dat langer gaat duren. Wij willen deze keer garanties dat er iets verandert, dat er naar onze grieven wordt geluisterd. Zonder staalharde garanties gaat de actie verder.
13: Er is wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. Op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijke snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn ook al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. In de Var in de Provence bestrijden meer dan 1000 brandweerlui een brand die intussen al meer dan 2500 hectare bosgebied heeft verwoest en intussen ook verschillende dorpen bedreigd. Het vaccin tegen tekenencefalitis, dat is een virus dat hersenontsteking kan veroorzaken, is door de grote vraag moeilijker te verkrijgen. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren hebben specialisten aangeraden om dat vaccin

0: te nemen als je naar Noordoost- of Midden-Europa reist. Als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al laat, zegt Lotte Veraert, voorzitter van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
1: Je hebt eigenlijk altijd sowieso 2 vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere maatregelen die dan ook genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals het beschermen met een tekenspray, dichte schoenen dragen, lange mouwen, op de paden blijven als je gaat wandelen.
0: Pas begin augustus kan fabrikant Pfizer nieuwe vaccins leveren. En tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. Uit analyse in het mobiele labo op het terrein bleek dat gebruikers niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, zegt Cato Belmans van het parket.
2: Het NICC is daar ter plaatse om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
0: De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag en in totaal zijn 21 mensen opgepakt. Het weer, meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen, die worden vanavond breder, tot 23 graden vandaag. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig, tot 25 graden en zaterdag doen we er nog enkele graden bij. Meer op vrtnieuws.be.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Goedemorgen. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe, komt door een defect voertuig op de aansluiting met de E40 naar Leuven. En ook 10 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Linkeroever en Antwerpen-Noord, want daar is een ongeval gebeurd.
5: Radio 2 aan zee. Anne Rijmen.

0: CeeLo Green en Fuck You. Via VRT Max kan je stemmen op jouw favorieten voor de VRT zomerhit. Ik snap dat dat soms moeilijk is, dat je verschillende favorieten hebt. Maar kijk, ik stel je er altijd eentje voor. Wat dacht je van deze? Sam Goris.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: van Sam Horis. Ja, goed, het weer, dat vinden we allemaal toch belangrijk. Hè? Vandaag in Blankenbergen is het nog wat bewolkt. De zon doet zijn best, komt er wel door. Maar hoe zit het bijvoorbeeld in de Azoren in Portugal? Kunnen we vragen aan Patrick uit Capelle, want die is daar aan het rondvaren met de boot. Dag Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anne. Goedemorgen.
0: Vertel eens, hoe is het weer daar?
1: Het is hier goed weer.
0: Ja.
1: Ik zie over het eiland São Jorge enkele wolken komen. Maar die kunnen eigenlijk even snel weer verdwijnen. Want zo is het weer hier eigenlijk voor zolang dat we hier al zijn. Ik zou zeggen, een gemiddelde Belgische zomer. Temperaturen rond een 23 graden. Af en toe een wolkje. Meestal zonnig. En heel af en toe een klein buitje.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk zalig. Zalig.
0: Van alles iets. Zit jij nu op de boot?
1: Ja, we zijn nu aan het zeilen, ja. We zijn vanmorgen, want het is hier 2 uur vroeger dan bij jullie. Hè.
0: Ja.
1: En wij zijn vanmorgen in plaatselijke tijd rond 7 uur, dus bij jullie 9 uur, vertrokken uit Velas, een haventje bij São Jorge. We zijn nu de hele tijd langs São Jorge aan het zeilen, richting een ander eiland, Terceira. En daar komen we dan vanavond toe, want het is een dagtrip.
0: Leuk.
1: En wat daar verwachten we in principe... In de loop van dit weekend komen er een bevriend koppel die ook een boot hebben in Blankenbergen. Die komen daar met vliegtuig naartoe en die komen met ons een eindje mee zeilen.
0: Ah, bootmensen maar, kennen bootmensen. Is dat zo? Zo golfers kennen golfers en bootmensen.
1: Ja. Zelfs hier op de Azoren kom je mensen tegen. dat is toch wel uitzonderlijk. Maar het is zo.
0: Zeg maar, jouw boot ligt normaal gezien hier in Blankenbergen.
1: Ja, want eigenlijk in de zomer komen wij wel eens af en toe kijken naar de pieren. En zomerrit volgen we nog wel redelijk goed.
0: Ah,
1: maar dat was dit jaar niet, maar ja, Radio 2 staat hier wel regelmatig op hoor.
0: Ah, goed. Zeg maar, de Azoren, dat is toch een eilandengroep, hè? Uit 9 eilanden, dacht ik.
1: Ja.
0: Is dat dan echt zo island hopping dat je doet? Hoeveel eilanden zie je daarvan?
1: Er zijn er, ik denk, 9, dacht ik. Maar we doen ze niet allemaal. Er zijn een aantal eilanden waar geen havens zijn. En dan gaan we daar zeker niet overnachten. Het zou kunnen dat we misschien nog eens gaan ankeren voor een eiland. Maar we zullen er 5 doen, normaal gezien.
0: Ja.
1: We zijn van Blankenbergen naar Spanje gevaren eerst.
0: Amai.
1: Van Spanje naar Horta. Dat is eigenlijk bijna het verste eiland. Maar dat is het mekka van de zeilers.
0: Mm.
1: En dan zijn we van Horta, dat is een stadje op het eiland Fayal, zijn we dan naar nu São Jorge gegaan. En nu het volgende eiland wordt Terceira. Dan zou het nog Pico worden in de loop van de week daarop misschien. En dan, we moeten zeker uiteindelijk naar San Miguel. Omdat daar ook andere vrienden toekomen.
0: Ook met
1: een boot? Nee, ook met het vliegtuig. Maar een van die man die erbij zal zijn, die brengt de boot terug mee. Daar vaar ik terug mee naar Antwerpen. Alleen naar Blankenbergen.
0: Zeg maar, hoe lang zijn jullie weg dan?
1: Hoe zegt u?
0: Hoe lang zijn jullie weg van België?
1: Ik ben al op 5 juni vertrokken en ik zal tegen begin september terug zijn. Dus
0: nou,
1: een 3 maanden.
0: Nou, maar je hebt toch wit nodig? Want ja, zeilen, dat is ook wel werken, hè? Toch? Ai, dat is,
1: nee, eigenlijk.
0: Is dat niet?
1: Ja, allee, ja. Soms als ik
0: over de oceaan bekijk, waar dat ze aan de andere kant zeilen, dan denk ik, mij moeten ze dat niet voor vragen, hoor. Dat is gewoon hard werken.
1: Nee, er zullen er nog zijn die dat niet willen doen. Hè. Nee, het is, werken is het niet echt, maar het is wel heel nauwgezette weerberichten opvolgen. En goed opletten en... Ja, bij de pinken zijn, zeker als het weer verandert, weten wat je doet.
0: Ja.
1: Zorg dat de boot veilig blijft. Hè.
0: Ja, absoluut. En jezelf ook. Hè.
1: Ja.
0: Heel tof. Allee, goed, maar dan zien we u in september terug verschijnen dan. Hè. Het zal
1: in
0: nog even duren.
1: Zijn we
0: heel goed.
1: Ja, het kan nog eventjes duren.
0: Ja. Okay. Allee, geniet ervan daar. Amuseert
1: dat
0: u nog met het wind in de zeilen. En veel groeten daar.
1: Zeker.
0: Dag Patrick.
1: Oké.
0: Okay, bye. Tada.
1: Dag.
2: Radio 2 aan.

0: Mahorn en Dinner Party. Ik heb net even geteld, de euro's zijn er 200. En dat kan je allemaal spenderen aan fruit. Hoe dan? Dat doen we straks.
1: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa! Mini Europa! Dat is reza!
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Go, go, go naar Imperno! Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Imperno.
4: Deze zondag extra open.
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Dolce Vita van Ryan Paris. 200 euro aan fruit. Neem nu bananen, appelen, sinaasappelen. Dat is de top 3 van het meest gekochte fruit in Vlaanderen. Bananen, al jaren de onbetwiste nummer 1. Dat hapt lekker weg, kan in smoothies en is supervoedzaam. 3 gram vezels en levert ongeveer 20-25% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B6 en 10% van de dagelijkse behoefte aan kalium. Jongens, ben ik eens een vat vol weetjes, zeg. Maar goed, uw inkopen zijn de laatste tijd een pak duurder geworden, dat weten we ook. Dus kan je maar beter meespelen met de radio en een bedrag winnen om dat te spenderen aan fruit. En dat kan als je dit hoort.
1: Fruitjes! Superlekkere en gezonde fruitjes!
0: Ja, als je dat hoort, stuur dan fruit naar de Radio 2-app. Dan bellen we jou misschien op en dan kan je meespelen met onze fruitsongs. Dat zijn zomerhits en die zijn veranderd in allerlei woorden van fruit. Als je dan de titel raadt van de song, dan is die prijs binnen. En vandaag gaat het over 200 euro.
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Tilijze.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2 aan zee.

0: Zo zal het vanavond ook klinken hier aan de pier in Blankenberg, want ze komen optreden om 19:30. Touch of Joy en Ready for the Summer. Op de Antwerpse ring krijg je 20 minuten extra richting Nederland, tussen Linkeroever en Antwerpen-Noord, want daar is een ongeval gebeurd. En op de buitenring rond Brussel is in Zaventem de rechterrijstrook dicht. En dat komt door een defect voertuig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Elke dag telt voor twee.

Bon Jovi en Living on a Prayer. Scherpenheuvel, het gemeentehuis in Wemmel. Paradisa, dat zijn nog maar een paar locaties waar de stoel uit Iedereen Zomert al gestaan heeft. Vlaanderen is klein, maar toch altijd groot genoeg om die stoel telkens weer op een andere plaats te verstoppen. Aan jou om die locatie te vinden. Dat kan aan de hand van een tip en ik geef je die zo. Want als jij dan kan raden waar hem staat en het gevraagde onderwerp meebrengt, dan win je een zomerse prijs. Ik heb al barbecue-stellen zien weggeven, zwembadspullen, parasols, strips. Dat is altijd leuk. Ik heb dus een tip voor vandaag, waar dat vanavond staat. Gaat als volgt. Mijn kleur en mijn locatie zijn samen groen. Ik herhaal. Mijn kleur en mijn locatie zijn samen groen. Dus ja, misschien iets van locatie groen. Ja, Vlaanderen is wel groen. Maar goed, in elk geval, vanavond kan je dus meedingen naar die prijs. En je hebt een stap voor, want je hebt de tip voor de stoel al van mij gekregen.

0: Geef me. Nee, doe niet tegen.
1: Noordkaap en ik hou van u. Ik heb bezoek in de studio. Er zit ook al heel wat bezoek voor de studio. Het zijn de fans van Niels, de stadsbader. Wonder Gilles. Dag Gilles, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Jij bent fan van Niels. Hoe lang al?
2: Heel lang. Ik weet niet precies hoe lang.
1: Maar... al heel lang. Maar je bent zelf hoeveel jaar?
2: 12.
1: Dus al heel lang fan van Niels. Ja, heel lang. Zeg, ben je speciaal naar Blankenbergen gekomen voor hem vandaag?
2: Ja, en ook nog voor andere artiesten wel.
1: Ook nog voor de andere artiesten. Je bent niet alleen naar Blankenbergen gekomen. Je hebt mama Janine mee. Ja. Dag Janine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, zonder mama Janine zou het niet lukken, hè, om tot hier te komen, toch?
3: Nee, ze is nog een beetje te jong, hè, om alleen te komen.
1: Ja, ja. Hè? Ja, die van mij vroeg gisteren ook, mag ik met de metro naar Brussel, naar het feest? Ik dacht, oh, vind ik toch... Ah, dat is...
3: vermoeiend.
1: Ja, dat is waar. Dus jij bent meegereden. Ik hoop dat je ook fan bent van Niels dan.
3: Ja, ik vind het heel leuk, alle optredens hier.
1: Ja, ja, Niels komt om 4:30. Jij kwam daar straks al vragen aan mij. Zeg, hoe laat en hoe gaat dat hier allemaal zo? Hè? Want jij wilt nog iets anders gaan doen, hè?
3: Ja, terwijl Jill hier wacht op Niels, ga ik misschien een terrasje doen. Ja.
1: Op je gemak.
3: Ja.
1: Rustig.
3: Even rust.
1: Ja. Misschien een magazine of een boekje lezen. Ja, ja. Hè? En dan terugkomen. Ja. Zeg, moet je vaker rondrijden voor de dochter om naar artiesten te gaan kijken?
3: Ja, elk jaar wil ze altijd wel naar Radio 2 komen voor alle artiesten. Dat vindt ze geweldig.
1: Dat is goed. Hè? Wie is er nog zo dat je leuk vindt, Jill?
2: Allemaal. Wij komen ook naar Celine Hermans kijken.
1: Ah, dat is morgen, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat gaat tof zijn, want die gaat al die bloemen krijgen, al de margrietjes krijgen voor de letters. En blijven jullie hier dan slapen of gaan jullie op en af?
2: Ik blijf hier slapen.
1: Ah, oké, goed. Janine moet al niet meer, moet al niet meer terug naar Hoogstraat dan. Ah, heel goed.
3: Vorig jaar heeft ze ook op Pomelien heel lang gewacht. Dan zat ze hier om 7-8 uur, 's morgens.
1: Ja, dat zijn de diehard fans, hè.
3: Ja,
1: deze. Maar brengt dat dan ook op? Want waarom zijn jullie zo vroeg hier? Want uiteindelijk, ja, ze staan op het dak. Ze gaan, als ze daar performen, iedereen ziet dat eigenlijk. Maar je wilt echt zo close mogelijk dan? Of?
2: Ja, en ik zou ook wel graag een foto willen.
1: Ah ja, dus als je dan van voor staat, dan kan je al... Hoeveel foto's heb je al met Niels?
2: Wat lief?
1: Hoeveel foto's heb je al met Niels?
2: Nog geen, het is me nog nooit gelukt. Maar...
1: Oh, Gilles, dan moeten we daar toch wel ons best voor doen, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. En met wie heb je wel al foto's van de artiesten?
2: Pomelien. Ja, met Pomelien.
1: Dus dat heeft opgebracht dat je hier om 7:00 was?
2: Ja.
1: Heel goed. Oké, goed. Straks komt hij. Hij zal wel voor een babbel bij Kim zitten rond 2:15. Ja. Dus pakt uw plaats maar terug in, hè?
2: Ja.
1: En hoe doe je dat als je moet plassen?
2: Kom mijn mama even erbij zitten.
3: Ze heeft mijn telefoon, hè. Ik kan bellen.
1: Of je kunt misschien verzusteren met de andere fans. Dan kun je even mijn plaatsje vrijhouden. Ja. Goed, Gilles. Heel veel plezier straks met Niels de Stadsbader. Als er nog mensen zijn die willen langskomen, dat kan natuurlijk. Want de Zedendijk en het strand is van iedereen. Wees welkom straks om 4:30. Niels de Stadsbader.

0: Scherven brengen geluk, maar ik zou er nu niet meteen met je blote voeten doorlopen. Walking on Broken Glass van Annie Lennox. Straks spelen we voor fruit.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one-night stand dat allemaal weg te gooien.
1: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docu-reeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tingels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: luister, het is simpel. Tot en met maandag,
6: tot en met maandag,
5: krijgen we
6: met ons Gamma Plus kaart,
5: met ons Gamma Plus kaart, 25%
6: op alle verf, 25%
5: op alle verf. Allegas,
6: dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En over 10 minuutjes gaan we spelen voor 200 euro aan fruit. Raad de titelsong en dat geld is van jou om te spenderen aan fruit.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boeksel. Verschillende brandweerkazernes in Brussel zijn vandaag onderbemand door een staking. De brandweer begon gisteren met een 24-uren staking uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Die staking zou normaal afgelopen moeten zijn, maar duurt voorlopig voort. De gevolgen zijn zeker en vast voelbaar, zegt Steven Gillissen van het ACV.
1: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn, terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er een heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan gewaarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
0: De meest dringende interventies krijgen vandaag voorrang in Brussel. Diesel wordt morgen fors duurder. Per liter komt er 8,5 eurocent bij. De maximumprijs klimt daarmee tot 2,23 euro. Dat is het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter is er een prijsstijging van 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen komen er door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een grote bosbrand in de Var in Zuidoost-Frankrijk is onder controle, maar nog niet geblust. Er is op één dag tijd al meer dan 2500 hectare bosgebied verwoest. Karen Oudoor uit Merelbeke moest gisteravond met haar gezin en vrienden hals over kop vertrekken vanuit een vakantiehuis in Cotignac.
2: Het is eigenlijk reden wij constant tussen de bossen, heuvel op, heuvel af. Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed. Hè. Je weet ook niet wat gaat er met dat huis gebeuren, wat gebeurt er met die persoonlijke spullen die in dat huis nog verblijven. Maar het vond wel dat het geruststellend was dat we zeker niet alleen waren op de weg.
0: Op het Italiaanse eiland Sicilië woeden ook tientallen bosbranden. De belangrijke snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn ook al verschillende gebouwen door het vuur vernield. Het weer, meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen. Die worden vanavond breder, maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden. En zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Goedemorgen naar Antwerpen. 20 minuten file rijden op de E313.

0: Vanaf Ranst op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Noord. En dat komt daarna een ongeval.
1: Radio 2 aan zee. Ann Reijmen.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Fruitjes!
0: We gaan spelen voor fruitjes. Dus te zeggen, voor €200 aan fruit. Met de fruitsongs. Hoe werkt dat? Ik heb een roepende man laten horen die fruit roept. Dat was dan de call om fruit te sturen naar de Radio 2-app. En met wat geluk belden we jou dan op om mee te spelen. En we bellen met Sophie. Dag Sophie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Sophie, het is niet jij die heel graag dat fruit wil winnen, maar wel jouw zoontje Finn.
2: Ja, inderdaad.
0: Vertel.
2: Ja, hij is een hele grote fan van fruit. Appels en mango en aardbeien. En ja, eigenlijk, ik kan hem daar niet mee straffen. Oh. Als hem, hij eet ook graag koekjes, maar hij zegt, nu is het genoeg geweest, nu eten we fruit. En dan zegt hij, oh ja, oké, dat is goed.
0: Dat is toch fantastisch, zoontje Finn van 7 jaar. Zalig. Goed, maar dan gaan we moeten spelen, hè. Sophie, moet je het goed doen, hè. Ja. Ik heb hier een opgave klaarstaan. Dat is dus een zomerhit die verfruit is. Ja?
2: Ja.
0: Dus jij moet dan raden welke titel dat dit is. Allee, ik ga hem u geven. Hier komt-ie. Ja.

0: Nectarine en papaya. Over welke song gaat het, Sophie? Wat is de titel?
1: Sophia van Alvaro Soler.
0: Hoppa! Ja! Super!
1: Zit er eentje te jagen.
0: Amai! Maar weet je wat dat eigenlijk is? 200 euro? Ja. Aan fruit? Maar dat krijg je van zijn leven niet op.
1: Nee.
0: Oh, schitterend. Ja, het was Sophia.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Ah, heel fijn. Van Alvaro Soler. Heel veel plezier, Sophie. Je kunt het lekker gaan opmaken. Finn gaat u nu al de beste mama ter wereld vinden. Dat weet je.
1: Ja, dat vind ik
0: heel
1: wel,
0: veel
1: ja.
0: Vitamintjes en zo. Geniet ervan. En bedankt
1: dat
0: om mee te
1: doen.
0: Spelen. Dag, Sophie. Bye-bye.
2: De grootste hit van de zomer

Rock DJ van Robbie Williams. Hij trad op tijdens het WK voetbal, tijdens de finale. Oh ja, dat kon beter. Maar goed, daarna gaf hij toch nog een interview en had een muntje in zijn mond. Dat vloog dan eruit, plakte op de micro, pakte dat eraf en wreef toen door zijn haar. Plakte dat muntje op zijn voorhoofd. Ja, daar werden natuurlijk allemaal filmpjes van gemaakt. En hij reageerde door zelf een video te posten op zijn Instagram met twee muntjes in de mond. Robbie Williams, ik denk dat je daar nog wel mee amuseert als je uitgaat.

0: Rob de Nijs en Banger Hart. Ben je in het buitenland aan het luisteren naar Radio 2? En wil je wel eens verkondigen hoe het weer daar is? Laat het ons dan weten via Radio 2-app. Dan bellen we jou misschien een van deze dagen eens op om te vragen hoe het weer daar is. Want ja, wij hebben natuurlijk Sabine. Dat is voor het binnenland. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ik kwam hier toe in Blankenbergen aan de pier en ik dacht van oei, dat wordt hier precies stevendagske zonder zon. Maar hey, ik heb mijn zonnebril moeten aandoen bijna.
1: Ah, voilà, kijk eens. Ja, het zijn zo wat resten van storingen die over het land schuiven. En we krijgen ook nog redelijk koele lucht, dus de temperaturen klimmen niet al te hoog. Maar voor de kuststreek zeker nu 19 graden. Terwijl hier in Brussel blijft dat kwik nog zeker rond 17 graden. Er hangen veel wolken, daar valt lokaal ook wat gedruppel uit, wat lichte regen. Maar ik zie dus inderdaad voor de kuststreek dat daar al wat opklaringen komen. En in de loop van de namiddag stilaan ook in het binnenland komen er wat meer opklaringen. En wordt het geleidelijk aan ook grotendeels droog. Trouwens, de neerslag die valt, dat gedruppel, dat stelt ook niet zo heel veel voor. En dan straks nog 1 graadje meer bij jullie aan de kust, 20 graden. In het binnenland gaat het naar 21 of 22 graden. Misschien in de Kempen 23 graden en in het uiterste zuiden 24 graden. Want daar hebben ze momenteel zon, daar is het mooier. En dan vanavond komen er overal bredere opklaringen. Vannacht, in de loop van de nacht, opnieuw meer wolken vanaf het noorden. Er kunnen hier en daar ook wat lage wolken ontstaan, kans op wat nevel. En vooral in de Ardense valleien misschien hier en daar wat mist. Temperaturen van 6 of 7 graden in de Ardennen tot 16 of 17 graden voor de kuststreek. En die wind die gaat luwen, want vandaag waait die matig uit noord tot noordwest. Die wordt vannacht zwak in het binnenland en nog matig aan zee. En dan morgen krijgen we af en toe wat neerslag, want ook dan is er redelijk veel bewolking. In het begin van de dag is het eigenlijk een beetje hetzelfde scenario als vandaag. Dus eerst het grijzeren met kans op gedruppel en dan later op de dag meer opklaringen. En dan blijft het meestal droog. Het kwik klimt iets hoger, een graadje hoger. We doen een graadje bij tot 24 of 25 graden. En nog altijd die wind die gaat opnieuw wat aantrekken. Dus die wordt opnieuw matig uit noord tot noordwest. Vrijdag lijkt het erop dat het voor Vlaanderen toch wat grijzer wordt. Met opnieuw lage wolken van over zee, vanaf het noorden. Met kans op een druppel links of rechts. In het zuiden van het land zal het een vrij zonnige dag zijn. Pas in de late namiddag gaan die lage wolken in Vlaanderen verdwijnen. Komt ook daar de zon er meer en meer door. Wel wat warmer, tot 25 of 26 graden. Het kan nog warmer, dat is voor zaterdag. 23 graden aan de kust, maar in het binnenland tot 26 of 27 graden. En kansen op een bui, maar we beginnen in elk geval met veel zon en dan later wat wisselvalliger. Na de middag misschien een lokale bui. De dag waarop de natuur uitkijkt, dat is zondag. En zeker denk ik hier en daar het gras dat een andere kleur heeft gekregen en opnieuw wat groener
0: gras
1: kan worden.
0: Welk gras?
1: Ja, regen voor zondag. Een regenzone die over het land gaat schuiven. Er kan misschien wel zo'n 10 liter water per vierkante meter vallen. We houden de hoeveelheid is nog niet helemaal zeker, dus dat houden we nog in de gaten. Na de regen ook nog een paar buien. Daar kunnen soms wat intensere buien bij zitten. En dan in de late namiddag zou opnieuw vanaf de kust het beginnen op te klaren. Temperaturen rond 20 of 21 graden, dus opnieuw minder warm. Maandag ook nog minder warm, wisselvallig, licht wisselvallig met buien. En dan vanaf dinsdag wordt het opnieuw droog, warmer, zonniger. En tegen woensdag misschien tot 28 graden alweer.
0: Ho, ho, ho. Boodschappen aan de buren van mij zaterdag. Ik lig aan uw zwembad. Voilà. Goed, dankjewel Sabine.
1: Alsjeblieft.
0: Graag tot morgen.
1: Dag.
0: Goed, naar Antwerpen. Heb je nog 25 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven op de Antwerpse ring. 1 uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Noord. En dat komt na een ongeval.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Je zegt, zou jij...

0: de Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Hey iedereen!
5: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
6: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag!
5: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
7: Mannekes,
8: Pompie.
7: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
8: Tot en met maandag.
7: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allegas.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Radio 2.

0: bent altijd mooier als je lacht. Hè? I love your smile van Shanice. We zitten in Blankenbergen aan de pier met onze Radio 2 aan zee. En onze Vlaamse kust is een dierenparadijs vol bijzondere diersoorten waar ik eigenlijk nog niet heel veel van weet. Daarom hebben we Natuur aan de Kust tot leven geroepen, zodat je na deze vakantie met je kennis kan uitpakken op familiefeesten. En daarin ontdekken we elke week met de natuurkenner een bijzondere diersoort aan onze bijzondere Vlaamse kust. Vandaag hebben we het over zeebijen met Maarten Wielands van Natuur. Dag Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de gewone bijen ken ik, maar wat zijn dan zeebijen? Is dat gewoon een bij aan de zee?
1: Dat zijn bijen die iets beter geschikt zijn om te leven aan de iets guurdere weersomstreden aan de kust. Die de koude of de wind beter kunnen trotseren dan andere bijen. Maar voor de rest zijn dat de gewone bijen, als anders.
0: Ja, waarom komen die naar de kust? Wat trekt dan aan dat guurder weer?
1: Door dat guurder weer zijn er minder bijen aan de kust, waardoor dat er minder concurrentie is. In het binnenland heb je veel meer soorten, wilde bijen, maar ook honingbijen. Maar aan de kust is dat niet zo. Je hebt daar eerst, het is kouder, er is meer wind, maar je hebt ook die zandige ondergrond, waardoor heel wat bijen die ondergrondsnesten heel moeilijk mee overweg kunnen.
0: Ja, je zegt van ja, dat zijn bijen die eigenlijk beter tegen dat klimaat kunnen. Maar dat is echt een stomme vraag, hè? Maar ziet die bij er dan ietske dikker uit om daar beter tegen te kunnen?
1: Nee, absoluut niet. Je hebt daar even goed hommels rondvliegen met een bontjas aan. Die kunnen zeker tegen die kou en de wind. Ja. Maar even goed klein bijtjes van 3-4 millimeter. Op zich zien ze er niet anders uit als de bijen in het binnenland. Zeer gevarieerd. Maar op zich is hun lichaamsbouw of zo niet anders. Zij kunnen daar beter tegen of weten daar beter mee om te gaan. Zoeken de juiste plekjes op.
0: Ja, want je zegt ook van ja, en naar de duinen toe, zijn er dan genoeg bloemen voor die bijen om te bestuiven?
1: Daar zijn zeker genoeg bloemen. Zeker in de zomer kan een duin bloemrijk zijn. Je hebt daar tal van gele composieten. Composieten is een familie van bloemen. Dus dat kan je zeker vinden, zoals paardbloem, biggekruid, leeuwentand, zeemelkdistel. Maar daarnaast ook een paar typische en zeldzame duinplanten, zoals blauwe zeedistel. Of kruipend stalkruid kan je daar vinden. Dus het is echt wel bloemrijk in de zomerperiode, iets minder in het voorjaar. Maar ze komen daar zeker aan u trekken. Er is daar voedsel genoeg.
0: Ja, dus die bijen doen daar dan ook aan bestuiving. Hè? Dus die planten hebben dat ook nodig om te kunnen uitzaaien. Hè?
1: Klopt. Ja. Dus die bijen zijn de belangrijkste bestuivers. De meeste planten die in de duinen groeien, toch een groot deel, zijn pioniersplanten, eenjarigen. Die moeten zich elke keer terug opnieuw kunnen uitzaaien. Dus die bestuiving is nodig voor zaadjes te kunnen maken. Maar daarnaast, die zaadjes zijn ook eten voor tal van anderen. Die vogels gaan bijvoorbeeld die zaadjes opeten. Ja. Dus de bijen zorgen voor het eten voor de vogels ook. Dus zorg niet alleen dat de planten zich kunnen verspreiden, maar ook dat er wat eten is voor de vogels als er zaadjes zijn. Ja, ze zorgen voor een heel ecosysteem.
0: Ja, want dan wordt toch ook gezegd, hè, geen bijen meer, is er geen leven meer op aarde, hè?
1: Dat wordt gezegd, ja. En dat gaat dan vooral over wilde bijen. Die zijn de belangrijkste bestuivers, maar geen bijen, geen eten.
0: Ja, zo is dat. Dus als je hier nu straks op een terrasje zit, lekker uit de wind en er komt een bijtje langs, dan kan je zeggen, dit is een zeebij. Want die zitten aan de kust. Of is dat nu te kort door de bocht?
1: Die zitten aan de kust, kort door de bocht. Nou, we hebben met Natuurpunten een lijst gemaakt van soorten die vooral voorkomen aan de kust of die typisch zijn voor de duinen. En dat zijn er ongeveer 38.
0: Maar
1: in België kunnen er 426 soorten voorkomen. Dus het is een belangrijk deel, maar niet een supergroot deel. Maar wat we wel zien, bijvoorbeeld voor Life Dunias, een project met de steun van Europa dat woekerplanten gaat verwijderen uit de duinen, daar doe ik monitoring voor, dat we veel meer soorten zien dan enkel die typische kustsoorten. Ja. Als je 100 meter het binnenland ingaat, dan heb je al direct een heel ander klimaat. Dus daar leven de gewone bijen, zullen we maar zeggen. Die kan je even goed zien aanwaaien aan je terras. En die gaan even goed ook de duinen bezoeken.
0: Ja, tuurlijk. Heel goed, Maarten. Dank je wel alweer, Maarten Wielands van Natuurpunt. Dank je wel. Voor mensen die meer informatie willen, moet je maar eens naar de site gaan van natuurpunt.be. Ik vind daar altijd zeer interessante dingen op staan. Heel leuk. Goed, Maarten, ik ga uitkijken naar de zeebijen. Ik wens je een hele fijne dag. Tot ziens.
1: Hetzelfde.
0: Dag Maarten. Bye bye.

0: Rockwell en Somebody's Watching Me. Je kan dus nog naar de Pier in Blankenbergen komen voor 16:30 een optreden van Niels de Stadsbader. En vanavond om 19:30 Touch of Joy. Heel veel plezier met de collega's uit de regio. En tot morgen. Bye.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Straks Karen uit Merelbeke die op de vlucht is voor de bosbranden in Frankrijk. Ook in het nieuws gaat het erover. Maar we gaan daar straks uitgebreid op door.
6: Het is 12:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Natuurbranden blijven Zuid-Europa teisteren, nu ook in de Var in Frankrijk. Ryanair schrapt in het winterseizoen een aantal vluchten uit protest tegen de hogere vliegtax. En in Oekraïne zijn er positieve reacties op de wissel aan de legertop. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten toeristen en inwoners wegvluchten voor bosbranden, onder meer in de Var in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweer bijzonder moeilijk. Katrien van der Schoos.
7: Een oranje vuurzee en rookwolken gisteravond boven de heuvels nabij Cotignac. De Vlaamse toeriste Karen Oudoor moest er snel weg met haar gezin en vrienden. Beangstigend, zegt ze.
8: Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
7: Op nog geen 24 uur is er al 5500 hectare natuur verwoest. 1000 brandweerlui hebben het vuur nu onder controle, maar nog niet geblust. Nog erger is het op Sicilië. Temperaturen van ruim 46 graden. En de woestijnwind Sirocco wakkeren daar tientallen bosbranden aan. Hulpverlener Vitalo is al 40 uur aan het werk.
9: Ik heb 40 uur de servizio, maar we zijn riusciti a fermarlo. Incontrollabile.
7: We krijgen het niet geblust door de hitte en de wind, zegt hij.
6: Verschillende brandweerkazernes in Brussel zijn vandaag onderbemand door een staking. De brandweer begon gisteren met een 24-uren staking uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Die staking zou normaal afgelopen moeten zijn, maar duurt voorlopig voort en de gevolgen zijn zeker voelbaar, zegt Steven Gillissen van het ACV.
10: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn, terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er een heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan gewaarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
6: De meest dringende interventies krijgen vandaag voorrang. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt voor het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert op de verhoging van de vliegtax door de federale regering. Ja, Steven Romhout, de regering was nogthans wel gevoelig voor dat dreigement van Ryanair.
11: Ja, net vorige week had de regering de vliegtax wat afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro, maar uiteindelijk werd dat maar 7 euro. Maar voor Ryanair kan die beperkte verhoging ook niet. De maatschappij zegt daarom 5 van de 18 vliegtuigen op Charleroi te schrappen. Maar volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is de ingreep minder groot dan hij lijkt, want in de winter zijn er altijd minder toestellen.
12: De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
11: Ja, ook de resultaten die Ryanair

0: vorige week bekendgemaakt heeft, kunnen een rol spelen. Die waren niet goed, waardoor de maatschappij minder rendabele routes misschien zal schrappen.
1: Dankjewel, Steven. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe, net halfweg. Dus en Peter de Kroebelen, wat is de voorlopige balans?
2: Ja, het ligt allemaal nogal in de lijn van vorig jaar, want in totaal lokten de Gentse pleinen en parken al 770.000 bezoekers. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar, na 5 dagen, dus zeer vergelijkbaar. De politie meldt in totaal wel 47 vechtpartijen, zowel gemeld als gezien vanuit de commandopost. Dat zijn er toch 11 meer dan vorig jaar, en dat is toch merkelijk meer. En voor de rest lijkt alles op de vorige jaren. Zowel de gebruikers van de lijn als het aantal mensen dat bij het Rode Kruis langskwam. Er zijn minder klachten van geluidsoverlast. En opvallend, wat het afval betreft, er is in vergelijking met vorig jaar 9% meer opgehaald in de eerste 5 dagen van de feesten.
1: Dankjewel, Peter. De Oekraïense president Zelensky heeft nu ook de opperbevelhebber van het leger, Alexander Sirski, ontslagen. Eerder had hij de populaire minister van Defensie, Fedorov, al de laan uitgestuurd, omdat die in een conflict zat met Sirski. Maar tegen dat ontslag kwam veel protest en er is nu al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld die qua ideeën dichter staat bij de populaire ontslagen minister van Defensie. In Oekraïne reageren mensen daarom positief op de nieuwe legertopman, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Ik hoor hier toch om mij heen dat heel erg veel mensen hier heel erg enthousiast over zijn. Kijk, die protesten die begonnen vanwege steun aan de minister van Defensie, die zomaar ontslagen werd, hè, in hun ogen, Fedorov. En ja, nu is er een vervanger voorgesteld van de gisteravond ontslagen Alexander Sirski, de opperbevelhebber. En dat is Mykhailo Drapaty, een veel jongere oppercommandant. En eigenlijk ook iemand, laten we zeggen, van de school van die Fedorov. Dus iemand die ook zei van ja, we hebben systematische verandering in het leger nodig.
1: In Noorwegen worden de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya herdacht vandaag, exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen. 8 met een bom in Oslo en daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya. Vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo vandaag gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Straks is er ook nog een herdenking op het eiland Utøya zelf. Het weer. Eerst nog zwaar bewolkt, plaatselijk wat lichte regen, daarna meestal droog met meer opklaringen en maximaal rond 23 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst bewolkt met kans op een spatje regen, later opklaringen en geleidelijk warmer, zaterdag tot 27 graden. We begonnen met de natuurbranden in de Provence, in Frankrijk en op Sicilië. Door de droogte en de wind heeft de brandweer het daar erg moeilijk om de branden onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Dirk Gijs.
6: Goedemiddag, meer open zwemplekken in Oost-Vlaanderen op komst. En Karen uit Merelbeke is op de vlucht voor de bosbranden in Frankrijk. En we luisteren eens hoe het gaat daar straks.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa, je hoorde het daarnet in het nieuws, en moeten toeristen en inwoners wegvluchten voor bosbranden, onder meer in Sicilië en in de Vaar in Frankrijk is dat het geval. In de buurt van Cotignac in de Vaar zitten zo'n 2300 gezinnen zonder stroom. De brand verwoestte al 2550 hectare bos. Drie dorpen die door de brand worden bedreigd moesten worden geëvacueerd. Het gaat om delen van Cotignac, Corans en Montfort-sur-Argens. Al zo'n 400 mensen hebben hun woning moeten verlaten. Onder hen Karen Oudoor uit Merelbeke. Ze moest vluchten met haar en een ander gezin op vakantie in die getroffen regio Cotignac.
1: Gisteren voormiddag zijn wij op uitstap geweest naar Cotignac zelf, naar de lokale markt. En bij terugkeer naar ons vakantiehuis in Loupaloup, een regio in Cotignac, zagen wij eigenlijk in de verte achter de heuvels een witte rookpluim. Het ging er direct wel vanuit dat dat een brand was. Nu, wij hadden daar ook geen zorgen over, omdat wij ervan uitgingen dat dat nog vrij ver was. In de vroege namiddag kregen dan bepaalde van ons gezelschap, want wij zijn met 7, een gewoon berichtje op de gsm om met de melding van dat het brandt, dat we eigenlijk moeten evacueren. Al de bewoners van de westelijke kant van de D31 moesten eigenlijk evacueren naar een parochiezaaltje in Cotignac. Nu, wij hebben dan ook contact opgenomen met de beheerder van het vakantiehuis. Zij heeft gezegd van kijk, rustig blijven, voor jullie is er eigenlijk geen probleem. Het gaat eerder over de hoger gelegen huizen naar de flanken van de rotsen en van de bergen. En op een bepaald moment waren de rookwolken bijna onzichtbaar geworden. Dus we waren eigenlijk al een beetje heel gerustgesteld dat het niet echt onze richting ging uitkomen. En dan op een bepaald moment kijken we nog een keer en we zien dat die rookwolken zich meer en meer ontwikkelen. Maar dat kwam dan uiteindelijk heel snel dichter en dichter. Die rookwolken zagen we echt wel exploderen boven ons. En dan zeiden wij van kijk, we gaan alles al een beetje klaarmaken voor het geval dat wij weg moeten. En dan ja, zijn wij dan gewoon aan ons eten begonnen. Niet ervan uitgaande dat wij gingen moesten vluchten. Tijdens dat we dan naar de straat gaan kijken, is dat volledig geëxplodeerd. Dat we dachten van ja, dat komt hier eigenlijk niet goed. Wij moeten hier eigenlijk wel zo rap mogelijk weg. Een klein beetje kledij meegepakt, er waren de volle spullen meegenomen. In de auto en weg. En op dat moment dat we in de auto komen, krijgen we allemaal op onze gsm een algemeen alert dat wij zo rap mogelijk de regio moeten verlaten. En dan zijn wij naar een grote parking gegaan in Cotignac. Omdat ze dat ook eens aangeraden hadden, maar wij voelden ons daar eigenlijk gezegd niet veilig. Die rookwolken die kwamen eigenlijk altijd maar lager en lager te liggen. Je begon het ook eigenlijk al een beetje gewaard te worden aan uw ademhaling. En dan hebben wij beslist om hoger gelegen gebieden op te zoeken en naar Antrecasteaux te rijden.
0: Ja, jullie hebben ondertussen onderdak gevonden, gelukkig maar. Jullie verblijven nu bij andere mensen in de streek, maar ja, hoe gaat het nu verder?
1: Ja, geen idee. Op dit moment weten wij eigenlijk nog van niks. Wij weten alleen dus dat dus de wijk Loupaloup waar wij logeren, dat deze volledig afgesloten is. Dat weten wij van de beheerster van de vakantiewoning. Wij zijn nu nog in het vakantiehuis in Antrecasteaux. Ja, we hebben zo net de eigenaar gezien en zij zegt dat we eventueel deze avond in uiterste nood nog een nacht kunnen blijven. Maar morgen moeten wij hier sowieso weg, omdat haar familie naar hier komt op vakantie. Dus wij gaan zo dadelijk een keer naar Carcé gaan luisteren in het parochiezaaltje voor de verwikkelingen van de komende uren, komende dagen en wat er van ons nog verwacht wordt en wat wij nog kunnen verwachten van onze vakantie hier. Hè.
0: Inderdaad, laat ons hopen dat het zo goed mogelijk afloopt. Dankjewel Karen Oudoor uit Merelbeke op vakantie in de Franse Vaar. Ze hadden het zich wellicht iets anders voorgesteld.
1: Op dit moment heb...
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Heb jij al gestemd deze week? Het is misschien een beetje een rare week met die verlofdag van gisteren daartussen. Maar je kan dus één keer per week stemmen op 3 van de genomineerden. Dit is er eentje van Milk Inc. met de nieuwe single Medicine. Er zijn nog 19 andere. En stemmen, dat kan natuurlijk op VRT Max.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met... VRT
7: Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
8: Mannekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
9: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
9: Allee, gast.
8: Dat is simpel.
9: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met... VRT
13: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
14: Hij is er. VRT Zomerhit 2026. De compilatie-cd met de beste summerbeats en vibes van het moment. Natuurlijk, alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blomhaard. VRT Zomerhit 2026. Te koop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak.

0: Tommelien Thijs met Mo en in het midden. We gaan zwemmen. Radio 2. Met deze warme zomer is er meer vraag naar zwemplekken. En de VZW Waterland uit Gent werkt samen met verschillende steden, waaronder ook Gent, maar verschillende steden in Oost-Vlaanderen, om zwemmen in open water mogelijk te maken. Lieven Simons, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat willen jullie precies?
1: Wij willen mensen dichter bij het water brengen en zwemmen in open water is daar uiteraard een mooie vorm van. Mensen dichter bij water brengen, omdat er wel nog heel wat werk is aan de waterkwaliteit. En op die manier eigenlijk de druk op kunnen verhogen om echt werk te maken aan die waterkwaliteit.
0: Ja, want dat klinkt eenvoudig. Je ziet een plek, je denkt van maar daar kunnen we dan zwemmen. Maar dat is niet zo eenvoudig, want je had het al over waterkwaliteit, maar er zijn wel meer dingen waar je tegenaan loopt. Hè? Hoe krijg je zoiets voor elkaar?
1: Ja, het idee is heel simpel, de uitvoering. Soms vraagt het wat meer omkadering. Enerzijds waterkwaliteit, wat we bij steden en gemeenten begeleiden, is op zoek gaan van waar is die waterkwaliteit hier in orde en waar is die ook constant in orde. Maar daarnaast ook gaan kijken van wat met mobiliteit, hoe geraken we daar, wat met biodiversiteit, kwetsbare natuur en hoe gaan we het allemaal leuk houden, zowel voor de bezoekers als voor het besturen. Denk maar aan hoe gaan we om met plots heel veel mensen, wat met afval, al die zaken komen allemaal aan bod.
0: Ja, ongelooflijk complex. En wat zijn de mogelijke oplossingen die jullie bieden en zijn er al bepaalde zaken die jullie bereikt hebben?
1: Ja, we hebben al een aantal jaar zijn we al aan het testen om steden en gemeenten over die eerste drempel heen te helpen. Zo hebben we in steden als Antwerpen, Kortrijk al zalige zwemdagen georganiseerd. Eén dag of in Antwerpen 7 dagen om het gewoon samen met hen te doen. En hetzelfde gaan we dit jaar ook met Stad Gent doen. 3 weken dat we zwemmen mogelijk maken op 3 locaties in Gent. Dat zal zijn van 13 tot 30 augustus aan het Keizerspark, aan het Veermanplein, dat is aan het Van Eyck zwembad en aan de Schipperskaai, dat zijn de dokken.
0: Ja, dat is nu beperkt in tijd, maar dat is bedoeld als smaakmaker of om toch het pad een beetje te effenen naar misschien permanente plekken?
1: Absoluut, absoluut. Het is een test, 2 weken, 3 weekends. Een test om te zien hoe gaan we het kunnen organiseren, hoe evolueert waterkwaliteit in die periode, hoe reageren de mensen erop. Is het een stormloop of reageren mensen maar lauwtjes? En op die manier hebben we samen met de stad een heel plan uitgewerkt ook. De stad wil testen zonder redders, met sfeerbeheerders die mensen informeren over wat kan, wat niet kan, waar liggen de risico's. En op die manier eigenlijk stapje voor stapje evolueren naar meer zwemmen in open water.
0: Ja, want veel mensen staan niet stil bij de risico's. Sommige plekken zijn echt niet geschikt, zijn ronduit gevaarlijk, soms ook met onderstromen, met dingen. Dat is een er komt een deel educatie ook bij kijken, denk ik.
1: Ja, absoluut, absoluut. We zijn een beetje vervreemd geraakt van het water in onze buurt. Denk maar alleen aan afstanden inschatten op water. Dat is iets helemaal anders. Daarom dat we ook in Gent bijvoorbeeld en op de meeste locaties met afgebakende zones werken. Waardoor dat de afstanden beheersbaar zijn voor de meeste zwemmers. Maar sowieso al, zwemmen in open water is meestal al vermoeiender. Dus je zwemcapaciteit moet wel op orde zijn.
0: Ja, conclusie. We zijn er nog niet, maar er worden stappen genomen om toch meer van die zwemplekken te krijgen, hè, overal in Oost-Vlaanderen.
1: We zijn nog een aantal andere steden en gemeenten aan begeleiden. In Oost-Vlaanderen gaat het over Lokeren, Lochristie, Sint-Gilles-Waas, waar we ook deze zomer al wat tests willen opzetten. In Lokeren zijn we nu met een zwemclub elke woensdag en vrijdag aan het zwemmen op de Moervaart. Op Sint-Gilles-Waas willen we ook zwemmen mogelijk maken op 1 weekend. Dus we zijn hen ook aan begeleiden van hoe kunnen we stap voor stap richting meer zwemmen in open water evolueren.
0: Oké, perfect. Dankjewel voor je tijd.
1: Heel graag gedaan.

0: half 1. Goedemiddag, het 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Lotte Aneka. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe, net over de helft dus. Peter de Kroebele, heb je al wat cijfers voor ons, zo halfweg de feesten?
1: Ja, het ligt allemaal nogal in de lijn van vorig jaar, want in totaal lokten de Gentse pleinen en parken al 770.000 bezoekers. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar, na 5 dagen, dus zeer vergelijkbaar. De politie meldt in totaal wel 47 vechtpartijen, zowel gemeld als gezien vanuit de commandopost. Dat zijn er toch 11 meer dan vorig jaar, en dat is toch merkelijk meer. En voor de rest lijkt alles op de vorige jaren. Zowel de gebruikers van de lijn als het aantal mensen dat bij het Rode Kruis langskwam. Er zijn minder klachten van geluidsoverlast en opvallend, wat het afval betreft, er is in vergelijking met vorig jaar 9% meer opgehaald in de eerste 5 dagen van de feesten.
0: Dankjewel, Peter. Aan de rand van vakantiedomein De Kleppen in Brakel heeft de brandweer vanmorgen een grote brand voorkomen. Een buurtbewoner verbrandde er groenafval in zijn tuin en daarna ontstond er een kleine brand. Een voorbijganger merkte dat brandje op en verwittigde meteen de brandweer. Dankzij die snelle reactie is voorkomen dat de brand oversloeg naar een bos vlak bij de vakantiehuizen, zegt Jonathan Joret van de brandweer.
2: In deze omstandigheden, waarbij dat de ondergrond droog is en waarbij dat het eigenlijk toch nog altijd warm is, is het zeker belangrijk dat wanneer iemand vuur ziet of rook ziet, met name in natuurgebieden, ons daarvan snel op de hoogte brengt, zodanig dat wij ook snel kunnen tussenkomen en zo eigenlijk de brand snel in de kiem kunnen smoren.
0: Het maken van vuur is sowieso verboden. Sinds vorige week geldt code oranje voor brandgevaar. In de gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht moet een nieuwe centrummanager de lokale handel opnieuw stimuleren. Op dit moment staan er ruim 130 handelspanden leeg. Bedoeling is dat de nieuwe manager onder meer speciale acties en evenementen organiseert. Tot nu toe gebeurde dat door vrijwillige handelaars. Door iemand van de gemeente daar fulltime voor vrij te maken, wil de gemeente de handelaars ontlasten. Op termijn hoopt de gemeente zo ook nieuwe handelaars aan te trekken, zegt schepen Inge Brokke.
3: Wij hadden vroeger Aangenaam Winkelen. Zij organiseerden heel veel acties. En dat ging van de Valentijnsactie tot de eindjaarsactie. Er werden optredens georganiseerd om die klant tot in het centrum te halen. En ik denk dat dat een stuk van de ketting is. Als er veel klanten zijn en de verkoop is goed, dan ga je automatisch een bloeiend centrum creëren, waardoor je mensen aantrekt die zich effectief willen vestigen in het centrum.
0: De vacature voor centrummanager komt nu online. De gemeente hoopt tegen eind dit jaar iemand te vinden. En wielrenner Remco Evenepoel doet volgende week maandag mee aan het Natuurcriterium van Aalst. Dat heeft de organisatie zo pas bekendgemaakt. Evenepoel is de eerste bekende wielrenner die zijn deelname bevestigt. In het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk staat hij momenteel tweede. De nummer 1, Tadej Pogacar, liet eerder al weten niet te komen. Het Natuurcriterium van Aalst is het eerste criterium na het einde van de Tour. Eerst nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, daarna opklaringen en maxima rond 23 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maar geleidelijk wat warmer, zaterdag tot 27 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Lotte. Naar Antwerpen, minder dan 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost.
5: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: Lady Gaga en de Pokerface. Gentse feesten, ze zijn halfweg. We hebben het gehoord en we hebben ook nog geen regen gehad. En misschien komt dat er ook gewoon niet aan te pas dit jaar. We zullen zien. Geert Nazis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dirk.
0: Een beetje frisser vandaag, hè?
1: Oh ja, dat is een verkeerd woord, eerlijk gezegd. We zitten toch weer met temperaturen op dit moment al van 20, 21 graden in de provincie. Dus dat kun je moeilijk fris noemen. Dat zijn zelfs warme temperaturen. Vanaf 20 graden spreken we van warm. Het is natuurlijk minder warm dan gisteren. Gisteren zaten we iets hoger, maar er komt nog wel wat bij, hoor. We gaan gerust naar een graad of 22 straks. En dat is toch weer een warme dag. Met weliswaar op dit moment veel wolken. Er is zelfs al een druppeltje regen geweest hier en daar. Maar dat is gedaan. Vanmiddag geleidelijk aan zelfs meer en bredere opklaringen naarmate de middag vordert. En uiteindelijk gaan we de dag eindigen met blauwe luchten, brede opklaringen. Wel weer die matige noordwestelijke wind erbij. En dan vanavond, vannacht valt die weer weg. Rustig weer. Temperatuur zakt naar een graad of 13. En morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Wolken, opklaringen. Een graad of 22, 23. Misschien een bui, wie weet.
0: Ah, kijk. Ik denk het zal niet veel zijn. Ja.
1: En dan vrijdag, zaterdag weer hoogzomers. Vrijdag 5, 6, 27. Graden, zaterdag zelfs naar 28 graden of meer. En dan zondag zou misschien mogelijk dan toch een regenzone doorkomen. Wie weet? Kijk, niet alle modellen zitten op één lijn. En het wordt ook afgezwakt naarmate het dichterbij komt. Dus ja, ik moet het allemaal nog zien gebeuren, hoor. In alle geval, volgende week weer droog. Eerst wat koeler, later in de week opnieuw hoogzomers.
0: We zijn weer helemaal mee. Dankjewel, Geert, en tot morgen.
2: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa, das Reza!
4: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.

0: Bryan Adams met Spice Girl, Melanie C. en When You're Gone. Aan verschillende bossen en natuurgebieden in Oost-Vlaanderen is het de komende weken extra uitkijken voor overstekende reeën. Blijkbaar omdat het paartijd is. Christophe Rutsaert van jachtvereniging Hubertus, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waar moeten we vooral uitkijken? Want ik denk bij reeën vooral aan de Ardennen of misschien aan Limburg, maar blijkbaar ook bij ons.
1: Ja, we weten dat in de Ardennen al jarenlang grofwildpopulatie aanwezig is, zoals reewild, herten of everzwijnen. Maar in onze contrein in Oost-Vlaanderen is toch ook een vrij grote populatie van reewild aanwezig, in de meeste gebieden. Dan heb je nog een aantal geïsoleerde gebieden, zoals het Drongengoed in Aalteren, waar ook nog een vrij grote populatie damhert aanwezig is. En op dit moment is het inderdaad opletten geblazen. Als je met de wagen rijdt in gebieden waar veel reewild leeft. Omdat we van midden juli tot midden augustus ook de bronsttijd hebben van reewild. Waardoor die extra actief zijn, veel meer kilometers gaan afleggen. En eigenlijk heel onbezonnen op een hitsige manier straten, wegen en dergelijke gaan oversteken zonder op te letten. En dan heb je toch wel meer kans op een aanrijding.
0: Oké, en welke momenten van de dag zijn het? Kunnen we ze makkelijk tegenkomen? Is dat eerder 's nachts of 's morgens? Of wanneer zijn die op pad?
1: Traditioneel zijn er twee cruciale momenten. Als we kijken naar een dag, dat is de zonsopgang en het moment van de zonsondergang. En dan zijn de reeën het meest actief. Dan is het ook opletten geblazen het ganse jaar door. Maar nu van midden juli tot midden augustus is het nog extra, of moeten we nog extra waakzaam zijn, omdat de bronsttijd er dan ook nog voor zorgt dat de reegeiten, dat zijn de vrouwtjes, die gaan echt wel heel veel kilometers gaan afleggen, gaan heel onbezonnen te werk en wegen gaan oversteken. En die worden ook achtervolgd door de hitsige bokken, die uiteraard in de paartijd ook hun bijdrage willen leveren om het nageslacht verder vorm te geven. Dus dan gaan ze eigenlijk heel onvoorzichtig te werk en is de kans op een aanrijding nog iets groter dan in de rest van het jaar. Zeg maar.
0: Door die hitsigheid eigenlijk vergeten ze eerst naar links en naar rechts te kijken en steken ze gewoon over waarschijnlijk, hè?
1: Ja, hoe waren we zelf in onze jonge tijd?
0: Spreek voor uzelf. Zeg, wat moet je precies doen als je een ree aanrijdt? Want dat kan een serieuze impact hebben, denk ik, hè?
1: Ja, dat kan een serieuze impact hebben. Het allerbelangrijkste bij een aanrijding is dat je toch ook de politie contacteert. Omdat dat in een latere fase voor jou ook cruciaal kan zijn voor verzekeringstechnische kwesties. Hè. Als je een ree aanrijdt en die ligt gekwetst in de gracht of langs de kant van de weg, is het niet aan te raden om die dieren te gaan benaderen, te gaan aanraken met de blote hand. En daarvoor kan je eigenlijk best contact opnemen met een opvangcentrum voor wilde dieren. In onze contrein Oost-Vlaanderen is het makkelijkst als je contact opneemt met het VOC in Beernem. Ze gaan die dan ook verzorgen en nadien terug vrijlaten op de plaats waar ze werden aangereden.
0: Voilà, het VOC in Beernem. Hoe groot is de kans eigenlijk dat je een ree aanrijdt? Gebeurt dat wel eens?
1: Ja, dat gebeurt eigenlijk zeer regelmatig. Ik ken nu op dit moment niet de exacte cijfers van Oost-Vlaanderen, maar er worden jaarlijks toch wel heel wat reeën aangereden. Als we kijken naar geografisch in Oost-Vlaanderen, dan heb je wel een aantal aanrijdingen in het noorden van Oost-Vlaanderen, de kanten van Stekenen, het noordwesten van Oost-Vlaanderen, Aalteren, Maldegem is vrij, worden er vrij veel reeën aangereden ter hoogte van het Drongengoedbos en al de wegen daar rond. En dan in het zuiden van Oost-Vlaanderen heb je dan ook nog regio Gaveren, dus ook de Vlaamse Ardennen, waar toch ook wel veel reewild aanrijdingen zijn. Maar het is vooral belangrijk dat je voorzichtig bent en waakzaam. Eén, in gebieden waar je weet dat reewild voorkomt, maar vooral jouw snelheid matigen bij zonsopgang en zonsondergang, omdat ze op dat moment het meest actief zijn.
0: Oké, dankjewel voor de toelichting, Christophe Rutsaert van jachtvereniging Hubertus.
1: Met plezier.

Miles Smith, je hoorde met Nice to Meet You. Wel, we gaan ook weer rustig overschakelen naar Blankenbergen. Dit was Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen. En kom gerust langs, hè, want je weet, elke weekdag hebben we daar optredens om 16:30 en om 19:30. En vandaag is dat niet anders natuurlijk. Hier is Clouseau en dans a cappella.

0: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
2: Wacht, hè, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen...
4: Moleculen. Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
5: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 2 ons soldekortingen tot wel 50%.
2: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels,
2: elektro, sportartikelen
3: en nog zoveel meer.
2: Al onze promo's
3: op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen,
4: Moleculen.
2: Rap. Naar Bonap, want de nieuwe

0: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom op de Zeedijk in Blankenberg.

0: 1 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Natuurbranden blijven Zuid-Europa teisteren, nu ook in de VAR in Frankrijk. Ryanair schrapt een aantal vluchten in het winterseizoen uit protest tegen de hogere vliegtax. En in Oekraïne wordt de wissel aan de legertop positief onthaald. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten inwoners en toeristen wegvluchten voor bosbranden. Onder meer in de VAR in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweerlui bijzonder moeilijk. Katrien van der Schoot.
1: Een oranje vuurzee en rookwolken gisteravond boven de heuvels nabij Cotignac. De Vlaamse toeriste Karen Oudoor moest er snel weg met haar gezin en vrienden. Beangstigend, zegt ze.
2: Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende rijdt.
1: Op nog geen 24 uur is er al 5500 hectare natuur verwoest. 1000 brandweerlui hebben het vuur nu onder controle, maar nog niet geblust. Nog erger is het op Sicilië. Temperaturen van ruim 46 graden. En de woestijnwind Sirocco wakkeren daar tientallen bosbranden aan. Hulpverlener Vitalo is al 40 uur aan het werk.
3: Io ho fatto 40 ore di servizio, ma non siamo riusciti a fermarlo. Incontrollabile.
1: We krijgen het niet geblust door de hitte en de wind, zegt hij.
0: De Brusselse brandweer kan niet garanderen dat elke interventie vandaag uitgevoerd kan worden. Dat komt omdat verschillende kazernes onderbemand zijn, nu de 24-uren staking van de brandweer blijft voortduren. De staking begon gisteren uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Normaal had de staking intussen afgelopen moeten zijn, maar dat is niet het geval. Daardoor zijn vandaag slechts 46 mensen aanwezig in de Brusselse kazernes. Normaal zijn dat er 172. Heel wat voertuigen kunnen zo niet bemand worden. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt met het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert daarmee op de verhoging van de vliegtax door de federale regering. Nochtans, Steven Rombout, was de regering wel gevoelig voor het eerdere dreigement van Ryanair.
4: Ja, net vorige week had de regering de vliegtax wat afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro. Maar uiteindelijk werd dat maar 7 euro. Maar voor Ryanair kan ook die beperkte verhoging niet. De maatschappij zegt daarom 5 van de 18 vliegtuigen op Charleroi te schrappen. Maar volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is die ingreep minder groot dan hij lijkt, want in de winter zijn er altijd minder toestellen.
5: De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
4: Ja, ook de resultaten die Ryanair vorige week bekendgemaakt heeft kunnen een rol spelen. Die waren niet goed, waardoor de maatschappij minder rendabele routes misschien wil schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De Gentse feesten zijn over halfweg. Vandaag is het de 6e van 10 dagen feest in de binnenstad. En Peter de Kroebele maakte een tussentijdse balans op.
6: In totaal 770.000 bezoekers na 5 dagen vol muziek, cultuur, plezier en vertier in Gent. Net iets meer dan vorig jaar, maar zeer vergelijkbaar. De politie meldt 47 vechtpartijen en schermutselingen. Dat is 11 meer dan vorig jaar. Dat is niet goed, maar feestenburgemeester Joris van den Broeke relativeert.
7: Dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is. Het is allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er 1 te veel natuurlijk. En onze hulpdiensten in de stad laten niets aan het toeval over, maar op een gemiddelde risicovoetbalmatch. In de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten.
6: In vergelijking met vorig jaar evenveel ticketjes verkocht voor bus en tram. En er is wel 9% meer afval en vuilnis van de straten geraapt in Gent.

0: In Oekraïne wordt positief gereageerd op de wissel aan de legertop. Na de aanhoudende protesten tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger, Sirski, ontslagen. Er is ook al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld die qua ideeën nauw aansluit bij de populaire ontslagen defensieminister. En die aanstelling wordt positief onthaald, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Ik hoor hier toch om mij heen dat heel erg veel mensen hier heel erg enthousiast over zijn. Kijk, die protesten die begonnen vanwege steun aan de minister van Defensie, die zomaar ontslagen werd, hè, in hun ogen, Fedorov. En ja, nu is er een vervanger voorgesteld van de gisteravond ontslagen Oleksandr Sirski, de opperbevelhebber. En dat is Mykhailo Drapaty, een veel jongere oppercommandant. En eigenlijk ook iemand, laten we zeggen, van de school van die Fedorov. Dus iemand die ook zei van ja, we hebben systematische verandering in het leger nodig.
0: En in Noorwegen worden de aanslagen in Oslo en het eiland Utøya herdacht, vandaag exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen, 8 met een bomaanslag in Oslo, en daarna schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. Breivik kreeg de maximumstraf van 21 jaar cel, maar die kan verlengd worden tot levenslang als hij een gevaar blijft voor de samenleving. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meestal droog met meer opklaringen en maxima rond 23 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen, daarna opklaringen en geleidelijk wat warmer, zaterdag tot 27 graden. We begonnen met de natuurbranden in de Var in Frankrijk en op Sicilië. Door de droogte en de wind heeft de brandweer het erg moeilijk om die branden onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
2: 6 over 1, goedemiddag. Op de E313 van Antwerpen naar Lummen is er voorbij Beringen hinder door een defect voertuig op de spitstrook. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 van Voor Kleine Bareel. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
3: Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie. Dat Blankenbergen vanmiddag in vuur en vlam zal staan, daar twijfelt werkelijk niemand aan. Met Niels de Stadsbader op het podium, live bij Radio 2 aan Zee om 3:30. Als je zin hebt om erbij te zijn, kom maar af. Nu is er nog plaats.

blijft zo goed, hè. Van 87. Mel & Kim, Respectable. Optredens hier de klok rond. Gisteravond om 10 uur nog Disco Barriosa's en MC Spaghetti op podium. Was echt een feestje. Daarvoor ook nog toe, Fabiola. Er is nogal wat gedanst. En dan nu vandaag, 22 juli, de gebruikelijke uren terug. 3:30, dan is dat Niels. En het tijdslot van 7:30 is gereserveerd voor Touch of Joy vanavond. En deze Birte stond hier vorige week nog blootvoets te zingen.

0: Kreuners, nu of nooit. Ja, als je Niels de Stadsbader heel dicht bij jou wil horen en zien, misschien zelfs wel ruiken, is het nu het moment. Hebben de fans al lang door. Wie komt er voor Niels? Dat dacht ik al. Hij komt naar Blankenbergen, naar de pier. Hij staat hier straks misschien wel samen met jou op de foto.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
4: Elke dag telt voor twee.

0: Somber Undressed was niet het geval bij Berre gisteren.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Hij was hier net iets te warm gekleed voor de tijd van het jaar. Hij was hashtag team lange mouwen, want ja, het is niet meer de mama die voor de kleren zorgt.
2: Nee, dat moet ik nu zelf doen. Maar de outfits van de band strijkt ze wel nog, dus kijk. We hebben een compromis gevonden.
0: We zijn ook de guilty pleasure van Berre te weten gekomen. Oh la la, mannetjes, dat zijn stevige dingen, hoor.
2: Voor mij, maar ja, dat is niet per se verboden. Het is wel gewoon een beetje nerdy. Het is gamen. Gamen. Heel veel gamen. Ja, verschrikkelijk. Pff, verschrikkelijk. Eén keer om de zoveel tijd... ik ga mezelf hier onpopulair maken, hè. Eén keer om de zoveel tijd heb ik met een maatje een weekend gamen. En dan hebben we dat onlangs gedaan. Het was 37 graden buiten. Het was denk ik 45 binnen, want er staan dan twee van die computers te blazen. Verschrikkelijk leuk. Maar verschrikkelijk warm. Ik had een weekend vrij. Kijk, sommigen gaan feesten. Ik zit binnen met een computer. Ça va wel, hè?
0: En dat lied waarmee Berre genomineerd is voor VRT Zomer heet Yesterday, Today, Tomorrow. Daar zit een mooie betekenis achter.
2: Dat is een soort bericht naar iemand die het af en toe misschien wat moeilijker heeft. En vooral om te laten weten dat ik er zowel gisteren als vandaag als morgen voor die persoon ben. Maar voor mij is dat natuurlijk een persoonlijk bericht. Maar ik zie dat ook meer als iets algemeen naar iedereen toe. Ik denk dat we af en toe elkaar een hart onder riem kunnen steken. En dat dat een message is die je wel eens kunt doorsturen naar iemand. Of dat gewoon belangrijk is in het algemeen.

0: Rockset, Fading Like a Flower. Dat is nu het voordeel van onze bloemen, onze wit-gele creppapieren. Margriete, die verwelken niet. Je moet je geen water geven, die blijven er mooi uitzien. Net nog een mevrouw, twee margrieten hier komen brengen, die ze thuis geknutseld heeft. 2 uur op de tram gezeten, hè, om ze hier te brengen. Dat is dedication. En morgenavond, ik kijk er zo hard naar uit, morgenavond gaan we ons kunstwerk laten zien aan Céline. We gaan dat om 17:30 doen. Dus als je erbij kan zijn, zou dat heel fijn zijn. 17:30 morgenavond hier op de pier in Blankenbergen. Het gaat goed onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. Alleen maar een kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: De Britse Dusty Springfield, de Queen of White Soul, een van de populairste zangeressen uit de jaren 60. In Private. En dadelijk een dame, een dame blanche in feite, maar dan een muzikale.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax. Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Gisteren was het hier zwart-geel-rood in Blankenbergen. Maar volgend jaar is het al 10 jaar geleden dat deze Blanche onze drie kleur verdedigde op het Eurovisie Songfestival.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Nicky de Petter uit Liedekerke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kim.
0: Welkom in Blankenbergen.
2: Dank u.
0: En ik ben zo blij, want jij wil heel graag jouw top 3 met ons delen. Waarvoor geweldig veel dank. Wie zijn jouw drie favorieten voor VRT Zomerhit?
2: Op nummer 3 staat K3 met de zomer van Oya Lele. Gewoon omdat dat een beetje nostalgisch is voor mij. De Oya Lele brengt mij terug naar mijn kindertijd.
0: Instant verjongingskuur.
2: Voilà, kijk. En op nummer 2 staan voor mij Gert en James. Omdat ik hun op tv ook wel wat volg, hun programma's. En omdat ik ze met 2 eigenlijk ook wel een goed duo vind.
0: Goed, hè. Schitterend zijn die 2.
2: Ze zijn super komisch en altijd vriendelijk. Dus daarom mijn nummer 2. En op nummer 1 uiteraard, elke keer als hij erbij is, Niels. Ik ben toch al meer dan 10 jaar fan. Ik probeer hem zoveel als mogelijk is te volgen overal. En daarom stal ik altijd op nummer 1 Niels zetten.
0: En sta jij hier vandaag in Blankenbergen? Voilà. Want Niels, straks om 3:30 live op ons podium. Wordt ongetwijfeld genieten voor jou. Het is al de 3e keer dat je gestemd hebt ondertussen. Ja. Dat is trouw zondag, dan stem jij wanneer het opnieuw kan. Dat is fantastisch, want die stemmen worden opgeteld. Dat is belangrijk voor onze artiesten. Is die top 3 veranderd al of is het altijd dezelfde top 3?
2: De nummer 1 is altijd hetzelfde.
0: Niels,
2: dat is altijd Niels. Nummer 2 en 3 die zijn al wel een keertje gewisseld. Omdat er wel meer dan 1 goede artiest bij is. Het is moeilijk om te kiezen. Maar nummer 1 blijft altijd hetzelfde.
0: Kijk, en die nummer 1 die staat straks hier live bij ons op het dak. Geniet ervan en dankjewel voor de stem, Nicky.
2: Dankjewel.
0: Blijven stemmen op VRT Max.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: Nicky de Petter is aan het meedansen, hoor. Haar nummer 2. Gert en James.
1: Radio 2. Backstage.
0: Ja, elke dag van de week is sowieso goed gevuld bij Gert en James. Volgende week donderdag 30 juli komen ze naar hier, komen Gert en James optreden bij Radio 2 aan Zee. Maar je weet, ze zitten ook heel vaak aan de andere kant van de kust in de pannen in het Studio 100 Theater met die zomershow op vakantie. Dat is sketches, live muziek, dans, zelfs echt goochelacts met het publiek naar het schijnt. Ik ben deze zomer nog niet gaan kijken. Vorig jaar heb ik hem wel gezien en dat is echt geestig. Heel goed gelachen. Dus als jij daar graag naartoe wil, naar die zomershow op vakantie, helemaal gratis, check snel bij Radio 2 op VRT Max, want daar kan je dus tickets winnen voor de voorstelling van nu zondag, 26 juli, om 3 uur 's middags. VRT Max, daar moet je even kijken.

ik weet niet precies hoe het met Jonas van Geel zit, maar Jelle Kleinmans die is nu op dit moment keihard aan het repeteren voor de spektakelmusical Napoleon. De rol van zijn leven, hoor.

0: Eind jaren 90 een wereldhit, maar die Goo Goo Dolls die zijn nu nog altijd volle bak aan het optreden. En als er kan en mag gedanst worden, ja, dan doen we dat graag met Francesco Palmieri.
1: Perdóname si te ofendo, pero me muero de miedo.

0: The Rolling Stones, Miss You, begint goed vol te lopen hier ondertussen. Ik krijg hier zelfs al watermeloen aangeboden. Water, ja, dat hebben we misschien wel nodig. Want straks gaat er hier natuurlijk één man het spel in vuur en vlam zetten. Niels de Stadsbader, daar zijn we allemaal aan pad wachten hier.
1: Go, go, go naar Impermo.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Min 70% vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, dat is de parket Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje?

0: zitten. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt voor het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert daarmee op de verhoging van de vliegtaks door de federale regering. Nochtans had de regering de vliegtaks vorige week net afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro, maar uiteindelijk werd dat 7 euro. Maar ook dat kan voor Ryanair-topman Michael O'Leary niet. Volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is de ingreep van Ryanair minder groot dan het lijkt.
1: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
0: Bovendien blijken de meest recente resultaten van Ryanair tegen te vallen. Mogelijk wil de maatschappij daardoor minder rendabele routes schrappen. Diesel wordt morgen fors duurder. Per liter komt er 8,5 eurocent bij. De maximumprijs stijgt daarmee tot 2,23 euro. Dat is het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter gaat het om een stijging van 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen komen er door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe, net over de helft dus. Na 5 dagen feesten zijn er 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De politie noteerde 47 vechtpartijen en schermutselingen, 11 meer dan vorig jaar na 5 dagen. Maar volgens feestenburgemeester Joris van den Broeke is dat aantal relatief.
2: Dat zijn er meer, maar dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is met 770.000 aanwezigen, is dat allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er één te veel natuurlijk en onze hulpdiensten en de stad laat niets aan het toeval over, maar op een gemiddelde risicovoetbalmatch in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten, om het in perspectief te brengen.
0: En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 17e etappe. Ze rijden in de streek van de Auvergne-Rhône-Alpes. En omdat de meeste hoogtemeters in het begin van de rit liggen, wordt er vandaag naar de aanvallers of de sprinters gekeken. Tadej Pogacar rijdt nog altijd in het geel. De Sloveen heeft 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meer opklaringen en maxima tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen en daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Daarmee is 3 over 2. Goedemiddag. Op de snelwegen zijn er alleen wat lichte vertragingen.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Narada, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Sporten, sporten, sporten. Ja, of toch een beetje sportief proberen te zijn. Het kan vandaag in Bredene, morgen in Wenduinen. Daar kan je dankzij Sport Vlaanderen verschillende sporten uittesten. Beetje zien of het jouw ding is. En dit weekend wel, DJ Anja Daams mag zich schrap zetten hoor. Zaterdag is hier in Blankenbergen taekwondo en zondag volleybal. Ook die foto's ga je kunnen bewonderen op de socials van Radio 2.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: cadeau. Ah. 1, 2, 3, 4, ja. En het is nu, ik neem er 1, 2, 3, 4 met Niels.
1: Hoi, hoi. Radio 2,
0: Zomerhit Backstage. Niels de Stadsbader, goedendag, goedendag. Welkom in Blankenberg.
1: Goedemiddag, dag lieve mensen allemaal.
2: Het is hier al gezellig, hè.
0: Maar zeg, en ik heb jou hier vorige week ook zien rondrijden op een Billekar XXL met fanfare.
1: Klopt. Klopt, we hebben eens getoeterd bij het passeren. We zijn voor Zomerhit zijn we al een paar EFP'tjes aan het opnemen, reportages voor in de uitzendingen. Spelen we een quizje op een hele leuke manier met de mensen hier op de dijk. En ja, het is hier zo gezellig. Het is fantastisch weer. Maar je voelt ook, de mensen zijn er klaar voor Zomerhit. Ze zitten op wachten weer een jaar en ze kunnen niet wachten. Ik merk het ook. Als ik ergens op de dijk loop aan de zee, beginnen ze alleen maar over Zomerhit. En af en toe over Cody Dubois van thuis, dat ook.
0: Ja. Ja. Uiteraard, uiteraard. Want ja, die seizoensfinale, dat was wel wat, hè, man. Maar goed, ja. Ik wil jou sowieso proficiat wensen. Twee keer zelfs, want voilà. Je bent genomineerd.
1: Dank u.
0: Voor VRT Zomerhit.
1: Dank u.
0: En je bent verhuisd.
1: En ik ben verhuisd dit weekend, klopt.
0: Hoe is dat geweest, de verhuis?
1: Zeer goed. Als in, we hebben kunnen rekenen op een paar hele lieve en trouwe vrienden. Dat is altijd fijn. Want ik moet zeggen, er zijn wel plezantere dingen dan het verhuizen zelf en alles in dozen steken en zo. Maar we zijn heel blij dat we terug onze eigen stek hebben. En nu zit alles nog in dozen, maar het staat er wel al. En mijn madame die moest de dag erna vertrekken naar Zuid-Korea om te gaan dansen. Die zit daar nu.
0: Oh.
1: En ik vertrok dan twee dagen om naar de studio ons nieuw album op te nemen in Nederland.
0: Ja, dus thuis is nog niet echt veel thuis geweest.
1: Nee, maar ons schrift staat er al.
0: Dat is ook al niet onbelangrijk.
1: Dat is al veel,
0: ja, voilà. En is dat dan zo, heb je dat dan zelf allemaal gecoördineerd? Ook zo die verhuis?
1: De bouw zelf niet, anders stond mijn huis geef, denk ik. Maar de verhuis zelf wel. Zo, dat mag daar links staan.
0: De goedin, hè?
1: Maar ik heb wel zelf ook veel gedragen, moet ik zeggen.
0: Ja, en dan s'avonds ook zo frietjes gegeten met de hele verhuisploeg?
1: S'middags eigenlijk.
0: Ah,
1: dat is typisch.
0: Dat is zo heerlijk, hè? Dat past er perfect bij. Goed, en dat is dan officieel samenwonen en al? Of hoe moeten we dat zien?
1: Ah, maar dat is al een paar jaar, hè. Dat is al een paar jaar. Het is vooral, we hebben nog terug ons eigen grief. Hè, want er wat was gebeurd met de brand, hebben we 2,5 jaar, eigenlijk het eerste jaar een beetje links en rechts gaan wonen. En dan plots hadden we een nieuwe plek. Maar alles wat daar stond, was niet van ons.
0: Ja.
1: En we zijn super dankbaar daarvoor. Maar dit is toch anders. Dat je weer je eigen zetel, je eigen frigo.
0: Ja, en nu nog een goede sticker van Radio 2 op die frigo. En het komt helemaal goed. Blankenbergen is ook een tweede thuis geworden. Straks optreden om 3:30.
1: Yes. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Oh, dat is zo goed. De Jacksons, shake your body down to the ground.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Volgende week is het al zover, de eerste twee tv-opnames van VRT Zomerhit. Niels de Stadsbader, je zei het zelf al, de mensen hier in Blankenbergen zijn er klaar voor. Maar hoe klaar ben jij als gastheer?
2: We zijn nu in de fase dat we de tekst aan het schrijven zijn. Dus we zijn wel nog in volle voorbereiding. Maar ik heb deze week nog Siska ook gehoord. En het is, we hebben altijd het gevoel bij Zomerhit dat we een beetje op vakantie zijn terwijl we aan het werk zijn. En dat heb je sowieso met de zee. Maar vooral ook, wij staan daar iets te doen waar mensen heel blij van worden. En waar word je zelf het meest blij van als je andere mensen blij kunt maken.
0: En dat is een goede tandem ook, hè?
2: Ja, absoluut. Siska en ik, wij zien elkaar graag. Absoluut, absoluut. En we zijn dan, zoals dat dan heet, complementair. Zij heeft alles te zeggen en ik niks. Voilà, dat is het eigenlijk.
0: Mooie verdeling.
2: Dat noemen ze complementair.
0: Ideaal,
2: voilà,
0: ideaal. Teksten schrijven, zitten er al woordmopjes in het achterhoofd?
2: Het is te zeggen, ik probeer er af en toe iets tussen te steken, maar Siska is de jury. Als het te veel is, dan is het voor later.
0: Grappen,
2: dan spaar ik ze op uit zelf.
0: Voilà. Ben je nog zenuwachtig voor zoiets?
2: Niet echt, nee. Nee. Meer zo een gezonde...
0: Adrenaline.
2: Adrenaline, ja. Dat wel natuurlijk, omdat... Bijvoorbeeld, wat ik wel kan hebben, is dat ik hoop dat het goed weer is. Dat bijvoorbeeld wel. Als het heel slecht weer is, dan is dat voor niemand leuk. Niet voor de artiesten, niet voor de mensen.
0: We hebben er al gestaan, nat tot op ons onderbroek. Ach,
2: amai, absoluut. Dus dat is het enige waar ik echt zo een beetje zenuwachtig voor ben. Maar voor de rest kan er niet zoveel mislopen. We kennen elkaar goed. Je weet ook dat de mensen die op het podium staan heel goed weten wat ze doen. En vooral, het publiek maakt eigenlijk Zomerhit. Als zij voor de sfeer zorgen, moeten wij niet zoveel doen. Eigenlijk is het veel gemakkelijker dan je zou denken.
0: Ja, maar klein verschil toch wel. Zelf genomineerd dit jaar, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Ik denk, dat is zo toch wel...
2: Dat is waar, want ik ben natuurlijk presentator van het programma. Maar ik ben in eerste instantie blijf ik natuurlijk ook een zanger die ook liedjes schrijft natuurlijk. En ik ben heel blij. En zeker omdat Vuur en Vlam ook, dat er toch wel een bepaalde betekenis aan vasthangt wat mij betreft. En het is tof om te merken dat de mensen dat omarmen, dat mensen dat meezingen. En dat de brand toch nog voor iets goed is geweest. Maar er hoort zelfs een dansje bij, hè? Ik weet niet of je dat al weet.
0: Choreografie. Daar gaan we het straks over hebben, sowieso.

0: Trust Me Mate, het volste vertrouwen in Niels de Stadsbader. Die is hier heel goed bezig met zijn fans.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Radio 2.

0: en de Lambada, dat is de lat niet hoger, maar lager en lager en lager liggen, hè, jongens.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Niels, de stadsbader, duidelijk aanwezig in Blankenbergen. Ik ben trouwens heel blij, Niels, dat je er op tijd geraakt bent met die hele verhuistoestanden en al.
2: En wel, maar dat is dus het voordeel. Onze verhuis is veel sneller gegaan dan die van de gemiddelde mens. Want dat is een van de weinige voordelen aan een brand. Dat, je moet ook niet zoveel verhuizen. Versta? Er blijft niet zoveel meer over. Dus het ging eigenlijk allemaal vrij vlot. Dus ik was hier mooi op tijd vandaag.
0: Fijn, fijn, fijn. Waar yes. je ook goed in geworden bent, heb ik gezien op de socials, is het bedenken van choreografieën.
2: Zeker. En u zou denken, samen met een danseres...
0: Dat het komt van zijn. Gilles, maar...
2: Niet waar, niet waar. Ik zat het dus te doen in de badkamer en ze zei tegen mij, dat is nog zo stom niet. En dan moesten wij optreden in het Rivierenhof. En ik dacht, we gaan dat eens proberen. En nu is het heel grappig, overal waar we vuur en vlam spelen, beginnen mensen het vanzelf. Je moet straks eens kijken, echt, het is heel tof. En zeker als iedereen het meedoet, ja, dan geeft het wel iets.
0: Kunnen we voor de luisteraars die het nog niet gezien hebben, een soort van uitleg geven?
2: Een spoedcursus.
0: Ja.
2: Dus alles staat in vuur en vlam. Je steekt rechterhand in de lucht, linker. Dus alles staat in vuur en vlam. En dan zeg ik je nu bedankt, dus met je duim. Jij verzacht alle pijn.
0: Dat is zo de waaier open doen.
2: De waaier open doen en nog eens open
0: links
2: doen.
0: Open doen, ja.
2: Dan doen we weer hetzelfde. Alles staat in vuur en vlam, linker, rechter. En dan vind ik persoonlijk het beste. Gaan we hop naar omhoog, hop naar omhoog, hop naar omhoog. Dus alles staat in vuur. Maar we staan hier hand in hand op de handen.
0: Oh, daar is over nagedacht in die badkamer.
2: Ja.
0: Oh, jongens, wie bij de hond slaapt. Ja, dat soort dingen. Er is al veel verteld over het lied. Ik weet dat, hè, de brand was de aanleiding van vuur en vlam. Maar wat weten we nog niet? Wat is er nog niet gezegd over het lied? Of over maakproces of iets dat je nog extra kan vertellen?
2: Goh, het ding was dat ik bewust lang genoeg heb gewacht om er iets over te maken. Totdat ik eigenlijk beter in mijn vel zat. Omdat anders was het een heel triestig nummer geworden. En nu is eigenlijk een beetje, dat heb ik vooral gemerkt. Het moment dat je denkt dat je alles kwijt bent, je head is afgebrand. Dan denk je van, ik heb niks meer. Maar dan zie je eigenlijk wat je net wel allemaal hebt. En dat zijn de mensen waar je kunt op rekenen. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Dus ja, en dan dacht ik van, dat was eigenlijk de boodschap dat ik wilde uitsturen naar mensen, van wat er ook gebeurt. Zolang dat je omringd bent met mensen die je graag ziet, alles komt goed. Dat is eigenlijk vuur en vlam. Dus het is een soort knipoog naar een iets mindere periode en gebeurtenis in mijn leven, maar met een glimlach.
0: Denk je daar nog vaak aan terug? Aan dat moment?
2: Sowieso. Ik heb de eerste maand er ook heel vaak van gedroomd, omdat ik natuurlijk ook in de brand zat. Ik zag was binnen samen met mijn hondje, dus ik zag dat beeld heel vaak terugkomen. Maar dan heb ik EMDR gedaan. Dat is ongelooflijk. Dus dan zeggen die, je moet mijn vinger volgen. En dan zeggen die van alles. En plots zijn ze dus heel veel vergeten.
0: Dus dat werkt.
2: Dus dat werkt. Maar natuurlijk, het is wel iets... dat is iets wat je wel een beetje meedraagt. Maar nogmaals, ik ben vooral heel blij om te zeggen dat ik nu terug de persoon ben van ervoor. En dat ik vooral super positief in het leven sta. Dat ik goesting heb om hier subiet te spelen. En het nummer ook te spelen.
0: Ah, voilà.
2: Meezingen. Met de choreografie.
0: Met de choreografie. En je gaat het sowieso doen. Het spel hier in vuur en vlam zetten, jongens.

0: verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Ja, de brandweer van Blankenbergen mag al afkomen, denk ik. Niels in vuur en vlam. Op de snelwegen zijn er alleen nog lichte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: altijd net iets stiller worden als Jasmine op de radio is. Dat blijft gewoon. Dadelijk is het aan Kate Nash.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allee, yes.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

Scorpions, send me an angel. Je blijft je ogen uitkijken hier op de pier in Blankenbergen. Ondertussen staat het podium van VRT Zomerhit er zo goed als helemaal. Toch wel de basis. Vanmorgen was er zo nog een kraan, een stuk bij op aan het zetten voor de tv-shows volgende week. En ook hier op het plein voor de studio. Het is zo mooi. Ons dakterras staat nu al vol. Heel fijn om tijdens de concerten al die mensen samen te zien zingen en dansen. Dus als je nog twijfelt over zou ik nu naar Blankenbergen gaan of niet, je wel gewoon doen.

0: De Human League Human. Ik zei daar straks dat de brandweer van Blankenbergen moest afkomen, maar het is hier allemaal nog veel beter geworden. De security vernevelaar is hier aan het werk geweest. Ondertussen heerlijke verfrissing. Zelfs de hond in witte tutu heeft ervan genoten.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Kim de Brie. Ja zeg, en dan hier Lisa Lewis. Nog maar net bevallen van Scott. Ze is mama. En na 6 dagen kan die gewoon al terug in haar jeansbroek. Maar jongens toch. Dat kon ik niet in mijn tijd.

0: shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
1: Dubbel zoveel plezier voor maar ten helft zoveel moeite.
0: Wacht, hè, dubbel...
1: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
0: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
1: Op alle kleren, meubels...
0: Elektro, sportartikelen...
1: En nog zoveel meer.
0: Al onze promo's.
1: Op moleculen.be.
0: Als je echt wilt shoppen...
2: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
3: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Interieur Avenue Gaverzicht. In Deerlijk en Moeskroen.
5: Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram gehaktballetjes en tomatensaus. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.

0: Helemaal thuis.
1: E17, afrit 14. In Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Het begint af te korten voor de fans en de honden die hier al uren staan. Nog 30 minuten. En dan is het aan Nielse Stadsbader helemaal live.

Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het aantal meldingen van agressief of ongewenst gedrag tegen personeelsleden van de Vlaamse overheid is fel gestegen. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 meldingen, een stijging van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krevits. Het aantal meldingen van agressief of ongewenst gedrag tegen personeelsleden van de Vlaamse overheid is fel gestegen. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 meldingen, een stijging van 60% ten opzichte

0: worden.
1: De Europese gasprijzen zijn in 10 dagen met meer dan een kwart gestegen. Dat is een gevolg van de aanhoudende vijandelijkheden in het Midden-Oosten. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs stijgt de gasprijs vandaag met ongeveer 4% tot bijna €62 per megawattuur. Dat is wel nog iets lager dan in maart, vlak na het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Toen piekte de prijs rond de €70. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en Sergei Lavrov spreken elkaar morgen over de oorlog in Oekraïne. Ze doen dat in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de Amerikanen voor Oekraïne verslapt. Maar Rubio zegt dat de VS nog altijd wil helpen om een einde te maken aan de oorlog.
2: We'd like to see that war come to an end. We think it would be good for Russia if that war came to an end. So we'll raise it. And as I said, the U.S. remains open and willing to play a constructive role in bringing that war to an end if that opportunity presents itself.
1: Bij de uitbraak van ebola in Midden-Afrika zijn sinds midden mei meer dan 1000 doden geteld. 999 in het oosten van Congo en 2 in buurland Oeganda. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Al vermoedt ze dat het werkelijke aantal slachtoffers wellicht nog veel hoger ligt. Tegen deze vorm van het ebola-virus is er nog geen vaccin. De nieuwe uitbraak is de snelst groeiende ooit. In de afgelopen 24 uur alleen al kwamen er 37 nieuwe sterfgevallen bij. En in de Ronde van Frankrijk hebben de renners de zwaarste beklimming van de 17e rit achter de rug. Een groep van een 40-tal renners is weggereden van het peloton. In die groep zitten gele trui Pogacar en Evenepoel. En ook aanvallers zoals Mathieu van der Poel, Thijs Benoot en Jasper Stuyven. Ze hebben nog zo'n 30 seconden voorsprong op 110 kilometer van de finish. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meer opklaringen en maximaal tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen en daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Spatje regen nog niet op dit moment in Blankenbergen, jongens. Komt helemaal goed. D40 van de kust naar Brussel, 10 minuten vertragen in Nevelen en op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier filegolven tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Andere vertragingen zijn klein.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Kan zijn dat je dat vanmorgen spontaan gedaan hebt. Daarom niet per se dansen op het plafond. Maar misschien wel een gat in de lucht gesprongen, want... Ja, ja, ja. Ondertussen is de line-up voor de twee andere tv-shows van VRT Zomerhit bekendgemaakt. Je weet, volgende week zijn het de eerste twee. Maar ook op 4 en 5 augustus is het feest. Een groot muziekfeest met de genomineerden uiteraard. Maar ook Dara, Becky Hill en Bart Peters komen naar VRT Zomerhit. En Belle Perez en Samson en Marie en Luna. Oh, dat is zo fijn, zo goed, zo interessant allemaal. En je weet, als je zeker wil zijn van een plaats vlak bij het podium, als een echte zomer-VIP, alles van op de eerste rij beleven, dan reserveer je jouw ticket nu via VRT Max. Ook deze Nederlander, Antoon, hoor en zie je op 4 augustus bij VRT Zomerhit.

0: De enige echte Nielse Stadsbader is gearriveerd ondertussen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
2: Zeg Kim,
0: nieuw hè.
2: Om daar iets over te zeggen, er zijn twee Nielse Stadsbaders, allebei in 88 geboren, allebei in Kortrijk geboren. En die jongen waar ik het over heb, die heeft een Facebookpagina en die heet De Enige Echte Nielse Stadsbader.
0: Maar...
2: daar moet ik wel mee lachen, dat vind ik wel goed.
0: En de enige echte Antoon,
2: ja?
0: Die komt dus naar VRT Zomerhit, hè?
2: Zeg, maar die zou te doen hebben met de dochter van het koningspaar en zo, hè, toch? Dat, heeft daar, dat is toch die Antoon?
0: Ja, er zijn veel Hollanders die iets te doen hebben met alle ja,
2: ja, ja.
0: Mensen van bij ons. Dus je weet het allemaal niet, hè? We moeten dat uitzoeken.
2: We moeten dat uitzoeken.
0: We hebben de kans, hij komt 4 augustus naar hier. En ben je helemaal mee met de line-up?
2: Ongeveer, maar misschien toch nog eens samen overlopen.
0: Ik bedoel, Bart Peters, Belle Perez, Dara, Antoon, Iskander Moon, Zornik, Das Pop, Samson en Marie, Luna. Allee.
2: En dat is voor wanneer?
0: Ja, maar voor altijd. Allee, ik bedoel, voor volgende week zijn er 2 opnames. De week na die... Ja, zie, dat weet je maar beter dan ik, ja, jongen.
2: Nee, maar ik sta. Het is goed dat we het nog eens opfrissen.
0: En weet je zelf wanneer dat jij in de show zit? Ik bedoel, als genomineerde?
2: Ja, niet in de eerste 2 shows.
0: Nee, ze hebben best voor les, zeggen ze dan.
2: Ja, dat weet ik niet helemaal, maar ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Er komt nog een vraag aan. Ik weet nog niet de welke. Daar hoort een muntje bij. En voilà, de Radio 2 ballenbak.
2: Mag ik
0: jij
2: draaien?
0: Jij mocht draaien, laten rollen. En dan is dat altijd heel spannend wat er gerold komt.
2: Ja, ik ben vooral altijd nerveus dat ik dat potje niet open krijg. Wachten.
0: Je hebt deze middag... Is het vandaag? Allee, kom hier. Maar echt waar. En nu, ik ook zo niet, hè?
2: Nee, hè?
0: Nee, oké. Okay.
2: Ja, oké, okay, dank u.
0: Alsjeblieft. Voilà.
2: Er staat dus een vraag op en die luidt als volgt. Als je voor 1 dag een stripfiguur zou mogen zijn, wie kies je dan? Want ik ben al eens een stripfiguur mogen zijn.
0: Ja, maar...
2: Toen ik 18 was, speelde ik Suske. Van Suske naar Wiske.
0: Weet ik. Maar je mag geen stripfiguren kiezen die je al geweest bent. Wie zou je nog... Wie zou je willen zijn? Wat vind je een fascinerend stripfiguur?
2: Balthazar Boba, ja. Op van FC de Kampioenen en de Pussycat. Dan zou ik voor Boba gaan, ja. Ja, maar ik moet toch eerst... Het probleem is dat heel veel strips die ik niet lees. De Kampioenen, dat ken ik, dat lees ik. Kiekeboe ook een beetje. Suske naar Wiske. Maar voor de rest, mijn stripkennis is zeer... Oei, dat klonk. Bafa, ja, is wat. Je begrijpt wat ik bedoel.
0: Strippen en strippen. Ja. Het is een aparte business. Een business. Nee, business. Hoe zeg je dat?
2: Voilà, zeker. Business, kop.
0: Business.
2: BDC van de Bomba Industrie en V. Ik heb de bries. De bries hier, van aan de zee.
0: En dit is ooit nog de zomerrit geweest.
2: Yes.

0: Zeg, ik ga straks na het optreden.
1: Ja, ja, straks kun je veel doen. Radio 2. Zomerhit backstage. Maar nu mocht je eerst nog even met mij babbelen.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Is het goed? Want...
2: Nee, maar de mensen zijn er klaar voor, hè, blanke mensen.
1: Amai. Dat is bizar. Ze staan in vuur en vlam.
2: Het zou wel zijn.
1: Het zou wel zijn. Sco Meiske, de eerste van 4 keer zomerhit winnen 2017. Was dat de mooiste keer?
2: Ja, de eerste keer is altijd speciaal, omdat je dan natuurlijk langs geen kanten voelt aankomen. Dus ik weet wel nog dat dat heel speciaal was, ja. Dat dat echt een grote verrassing was. Maar de tweede, dat was dan volgens mij...
1: 2008.
2: Verover mij, ja, verover denk mij. Ik. Ja, toen zaten we echt in een heel bijzondere periode met Liefde voor Muziek. Dat was echt, ja, groter dan dat werd het bij wijze van spreken niet. Dus dat was ook weer bijzonder. Mee naar boven was heel leuk. En dan
1: 2019,
2: had mijn Reggie.
1: Ja.
2: En dan met Reggie de wereld uit voor jou.
1: 2020.
2: Ja. Dus moeilijk om te kiezen wat de mooiste zou zijn.
1: Wordt het tijd voor trofee nummer 5?
2: Ja, dat zou heel tof zijn, hè. Sowieso. Dat zou heel tof zijn. Ik heb nu in mijn nieuwe huis is er veel plaats om er eentje te zetten. Hè.
1: Je krijgt ook al eens een fijne fotocollage om je sleutels aan te
2: geven. Is waar? Ah.
1: Ja, die prijs heb je sowieso.
2: Een sleutelmomentje eigenlijk.
1: Absoluut. En het is... niet dat je oud bent, hè, Niels de Stadsbader. Echt niet, hè. Maar voel jij nu op dit moment de hete adem van de jonkies in je nek? Ik bedoel, zo de Aaronen, de Maxims van deze wereld?
2: Nee, omdat dat ook goed nodig is. Hè. Die zorgen letterlijk en figuurlijk hier aan de zee voor de frisse wind. Maar het is vooral zo dat, dat waardeer ik heel erg. Het zijn de twee die je nu bijvoorbeeld opnoemt, hebben heel veel talent. Camille zit er bijvoorbeeld ook tussen. Maar wat ik enorm apprecieer, is dat bijvoorbeeld Aaron en Maxime, dat die ook regelmatig laten vallen in zo'n interview van wij zijn ooit... begonnen met Nederlandstalige muziek door bijvoorbeeld de dingen die wij hebben gedaan. Zo is er bijvoorbeeld, onze fans zullen dat misschien weten, op een van onze dvd's van Sportpaleis is een prachtig beeld van een hele jonge Aaron Blommaert, die dan ook Aaron Blommaert heet, maar niemand wist nog hoe hij was, die samen met zijn vrienden meeschreef op bij ons in het Sportpaleis. En zoveel jaar later staat hij zelf op grote poten, dus toch de max.
1: Die beelden moeten we opsnorren.
2: Daar moeten we eens
1: absoluut. Goed, dadelijk kan je gaan stemmen ronselen, maar natuurlijk gewoon ook de ziel uit je lijf zingen.
2: Sowieso.
1: Dat is de bedoeling om 3:30.
2: Mijn petekindje is hier. Dreetje, en ze heeft een bordje gemaakt met I Love Peetse. Ik heb ze nog niet gezien, maar straks sta ik op het dak en ga ik ze ongetwijfeld vinden. Maar ja, ze is...
1: Er zijn veel kindjes op dit moment aan
2: het zwaaien. Ik denk dat het haar allereerste optreden is ze van mij gaan meemaken. Want meestal spelen we wel laat, hè. Dan zit ze al lang in haar bed. Want Dreetje is nog heel jong, hè. Dreetje is 3 als ik het goed heb. Dus om haar te zeggen...
1: Ik smelt. Ja,
2: maar wacht tot je ze gezien hebt. Ik ga je subiet een foto laten sturen. Ik ga ze subiet op Instagram gooien.
1: Jawel, dat is goed. En dan spot ik ze gewoon. En
2: heel goed.
1: Klein om 4:30.
2: Ah, is ze daar? Ah, blijkbaar hebben de mensen daar gevonden. Ergens. Oh, kijk. Kinneker. Oh my god.
1: Oh, I love you, Peetse.
2: Dat is heel schattig.
1: Mooier dan dit wordt.
2: Dag Dreetje, tot zo.

0: Lommerrit koningin komt ook. 4 augustus staat ze mee op het podium. Belle Perez.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
2: altijd voordelig. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Geraakte jij aan mijn stik met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Radio 2.

0: Fever Dream van Alex Warren. Morgenavond gaat het allemaal gebeuren om 5:30. Dan gaan we ons kunstwerk laten zien aan Céline. Het eerbetoon voor Margriet. Het zou heel fijn zijn als jij daar ook bij bent. Het gaat een kippenvel moment zijn. Dus meer dan welkom morgenavond om 5:30 hier aan de pier. Maar dus, betekent ook wel dat we nog 24 uur de tijd hebben om Margrieten te maken. Er is hier nog krippapier, dus kom maar af. Ik zie volk in ons knutselhoekje op dit moment. Dus komt helemaal goed. Je mag ze ook natuurlijk gewoon thuis knutselen en naar hier brengen. Nog even alles geven voor Margriet Hermans. Heel graag.
1: Als u het kent,

De vier van de Kempen. Céline Hermans, Barbara Dijks, Lies en Natalia. Powervrouwen met een gouden hart tijdens Vlaanderenfeest in Antwerpen. Morgenavond om 17:30. Als je kan, kom naar Blankenbergen. Mee Céline Hermans een hart onder de riem steken. Radio.

0: Sambettes en leef. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten filegolven tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Andere vertragingen zijn klein. En in Brussel is door een ongeval de Hallepoort-tunnel dicht richting Zuid. En nu is het aan Niels de Stadsbader. Je kijkt mee via VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

Sydney Youngblood, if only I could. Ja, ga je met me mee naar boven? Niels staat gewoon op het dak ondertussen en het is prachtig. Al die armjes die gaan hier heen en weer.

0: Ja, ja, ambiance. En als je het telefoonnummer van Niels de Stadsbader wil, ik zal het even opzoeken in mijn gsm zometeen.
1: Elke dag telt voor twee.

Camille, ook genomineerd voor VRT Zomerhit dit jaar. Niels de Stadsbader die is ondertussen vooral in het West-Vlaams bezig. Klein beetje ondertiteling nodig. Hij heeft net ook aan de mensen op ons dakterras, de VIP's, gevraagd. Wanneer moeten we bij jullie zijn voor dat aperitief? Ja, het is met moppetjes, met humor, met alles erop en eraan. Helemaal Niels de voeten uit. Hij is in vorm. Dus ik denk dat dat optreden hier wel eens heel lang zou kunnen duren. En nu zijn het de schone meisjes, ja, die zich voor de volle 300% gaan smijten hier.

0: Tammy Vrielink op weg naar zichzelf. Oh, het is zo mooi om te zien, want ook petekindje 3. 3 jaar is ze, geniet mee op de schouders van de papa. Ze kijkt echt vol verwondering naar, naar de Peter, hè? Naar Niels de stadsvader. Kijk ook gerust mee via VRT Max.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: can't get enough of your love, babe. Ook Niels de Stadsbader krijgt maar niet genoeg hier, maar jongens toch.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben eigenlijk aangenomen in mijn droomjob. En dan voor een one night stand dat allemaal weg te gooien.
1: Op VRT1 in Eyecatchers vreest Eline al meteen voor haar job. Op VRT Canvas brengt vooruitgang hoop en twijfel in de docureeks De DNA-revolutie. En op VRT Max kan je even aan alles ontsnappen met de volledige serie Time Out. Veel kijkplezier straks.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we.
2: Met
1: ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: We want more, weer klinkt hier op de dijk. Dus Niels gaat er nog een schepje bovenop doen. Ja, de wereld draait voor iedereen en ze zijn hier nog lang niet zot gedraaid in Blankenberge, dat is duidelijk. Is luisteren wat er voor de rest in de wereld gebeurt.
7: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een man van 41 is aangehouden voor moordpoging na een gewelddadig incident in een frituur in Blankenberge afgelopen maandag. De verdachte stak een man neer na een discussie. Het slachtoffer, een man van 33 uit Charleroi, liep daarbij levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. De verdachte werd ter plekke gearresteerd en na verhoor is hij nu dus aangehouden door de onderzoeksrechter. Zo'n 12.000 buurtbewoners van het dancefestival Tomorrowland in Boom brengen vandaag een bezoek aan de festivalweide tijdens het jaarlijkse buurtfeest. Tomorrowland voorziet muziek en eten om de band met de buurt aan te halen. Vanmorgen waren bewoners uit woonzorgcentra en andere zorginstellingen aan de beurt.
8: Ik woon hier in Boom, ik woon in de flatjes van Den Beuk. Het is plezant, we dansen mee met alles wat er is. Wij zijn ook jong geweest, hè. Muziek is goed. Er komen wat teksten in van ons van vroeger en dan is dat weer boom boom. Maar dat is leuk.
7: Deze namiddag...
8: Ik woon in de flatjes van Den Beuk. Het is plezant, we dansen mee met alles wat er is. Wij zijn ook jong geweest, hè. Muziek is goed. Er komen wat teksten in van ons van vroeger en dan...

0: etappe zal uitnodigen tot een massasprint. En dat is goed nieuws voor Jasper Philipsen.
1: Dankjewel, Christophe. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Straks meer opklaringen en maximaal tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen. Daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Radio 2.
3: Radio 2 aan zee.
2: David van Oetegem.
4: En de Davids zijn in opmars, blijkt uit nieuwe cijfers van Stadwel, net als de Mohammeds en de Thomassen. Maar wat zijn de speciaalste namen in Vlaanderen?
2: WRT Radio 2.
4: Dat hoor je ook straks in deze uitzending. Wanneer Niels de Stadsbader is uitgebonkt hier. Goedemiddag.

0: Dolly Parton, 9to5, luisteraar Christian Thijs uit Kontich heeft nog eens zijn werkplaat gehoord. Ja, die mocht hij vanochtend aanvragen in Sta op met Radio 2. Hij is nu al lang klaar met werken, want hij is messenslijper op de markt. En de molenmesjes met houten handgreep doen het nog steeds heel goed in de keuken, vertelde hij ons vanochtend. Christian noemt het de Rolls-Royce van de aardappelschilmesjes. Maar kijk, luisteraars die wel nog aan het werk zijn, hebben misschien nu ook weer een boost gekregen van Dolly Parton. Het zijn misschien de laatste loodjes daar bij jou. Kom aan, niet plooien! Tenzij het een margrietje is, dan mag je wel plooien. En die bloem hier komen brengen voor onze letters die we morgen gaan onthullen. In bijzijn van Céline Hermans. Ons eerbetoon aan Margriet. Haar naam in grote letters helemaal gekleed. Aangekleed met jullie geplooide margrietjes. Mirjam, waar staan de files?
1: Die vinden we eigenlijk vooral op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Deurne. Voor Brussel vooral op de buitenring. 10 minuutjes tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn klein.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Heb jij een unieke naam? Laat het mij weten via de Radio 2-app. We gaan er straks nog over hebben. En goed nieuws, want autoradio's moeten verplicht standaard blijven. Alleen wij radiomensen vinden dat toch goed nieuws. En jij die van de radio houdt, toch zeker ook wel. Ook daar hebben we het straks nog over. Eerst eens luisteren nu naar Roxy Dekker.

0: kan niet op. Roxy Dekker is de sugar daddy deze keer. En ook deze week heeft postbode Nancy uit thuis weer 5 prachtige cadeaus verstopt in 5 verschillende B-boxen ergens in Vlaanderen. Dat zijn die pakjesautomaten van B-post namelijk.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: In elke Vlaamse provincie is er 1 zo'n vakje met een verrassing. Ga naar Radio 2 op VRT Max om de exacte locatie te zoeken van die boxen. En ook om de code te kraken voor dat vakje, zodat je het ook open krijgt. En zelf kan zien wat daarin zit voor jou. Openen kan alleen op vrijdag voormiddag tussen 9 en 12. Maar je kan nu al speuren, dus via Radio 2 op VRT Max.

0: In Lommel woont er een Demfina. En ze luistert naar ons, want ze heeft een berichtje gestuurd. Ik heb een unieke naam, Demfina. Hoeveel leven er nog met die voornaam? Ja, dat is waar. Dat is de eerste keer dat ik die naam ook hoor. Demfina. Dimfke wordt ze ook wel eens genoemd. Mogen we je Dimfke noemen, Demfina?
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s. Nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Pearl. Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: Ellie Goulding. Mooie naam ook. En hoe heet jij?
1: Maxine.
0: Maxine.
1: Ja.
0: Dat is speciaal. Vind je dat speciaal of vind je het maar gewoon, Maxine?
1: Ik vind het maar gewoon.
0: En hoe heet jij?
2: Yara.
0: Yara. Dat is ook wel, dat hoor je niet zo vaak ook, hè?
2: Ik vind het gewoon.
0: Ken je nog andere Yara's?
2: Ja. Met een Y, maar bij mij is het mijn J.
0: Ja, dat is dan nog specialer eigenlijk. Maar je bent er content mee ook met je naam?
2: Ja, zeker.
0: Yara zegt alleen maar ja, volgens mij. Wat vond je van het optreden daarnet?
2: Supergoed.
0: Ja, goed hè. Je staat hier nog te wachten op een foto.
2: Ja, klopt.
0: Spannend. Misschien komt Niels nog terug. Misschien ook niet. Je weet nooit. Je weet nooit. Ik denk dat het nog wel eens passeert. Geen probleem. Luisteren jullie ook graag naar de radio?
2: Ja.
0: Ja, zegt Yara. Hè? Ja, dat is wel goed nieuws voor wie van de radio houdt. En dat gaat eigenlijk over ons allemaal. Want België wil autoradio's in nieuwe wagens verplicht houden. Dat hebben de ministers van Media in de drie gemeenschappen vandaag aangekondigd. Nieuwe auto's mogen niet uitsluitend afhankelijk zijn van internetradio of streamingdiensten. Ja, sommige fabrikanten begonnen al auto's te maken zonder analoge radio. En alleen maar met toestellen die kunnen connecteren met een app of een streamingdienst waarvoor je dus een data-abonnement nodig hebt. Maar Europa was daar al tegen en nu hebben onze Belgische ministers dat gewoon bekrachtigd. Wie onderweg naar de radio wil luisteren, moet dat rechtstreeks kunnen doen zonder abonnement, zeggen ze. In België gebeurt ongeveer 17% van het radioluisteren onderweg. Misschien ben jij ook nu onderweg naar ons aan het luisteren. Dat zou kunnen. We zijn een vertrouwde, essentiële informatiebron en die moet eenvoudig, gratis en universeel toegankelijk blijven, staat hier in het nieuwsbericht. Daar kunnen wij alleen maar akkoord mee gaan. En onderweg betekent misschien ook voor jou per spoor. Dat zou kunnen. Hier zijn Guus Meeuwis en Van Gant. Goedemiddag.

0: Vagant, dat is ook wel een unieke naam. Ik ken weinig mensen die Vagant heten. Even kijken in onze Radio 2-app. Mijn dochter heet Nera, stuurt Martien Gabriels hier uit Antwerpen. Dat is ook speciaal. Heb jij ook een speciale voornaam? We gaan het straks nog over hebben. Stuur maar door. En ben je daar tevreden mee of niet? Kan je ermee leven? Ik hoop van wel. En hoe speciaal vind je die naam zelf?
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.
1: WRT Radio 2.
0: Met goede muziek voor onderweg. Zo ken je die Radio 2 van jou ook wel natuurlijk.

0: Elton John, Your Song. En het leven is nog mooier met een speciale naam. Ik heet Jelke Motmans, stuurt Jelke hier. Ik ben heel tevreden over mijn naam, staat daar nog bij. Demis de Poorter heeft ook een berichtje gestuurd. Mijn naam is Demis, eentje die je zeker niet veel hoort. Dat klopt, het is ook de eerste keer dat ik een Demis lees. En Els de Potter die zegt, mijn naam is gewoon Els, maar mijn lieftallige zoon heet Pablo. En die naam hoor je ook nog maar zelden in Vlaanderen. We zijn er super blij mee en ik hoop Els Pablo ook, maar ik ben het bijna zeker.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En ook Bethemy is blij met de naam, Bethemy van Asten.
2: 16:30, goedemiddag, het 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Lotte Aneka. Er zijn tot nu toe al meer incidenten geweest op de Gentse feesten dan vorig jaar, dat zegt de politie nu. Maandag beweerde de politie nog dat er minder incidenten waren, nadat er veel filmpjes over vechtpartijen op sociale media verspreid waren. In de eerste helft van de Gentse feesten zijn er 47 vechtpartijen geregistreerd, tegenover 36 vorig jaar. En daar zaten echte gevechten tussen, maar ook gewone ruzies. Volgens Matto Langeraard van de politie worden zulke incidenten alleszins meer gezien en doorgegeven.
3: Er zitten een paar ernstige tussen, maar veelal is ook tussen twee mensen die even ruzie hebben. Kan zelf binnen het koppel zijn. Dus wij hebben in de cijfers alles opgenomen qua melding. Hetgeen dat wij zien in de commandopost op camera en onze ploegen daartoe sturen. En ook hetgeen dat de ploegen ter plaatse in de straat ook tegenkomen. Ik denk niet dat er een echte verklaring kan gegeven worden waar dat die stijging aan ligt.
2: Veel vechtpartijen vinden plaats rond de Sint-Michielsbrug vlakbij de Korenmarkt. Oud-voetballer en winnaar van de Gouden Schoen, Erwin van den Dalen uit Gaveren, is overleden. Van den Dalen werd 81 en was vooral bekend door zijn periode bij Club Brugge. Daarvoor speelde hij meer dan 250 officiële matchen. Hij speelde kort voor onder meer Anderlecht en AA Gent. Voor Gent werkte hij tot enkele jaren geleden ook nog als scout. Zijn overlijden is een groot verlies voor de gemeente, zegt burgemeester Karel Hubo.
4: Erwin was ontegensprekelijk een van de grootste voetballers die Gaveren ooit voortgebracht heeft, als ze het zo kunnen uitdrukken. Internationaal niveau, heeft dan ook de Gouden Schoen daarvoor gekregen, heeft gespeeld bij de topclubs in België en is nooit vergeten dat hij eigenlijk afkomstig was van Gaveren. Ook al woonde hij de laatste jaren aan de andere kant van de Schelde, met name in Asper.
2: En het natuurcriterium van Aalst volgende week maandag is de eerste wedstrijd na de Ronde van Frankrijk waar Remco Evenepoel aan deelneemt. Het natuurcriterium van Aalst is traditioneel het eerste criterium na de Tour, amper één dag na de laatste rit. Omdat veel renners dan rust willen, is het extra moeilijk om bekende renners te strikken. Organisator Renaud Roeland is dan ook blij dat hij Remco kon overtuigen.
5: Ja, hij spreekt aan, hè. Hij is tenslotte ook uit de streek. Schepdaal is hier ook maar achter de hoek. En ja, iedereen heeft hem graag. De uitstraling zal zich maandag bewijzen. Ik bedoel, waarschijnlijk gaan we ons record kloppen van het aantal toeschouwers. Voor ons en voor de sponsors is dat uiteraard meegenomen. Hoe meer volk dat er aantreedt, hoe beter.
2: Hier en daar nog bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Straks meer opklaringen en maxima tot 24 graden. Morgen eerst nog bewolkt, daarna zonnig.
6: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: Een goedemiddag. De zoon van Rombouten heet Juskin, stuurt hij hier. Mijn oudste dochter heet Lovely, zegt Sylvie. En mijn jongste is Tempani. Tempani, ook mooi. Rolanda laat weten dat ze altijd een hekel heeft gehad aan haar naam. Oh, ik vind de Rolanda nog niet zo slecht klinken, eerlijk gezegd.

0: Mumford & Sons. En Mirjam, dat is ook een mooie naam.
1: Ja, klopt. Ze zijn er ook niet zo superveel. Maar ja, het is een vrij ouderwetse naam, vind ik zelf. Dus,
0: ja. En die familienaam van jou is ook mooi. Mirjam van het Verkeer.
1: Ja, zo zijn er zeker niet veel,
0: nee,
1: denk ik.
0: Nee. Waar staan de problemen nu, Mirjam?
1: Die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar is een ongeval gebeurd. 1 rijstrook dicht. Nog een ongeval op de A12 naar Brussel in Aartselaar op de linkerrijstrook. En dan rond Brussel op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Jette. En andere vertragingen zijn klein.
2: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
3: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
2: Ontmoet

0: VRT Max.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met... VRT
5: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Ondertussen is Niels de Stadsbader hier aan het signeren. En hij moet echt zijn krabbel op van alles zetten. Op blote armen, op zelfgemaakte tekeningen van hem. Maar niet op de studiotafel, hè, Niels. Die moet proper blijven. Radio 2 aan zee met de populairste namen in België die bekend zijn. En als jij Mark, Maria of Marie heet, dan ben je zeker niet alleen. Integendeel zelfs, Mark, Maria, Marie zijn de meest voorkomende namen in België. Volgens de jongste cijfers van Stadbel, die vandaag gepubliceerd zijn. Dat is het Belgisch Statistiekbureau. Het zijn de cijfers van vorig jaar, van 2025. Ik moest al even denken. Dus ze komen het meeste voor, die namen, maar ze sterven wel uit. De namen die in opmars zijn, zijn Mohammed, Thomas en, jawel, David. Er kwamen vorig jaar 920 Mohammeds bij, 34 Thomassen en inderdaad 95 Davids. Daar ben ik bijzonder blij mee. Kom aan, David. We gaan Vlaanderen veroveren. Dat zijn dus de drie sterkste stijgers in de jongste statistieken, maar de populairste babynamen blijven Olivia en Noah blijkbaar. Ook Lou, Luca, Livia, Noé, Leo en Alix doen het goed bij de pasgeborenen. Maar de tofste is natuurlijk, ja, dat is dat lijstje met de specialetjes. Vorig jaar zijn er zo 22 Belgische baby's die de naam Zendaya kregen. Zoals de bekende actrice. 41 zijn Love genoemd. Ik heb ook heel wat luisteraars die mij hebben gestuurd van, ah ja, Lovely heet mijn dochter of kleindochter. En er zijn ook 265 Shakira's op de wereld gezet. Ik heb er één aan de telefoon. Dag Shakira van Rijmenand.
1: Dag David.
0: Jij bent natuurlijk niet pas geboren, want anders zou je nog niet kunnen, zou je nog niet kunnen babbelen. Maar hoe lang ben jij al een Shakira?
1: Al 24 jaar.
0: Oh, kijk, prachtig. En wat dacht jij toen je voor het eerst besefte dat er ook zo'n wereldbekende zangeres heet?
1: Op dat moment was dat natuurlijk heel speciaal, hè? Want een andere Shakira die ook zo noemt, maar natuurlijk wel een veel beroemdere, maar wel heel trots toch wel.
0: Ja, is het ook daarom dat jouw ouders jou zo genoemd hebben?
1: Ja, zeker. Ik ben geboren in de Dominicaanse Republiek en daar was zij op dat moment heel bekend, dus daarnaar vernoemd.
0: Ja, maar kijk, je hebt vorig jaar 265 nieuwe naamgenoten bijgekregen. Wat vind je daarvan?
1: Geweldig. Ik denk, hoe meer dat er zijn, hoe beter.
0: En heb jij ook zo die dance vibes meegekregen van nature? Of zit het zingen in jouw DNA ook? Heb je nog andere gelijkenissen met de wereldbekende Shakira, met andere woorden?
1: Ja, ik denk dat dat een vraag is die ik redelijk vaak krijg, maar ik ga toch moeten teleurstellen. Dat talent is mij niet aangeboren.
0: Ja, wat zijn dan jouw andere talenten, Shakira van België? Als ik je zo mag noemen.
1: Goeie vraag. Ik zou zeggen koken, maar dan zou ik ook liegen. Ik denk vooral lezen en misschien lopen.
0: Misschien lopen?
1: Ja.
0: Ja, je bent ermee bezig.
1: Zeker, zeker.
0: Oké. Maar tof dat je even aan de lijn wou komen in ieder geval. Speciale naam, mooie naam ook. En ook vorig jaar in opmars, de Shakira's. Dankjewel, nog een prettige middag voor de rest.
1: Super, dankjewel.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Floor en Mark, ja, dat is gewoon, maar snelle, dat is iets specialers. En ik denk Sekwan ook. Dag Sekwan.
1: Hallo, goedenavond.
0: Waar komt die naam vandaan?
1: Mijn naam Sekwan komt van bij de Indianen.
0: Ben jij een Indiaan?
1: Ik ben geen Indiaan, nee. Ik ben 100% Belgisch.
0: Maar waarom wilden jouw ouders jou dan een Indianennaam geven?
1: Mijn mama was vroeger een hele grote fan van Indianenverhalen. En die had dan een aantal boeken thuis. En toen werd daar een kindje geboren, de dochter van Tamme Hert. Yes. En de papa weet ik niet goed. En dat kindje werd geboren op 21 maart. En dan werd daar de naam Sekwan aan gegeven. Indiaans voor lente.
0: Lente, mooie naam. Hebben jouw kinderen dan ook speciale namen?
1: Ik heb twee kinderen. Mijn dochter heet Lola, op zich niet zo heel speciaal, een Spaanse naam. En mijn zoontje heet Grim, die is toch wel iets specialer, een Scandinavische naam.
0: Oh, mooi, twee mooie namen ook in ieder geval. Goed, dankjewel om even te reageren ook. En ik heb hier nog twee bijzondere namen bij me. Dat is Rien, geloof ik.
2: Ja.
0: Neem de telefoon.
2: Ja, dat klopt.
0: De telefoon. Je hebt ook een walkie-talkie aan je schouder. Wat doe je hier eigenlijk, Rien?
2: We zijn de site aan het opbouwen voor VRT Zomerrit.
0: Ah, je werkt voor ons. En dit is...
3: Keppa.
0: Keppa. Rien en Keppa, dat is ook speciaal, hè? Keppa, hoe oud ben jij?
3: Ik word 46.
0: 46. En jij, Rien?
2: 23.
0: 23. En van Rien? Ja, van jonge mensen begrijp ik dat zo'n speciale naam. Maar Keppa, hoe ben jij eraan geraakt? Wat is er gebeurd?
3: Via mijn ouders.
0: Waarom hebben ze jou Keppa genoemd?
3: Mijn grootvader is een Bask. En daar komt de naam eigenlijk van verder.
0: En betekent het iets? Waarschijnlijk wel. Of
3: nee, niet iets speciaal,
0: nee. Nee, het is gewoon Keppa. En ben je daar tevreden mee?
3: Ik ben daar tevreden mee.
0: Ik zie toch wel wat twijfel.
3: Nee.
0: Ah ja, oké, maar contente mens, dat is goed. En Rien, hoe komt het dat jouw ouders jou zo genoemd hebben?
2: Ik denk van Rien Poortvliet. Van de kabouters, schrijver, auteur.
0: Ja.
2: En vandaar.
0: En ze hebben jou nooit kabouter genoemd ook, hè, toen je klein was?
2: Zo, voor zover ik kan herinneren.
0: Rien de kabouter, nee. Maar je tevreden met je naam?
2: Absoluut, nee, absoluut.
0: Ja. Je ziet er ook twee tevreden VRT-medewerkers die aan het bouwen zijn voor VRT Zomerhit. Heel goed, dankjewel voor jullie komst in ieder geval. En van Rien naar Sabine, denk ik. Dag Sabine.
4: Hey, dag David.
0: Hallo. Wat gaan we hier nog krijgen?
4: Wel, jullie krijgen nog bredere opklaringen daar aan de kust. En ook de rest van het land stilaan in de loop van de avond en het begin van de nacht. Bredere opklaringen, maar later op de nacht komen vanaf het noorden alweer veel wolken onze richting uit. Er kan lokaal een beetje nevel ontstaan of in sommige Ardense valleien wat mist. En we krijgen dan minima van 6 graden in sommige Ardense valleien tot 16 of 17 graden aan zee. En de wind die gaat ook wat luwen. En dan morgen gaat hij opnieuw aantrekken. Matig wordt hij uit noord tot noordwest. En een beetje hetzelfde scenario als vandaag. Dus we starten met veel wolken. Daar kan af en toe wat gedruppel uitvallen. En dan later op de dag wat meer opklaringen. En blijft het meestal droog. De temperaturen schommelen rond zo'n 22 of 23 graden. Misschien in de Kempen tot 24 graden. En dan vrijdag zitten we met ochtendgrijs. Blijft het redelijk mooi in het zuiden van het land. Maar het noorden, Vlaanderen dus, krijgt meer wolken. Misschien zelfs nog een lokaal spatje. En het wordt al wat warmer. Temperaturen tot 24, misschien daar aan 25 of 26 graden. En dat is dan vooral voor het uiterste zuiden. En dan zaterdag blijft het overwegend zonnig. Loop van de dag wat wolken die voor de zon schuiven. En temperaturen tot 27 graden. En zondag gaat het nog eens echt regenen. Zo, echte regen. Jawel, een regenzone die over het land schuift. Daarachter zitten ook nog een paar buien. Dus eindelijk nog eens wat nattigheid bij temperaturen rond 20 of 21 graden. Het is een eendagsvlieg, want maandag wordt het alweer droger. Misschien nog een paar buitjes. En dinsdag wordt het ook, en woensdag wordt het warmer, zonniger. En gaan we opnieuw naar zomerse temperaturen rond 25 graden en meer.
0: Oké, heel goed. Ik heb net een berichtje binnengekregen, ook Sabine, van Mieke uit Antwerpen. Maar Mieke wordt M-I-K-K, dus Mieke eigenlijk geschreven. En die stuurt hier de naam door van haar metekindje. Dat is nu 18 maanden. En ik dacht, ik las eerst AUB, dat ze AUB heet. Maar het is Aube. Aube moet je lezen. Het Aube. Wat staat voor dageraad, zegt Mieke. Ze is dan ook geboren om 4 uur in de ochtend. Ja, dan is het wel een echt een Aube, Mieke. Maar een mooie naam in ieder geval.
5: Ritchie.
6: Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend. Ritchie.
0: Mijn dochter heet Noni. Stuurt Inge hier nog. Voor zover ze weet is dat de enige in België, een noni. Met uitzondering van een zebra in Paradisa, die heet ook, noni. Speciale namen. Er zijn nieuwe statistieken bekendgemaakt. Ja, bijzonder toch.

Mijn naam is Elfie, lees ik hier. Hoor je niet zo vaak. En mijn familienaam Mail. Maar wanneer ik mijn voornaam afkort, dan is dat e-mail. Hè? Dus e-mail. Dat is een klein beetje gek. En mijn schoondochter heet ook Iola. En die I schrijf ik dan vaak met kleine letteren, want anders verwar je dat vaak met een L en dan wordt het Lola, maar het is Iola. Ja, speciale namen toch in Vlaanderen. Heb jij ook een speciale naam? Stuur maar door. Ik lees het graag hier in onze radio.

0: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
2: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
3: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram gehaktballetjes en tomatensaus. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
4: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
5: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
6: Interieur Avenue Gaverzicht. In Deerlijk en Moeskroen.
7: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
8: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
7: Wacht, hè, dubbel...
8: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
7: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
8: Op alle kleren, meubels...
7: Elektro, sportartikelen...
8: En nog zoveel meer.
7: Al onze promo's.
8: Op moleculen.be.
7: Als je echt wilt shoppen...
9: Moleculen. Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: En Sua uit Beernem die laat weten dat haar oudste dochter Iriaal heet. Haar tweelingbroer Sofian, verder nog twee meisjes. Kiersti en Sietske. En gelukkig zijn er nog veel die gewoon Nathalie heten.
12: 5 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een vader en zijn zoon van 5 uit de provincie Namen zijn al bijna 4 weken vermist. De cel vermiste personen doet een oproep. In het Midden-Oosten dreigt nu ook de scheepvaart in de Rode Zee verstoord te raken. En we gaan live naar het slot van de 17e rit in de Ronde van Frankrijk. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. De twee zijn al bijna een maand vermist. Ze werden voor het laatst gezien op zaterdag 27 juni in het Waalse dorpje Onnet. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van het plaatselijk voetbalterrein. Marieke van Kouwenbergen, hoe ver staat het met het onderzoek?
13: Wel, sinds de verdwijning van de 5-jarige Timeo en zijn papa Brian eind vorige maand werken de politie en het parket non-stop aan deze zaak. Ze hebben al meer dan 100 aparte onderzoeksdaden uitgevoerd, maar er is dus nog altijd geen doorbraak. En geen enkele piste wordt uitgesloten, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
14: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
13: Ja, er werden al 2 opsporingsberichten verspreid en nu is er dus die nieuwe oproep en ze hopen dat die toch informatie zal opleveren die wijst naar 1 richting.
14: Daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die ons kan zeggen, ik heb iets gezien, ik heb omstandigheden gezien waar ik me nu toch wel vragen bij stel. Maar ook vooral mensen met beeldmateriaal. En dat kan gaan van de dronepiloot die daar misschien toevallig in de buurt aan het vliegen was, tot de wielertoerist met zijn GoPro, tot een wandelaar, tot een auto met een dashcam.
13: Ja, alle informatie is dus nog altijd welkom en de verdwijning wordt ook nog altijd als zeer onrustwekkend beschouwd.
12: Dankjewel, Marieke. Het aantal meldingen van agressief of ongewenst gedrag tegen personeelsleden van de Vlaamse overheid is fel gestegen. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 meldingen en dat is een stijging van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krevits vindt dat daar harder tegen opgetreden moet kunnen worden. Wie zich agressief of ongewenst gedraagt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een premie of een toeslag bij het kindergeld, die riskeert voortaan dat zijn of haar dossier tijdelijk wordt opgeschort.
15: Als iemand verbaal of fysiek agressief wordt tegen een medewerker, dan kan hij zeggen, kijk, we gaan het gesprek nu.
13: Verdwijning wordt ook nog altijd als zeer onrustwekkend beschouwd.
12: Dankjewel, Marieke. Het aantal meldingen van agressief of ongewenst gedrag tegen personeelsleden van de Vlaamse overheid is fel gestegen. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 meldingen en dat is een stijging van 60%

0: Uiteindelijk zal er een beslissing moeten genomen worden. Maar als je een vlotte behandeling van je dossier wil, dan doe je dat best ook in een serene sfeer.
1: Op de Gentse feesten hebben bewoners van Gentse Woonzorg centraal vanmiddag hun eigen feestje kunnen bouwen op de Vlasmarkt. Dat is normaal gezien de plaats waar tot 's ochtends vroeg gefeest wordt. Er waren boterhammen, koffie en een DJ en Peter de Kroebelen feestte mee.
2: Jawel, dames en heren, de koning van het nachtleven hier met zijn moeder op het dansvloer. Olivier John Messi.
3: Tientallen senioren en hun begeleiders. De oudste vrouw hier is zelfs 103 jaar oud. En ze genieten van...
4: De boterham met uw vlak.
3: De typische Gentse lekkernij. Koffie is er ook en ze zingen en sommigen dansen zelfs mee.
2: Ja, we zijn weg.
3: Iedereen blij hier.
2: Marina, Marina.
3: Leentje heeft haar mama meegebracht.
5: Dit is fantastisch. Al die ambiance, de mensen lachen. Zijn ze in een andere omgeving, onze schone stad... Met geliefden, hè, met mensen dicht bij hen, met naasten, met hun verzorgers. Het is gewoon heel erg fijn dat dit wordt georganiseerd.
3: Gentse feesten, ook van en voor de ouderen onder ons.
6: Het zal niet, het zal doen. Hoe is dat planken? Het is gekomen.
1: De scheepvaart in de Rode Zee lijkt verstoord te raken door een nieuwe dreiging van de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben een blokkade afgeroepen tegen havens in Saudi-Arabië en dreigen ermee om schepen aan te vallen die door de zeestraat van Bab el-Mandeb willen varen. Paulien Lambert, wat is daar aan de hand?
7: Ja, die zeestraat van Bab el-Mandeb verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en grenst dus aan de ene kant aan de kust van Jemen. En de Houthis dreigen ermee om schepen die olie uit Saudi-Arabië vervoeren aan te vallen als ze door die straat willen varen. En daarom zijn de voorbije dagen al meerdere schepen omgekeerd, waarschijnlijk om problemen te vermijden. Mogelijk is dit dus een nieuwe escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, want die straat van Bab el-Mandeb is een belangrijke handelsroute en ook een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz. Die is door de oorlog van de VS tegen Iran zo goed als helemaal geblokkeerd. De olieprijs staat nu ook trouwens op het hoogste niveau in 6 weken. En ondertussen dreigt de Amerikaanse president Donald Trump om een brug of een energiecentrale in Iran te bombarderen voor elk schip dat Iran nu nog aanvalt in de straat van Hormuz.
1: Dankjewel, Paulien. En de renners rijden de finale van de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk, een rit voor de aanvallers. Christophe van de Goor, wat is de situatie in de koers?
8: Wel één eenzame aanvaller en dat is niemand minder dan Jasper Stuyven. Op 10 kilometer van de streep heeft hij een voorsprong van een halve minuut, 32 seconden om precies te zijn, op een ruime groep achtervolgers. Met daarbij de groene truidrager Mats Pedersen, maar ook Mathieu van der Poel, Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Dus twee scenario's zijn mogelijk. Ofwel wint Jasper Stuyven zijn eerste wedstrijd sinds Milan-Sanremo 2021. Ofwel krijgen we nog een sprint tussen Philipsen, Kooi en Pedersen.
1: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 en 26 graden. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. Daarmee begon dit nieuws. De twee verdwenen op 27 juni. Hun auto werd kort daarna teruggevonden, maar van hen ontbreekt elk spoor. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2 aan zee.
10: David van Ottegem.
11: En ik heb nog een Nathalie. Zij heet Nathalie Imbruglia. Dit is ze met Thorn. Goedemiddag.

0: Zoveel mooie namen die aan het luisteren zijn op dit moment naar Radio 2 aan Zee. Han laat weten dat haar dochter de naam Zora kreeg. Zij was in 88 de eerste in België met die naam. Ik heb hier ook een Themistocles en Aris die aan het luisteren zijn. En Iris laat weten dat haar jongste zoon Dag heet. Dag, dat is ook mooi. Dag Mirjam.
1: En dag David.
0: Ja, ik vind het toch wel bijzonder dat iemand haar zoon Dag heet.
1: Ja.
0: Ja, dat is oké. De files, waar staan die?
1: Vooral op de Antwerpse ring richting Nederland, daar een half uur tussen Linkeroever en Berchem, komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Voor Brussel op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens, Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring nog geen 10 minuten tussen Grot-Bijgaarde en Jette. En andere vertragingen zijn klein.
0: Oké, als je die dan een e-mail stuurt, dan moet je eigenlijk dag schrijven. Hè? Beginnen. Dag, hoe gaat het met jou? Zoiets. De Tour is ook nog altijd bezig. Nog 5 kilometer te gaan. En Jasper Stuyven is aan het stuiven. Met 44 renners in de groep achter hem. Maar die naderen ziender ogen. Het wordt een spannende aankomst, denk ik. We gaan hem proberen live mee te geven hier ook in het programma. Radio 2. En weet je nog wie het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen dit jaar? Mirjam, weet jij dat nog?
1: Nee.
0: Dat was Bulgarije met Bangaranga. Een bangelijk liedje dat ook mijn topfavoriet was, ik ga eerlijk zijn. Ik heb zelfs geprobeerd om die typische dans die daarbij hoort na te doen. Dat was met veel armgezwaai en hoofdgeschud. Niet goed voor mijn vertigo. En er is gelukkig ook niks van opgenomen. Maar ik ben enorm blij om vandaag te horen dat zangeres Dara van Bangaranga speciaal voor mijn verjaardag op 4 augustus naar Blankenbergen komt om voor mij op te treden. Ik kan mijn oren niet geloven. Het is gewoon te veel dit. Ik bedoel, het mag ook gewoon tiramisu zijn op mijn verjaardag. Maar Bangaranga, ja, dat ga ik niet overleven, denk ik. Dat is gewoon te goed. Ze moet dan ook wel haar dansers mee hebben, vind ik. Kan niet anders, want die maken dat lied ook gewoon. Welk lied? Dit lied.

Bangaranga van Dara, dinsdag 4 augustus hier live te zien tijdens VRT Zomerhit. Niels en Siska moeten tegen dan ook wel die dans geoefend hebben, vind ik. Kijk maar eens op YouTube of TikTok, daar staan tientallen, honderden instructiefilmpjes. In veel Europese landen is het al een ware rage. En ze scoort ook heel goed in de hitlijsten met dit nummer Bangaranga dus. Nu wachten op de eerste baby in België die Bangaranga genoemd zou worden. Kom aan, wie durft? En dit nummer is ook heel goed om in beweging te blijven vanmiddag. Dire Straits and the Walk of Life.

0: Els heeft zin in de Huckabuck. Dat is ook een goede dans, dat is waar. Els is in Koekelaren aan het luisteren op dit moment. Marten die zegt dat ze iemand kent die Tara heet. Dat is ook mooi. En niemand vergeet ook de naam Chip, zegt ze. Dat is de zoon van Lieve uit Roeselare. Ook heel bijzonder.
1: Cruzo komt 4 nachten lang naar Oostende. Exclusief bij de heropening van het Cursaal. Hun live orkest wordt 5 keer groter. En ze brengen hun hits zoals je ze nooit eerder hoorde. Cluzo in Oostende, vanaf 17 december. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
6: Mini Europa, Mini Europa.
7: Hij is er. VRT Zomerhit 2026. De compilatie-cd met de beste summerbeats en vibes van het moment. En natuurlijk alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blomhaert. VRT Zomerhit 2026. Te koop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak. Radio 2 aan zee.
8: Radio 2.
0: En ondertussen weten we dat Jasper Philipsen de 17e etappe in de Tour heeft gewonnen. Een Belgische overwinning dus. Alweer goed zo. Oh, heerlijk. Ja, het was er eentje voor de vluchters. Dat was duidelijk.

0: K3, een van de 20 kanshebbers deze zomer. Ja, de vlam van Ham heeft mooi afgewerkt daarnet in de Tour. Proficiat dus. Zoek jij trouwens nog een last-minute vakantiebestemming? Ondertussen zijn alle hotels misschien al volgeboekt. Dat zou een beetje balen zijn natuurlijk. Maar waarom ruil je je huis niet met een ander? Ja, huizenruil is aan het boomen blijkbaar. Steeds meer mensen doen het. Op een van die platformen, Home Exchange, is het aantal Belgische inschrijvingen de afgelopen 2 jaar verdubbeld. Katrien Matheusen uit Brugge, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent een echte huizenruilster, hè? Hoe vaak heb je dat al gedaan?
1: Ik denk, we zijn nu 12 jaar lid en ik denk dat we ongeveer 120 ruilen hebben gedaan.
0: Amai zeg, ongelooflijk. En wat is de zotste bestemming waar je dan al terecht gekomen bent?
1: Goh, ik vind dat moeilijk, want eigenlijk reizen we heel de wereld rond. Maar de zotste bestemming was toch wel Japan, omdat het daar echt wel heel moeilijk is om een ruil te vinden.
0: Was dat dan zo'n huisje waar je op matten moest slapen en met schuifdeurtjes en zo? Of?
1: Nee, het was gewoon een leuke plek, maar wel met van die typische Japanse bedden voor de kinderen. Ja.
0: Maar dan heb jij ook Japanners in jouw eigen huis gekregen in de ruil?
1: Als je met huizenruil zelf ruilt, dus met Home Exchange, heb je eigenlijk 3 vormen van ruilen. Je kan ofwel gelijktijdig ruilen, dus dat wil zeggen dat er mensen naar ons komen en wij gaan naar hun huis. Maar er is ook een systeem met punten. Elk huis heeft een aantal punten en dan ben je niet verplicht om de mensen naar waar dat jij gaat, deze ook bij jou te ontvangen.
0: Hmm.
1: En dat maakt het eigenlijk, denk ik, ook juist waarom dat het nu zo booming is.
0: Ja, dat is een nieuwe feature misschien die er is bijgekomen, of was dat altijd al zo?
1: Ik denk dat dat nu ongeveer 5 jaar bestaat, maar het geeft wel veel meer vrijheid om te ruilen. Want je kan bijvoorbeeld naar Amerika gaan en jouw huis openzetten voor punten en dan komen er misschien mensen van Europa naar jouw huis terwijl dat je punten verdient.
0: Maar behalve dat lidgeld dat je dan per jaar moet betalen, is het in principe gratis. Krijg je dan accommodatie voor niks in het land van jouw voorkeur. Dat is fantastisch. Alhoewel ik wel denk dat er misschien luisteraars zijn die zeggen van zo mensen die niet kent in je eigen huis. Ik vertrouw dat toch niet zo.
1: Goh ja, ik denk als je die instelling hebt, dat je er niet aan moet beginnen. Nee. Want het is wel een beetje loslaten natuurlijk. Nee. Dus als je zeer controlebehoevend bent, is het niet misschien de beste manier om te ruilen. Maar eigenlijk heb je altijd van tevoren contact met je host of de mensen die bij jou komen via WhatsApp. Soms doe je een call. Dus in die zin, ik heb altijd het gevoel dat het geen vreemden zijn die bij mij komen. Integendeel.
0: Je hebt nog nooit negatieve ervaringen gehad?
1: Nee. Nog nooit.
0: Alleen maar positieve. Wat is het leukste eigenlijk? Jouw leukste ervaring hiermee?
1: Ik vind dat lastig, want uiteindelijk zijn er zoveel mooie ervaringen al geweest. Ik heb echt wel vrienden aan mijn huizenruilen overgehouden. Maar ook bijvoorbeeld dat we een keer echt super lang onderweg waren. En dan komen we daar aan en heeft de host maaltijden voor ons gekookt. Of komen ze ons afhalen van de luchthaven. En het zijn denk ik die kleine dingetjes dat je denkt van dit is dus anders dan Airbnb of hotel of een huurhuis op vakantie. Het voelt veel meer aan als echt thuiskomen in een community zijn die er voor iedereen eigenlijk is.
0: Misschien nog 1 tip voor luisteraars die het eens willen proberen?
1: Ik denk, probeer het gewoon. En als je je lid maakt, dan krijg je sowieso een aantal punten. Begin dicht bij huis, misschien een weekendje weg in eigen land en kijken of dat bevalt.
0: Voilà.
1: Maar het merendeel van mijn vrienden die ondertussen lid zijn geworden, zijn even verslaafd als ik.
0: Oké, okay, we hebben een verslaafde aan de telefoon gehad, dat is duidelijk. Katrien uit Brugge, dankjewel. Prettige vakantie ook nog. Waar
1: dankjewel.
0: Dat dan ook is. Dag.
1: Dag.

0: Bart van den Bossen en de heuveltjes van Erika.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Wat moet de moeite geweest zijn? Met dit nieuws uit jouw buurt nu.
2: 17:30, goedenavond. Het 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Lotte Aneka. Het jongetje dat vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad De Warande in Wetteren, heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De kleuter van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad gegaan, maar hij ging kopje onder en bleef een tijd onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de omstandigheden van het onderzoek loopt nog. Op de Gentse feesten heeft het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag al meer meldingen gekregen in de eerste helft van de feesten in vergelijking met vorig jaar. 36 tegenover 11. 15 van de 36 meldingen waren seksueel getint. Voor het eerst zet de stad nu ook mobiele meldpunten in. Feestenburgemeester Joris van den Broeke.
3: Ja, er zijn iets meer meldingen binnengekomen. Dat gaat over relatief kleine cijfers natuurlijk. Elk incident is er één te veel. Ik ben heel blij dat we als Gent echt de voortrekker zijn in het aanpakken van onveiligheid. En het meldpunt bewijst elke dag opnieuw waarom het nodig is. We hebben nu ook voor de eerste keer mobiele ploegen die kunnen worden ingezet. Het is toch te vroeg om daar al een evaluatie van te maken na 5 dagen. Dat zullen we op tijden van de Gentse feesten weten.
2: Ook het aantal gemelde vechtpartijen is gestegen. Mensen melden dat sneller, ook als het om een duw gaat, zo klinkt het. En politiemensen die tussen de menigte lopen, komen ook sneller tussen. Oud-voetballer en winnaar van de Gouden Schoen, Erwin van den Dalen uit Gaveren is overleden. Van den Dalen werd 81 en was vooral bekend door zijn periode bij Club Brugge. Daarvoor speelde hij meer dan 250 officiële matchen. Hij speelde later ook nog een kortere periode voor onder meer Anderlecht en AA Gent. Voor Gent werkte hij tot enkele jaren geleden ook nog als scout. Zijn overlijden is een groot verlies voor de gemeente, zegt burgemeester Karel Hubo.
4: Erwin was ontegensprekelijk een van de grootste voetballers die Gaveren ooit voortgebracht heeft. Dat ze het zo kunnen uitdrukken. Internationaal niveau heeft dan ook de Gouden Schoen daarvoor gekregen. Heeft gespeeld bij de topclubs in België. En is nooit vergeten dat hij eigenlijk afkomstig was van Gaveren. Ook al woonde hij de laatste jaren aan de andere kant van de Schelde, met name in Asper.
2: Het Natuurcriterium van Aalst. Volgende week maandag is de eerste wedstrijd na de Ronde van Frankrijk waar Remco Evenepoel aan deelneemt. Omdat veel renners na de Tour rust willen, is het extra moeilijk om bekende renners te strikken. Remco staat momenteel tweede in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk. De nummer 1, Tadej Pogacar, liet eerder al weten niet te kunnen komen. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 aan zee.
1: David van Oetegem. VRT Radio 2.
0: We zijn er nog tot 8 uur vanavond. Met straks ook weer een live optreden. Om 7:30 verwachten we Touch of Joy.

0: Stayin' Alive in Blankenbergen tot 29 augustus. Tot de grote finale van VRT Zomerhit. Dan weten we wie met die felbegeerde zomertrofee gaat lopen. Nog een berichtje gekregen uit Mechelen van Charles Alexandre Mattelaar. En Charles Alexandre denkt dat hij de enige Charles Alexandre in België is. Zou dat kunnen kloppen? Of zijn er nog andere Charles Alexanders aan het luisteren? Laat van jullie horen dan. Dan kunnen we Charles Alexander uit Mechelen misschien ongelijk geven. Ik weet het niet. Hoeveel Mirjams er zijn, dat weet ik niet. Maar er is maar één Mirjam van het verkeer voor de files.
1: En die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog 25 minuten tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Bergen. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Nu een ongeval op de E40 naar Brussel in Grootbijgaarden. Eén rijstrook dicht. Er is een kleine file. En concert vanavond in het Koning Boudewijnstadion. En dus files op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring een 10 minuten tussen Grootbijgaarden en Jette. Andere vertragingen zijn klein.
2: Nachtiersteen, parket, in Bergo.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Radio 2. Radio 2.

George Michael en Faith. En die file op de Brusselse ring is voor het concert van Bad Bunny. Puerto Ricaanse rapper. Meest gestreamde artiest vorig jaar, wereldwijd ontzettend populair. Trump noemt hem walgelijk, maar Brussel staat ervoor te trappelen vanavond. Wij stonden gisteren te trappelen voor Too Fabiola. Dat is ook niet slecht. Dit is een nieuwste. City lights under my skin. Hear the sound, let it pull me in. Every step feels like a

Ze hebben gisteravond hier bij ons ook Freak Out nog eens gebracht. Dat was lang geleden. We hebben ontzettend van genoten hier ook. Toe Fabiola was gisteren live bij Radio 2 aan Zee. Brussel heeft vanavond Bad Bunny, maar wij hebben Bad Sergio bij ons. Ja, want Touch of Joy is ook terug. Zal je wel horen hier om 7:30 ook op de radio. En via VRT Max.

The street, the place to go, zingt Jerry Halliwell. Maar de dijk in Blankenberg is the place to go, want het is hier avondmarkt. En straks hebben we nog dat fantastische optreden van Touch of Joy. Dat gaat ook de moeite worden. En dit is Emilia nog.

0: Kom nu naar de Solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de Solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur. Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Moleculen. Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Mega solde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
4: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen. Gaverzicht.
5: Interieur Avenue Gaverzicht. In Deerlijk en Moeskroen.
6: Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
7: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram gehaktballetjes en tomatensaus. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen. Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Het is nooit te vroeg om al aan kerst te denken. Er zijn kaarten voor Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas te koop. Via VRT Max nu al.
11: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
10: En dat is op 8 november middag en avondvoorstelling.
12: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De zesde Belgische ritzege in deze Tour is een feit. Jasper Philipsen is vandaag de beste in de sprint. Er is nog altijd geen spoor van een Waalse vader en zijn zoon van 5. De zelfvermiste personen doet een oproep. En in het Midden-Oosten dreigt nu ook de scheepvaart in de Rode Zee verstoord te raken. Opnieuw een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Want Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e etappe gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het is al de zesde Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk. Het verslag is van Christophe van de Goor.
13: In een dollemansrit met ontelbare ontsnappingspogingen leek Jasper stuiven solo naar eeuwige glorie te rijden. Maar hij werd op 4 kilometer van de streep gegrepen door een groep van een 40-tal renners. Mathieu van der Poel trok dan de sprint perfect aan voor Jasper Philipsen, die daarvan dankbaar gebruik maakte en de tegenstand kansloos liet. In het begin van de Tour ging Philipsen gebukt onder de lode hitte en slaagde er niet in om een rit te winnen. Tot nu dus, rit 17. En bovendien heeft Philipsen de strijd voor de groene trui weer helemaal opengebroken, met nu nog maar amper 7 punten achterstand op de Deen Pedersen. Het is al de 11e ritoverwinning in de Tour ooit voor Philipsen, die nu in 5 rondes op een rij minstens 1 keer kon winnen.
12: Philipsen heeft dus wel even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
14: Het is gewoon super moeilijk te beschrijven welke emoties dat dit geven. Het is rit 17, dus er is een heel veel vooraf gegaan. Heel veel teleurstellingen, frustraties, twijfels, niet goed weten wat er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren mezelf, maar de ploeg is blijven geloven en ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
12: Gele trui Tadej Pogacar finishte samen met Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. Ze zijn ondertussen al bijna een maand vermist. Op zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onet. Marieke van Kouwenberg, het gaat om een onrustwekkende verdwijning. Waarom?
15: Ja, Nathalie, omdat het nog altijd niet duidelijk is wat er met de 5-jarige Timeo en zijn 29-jarige vader Brian gebeurd is en of ze nog in leven zijn. Politie en parket zijn al meer dan 3 weken onafgebroken aan het zoeken. Ze spraken met buren, bekeken camerabeelden, onderzochten telefoons, maar elk spoor naar de twee ontbreekt en de onzekerheid blijft. Dat zegt ook Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
16: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
15: Ja, de speurders richten zich nu vooral op de omgeving van Onhein, waar de vader zijn auto is teruggevonden naast een...
16: Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
15: Ja, de speurders richten zich nu vooral op de omgeving...

0: omstandigheden van het ongeluk loopt nog. België gaat er op Europees niveau voor pleiten dat radioontvangst verplicht blijft in nieuwe auto's. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dat overeengekomen. België is een radioland en dus moet FM of DAB Plus absoluut beschikbaar blijven in de wagen, zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
1: De Vlaming luistert ongeveer gemiddeld 3 uur per dag live naar de radio en heel vaak vanuit de auto. Maar we zien dat de autobouwers bijvoorbeeld in de VS vandaag al kijken om niet langer een radioontvanger in de wagen te voorzien. En als je dan geen radioontvangst meer hebt, dan moet je eigenlijk al naar je internetabonnement gaan en je data gaan verbruiken. En als radioland vinden wij het belangrijk om op de Europese tafel te leggen dat ook in toekomstige wagens nog altijd een radioontvanger moet voorzien zijn.
0: De scheepvaart in de Rode Zee lijkt verstoord te raken door een nieuwe dreiging van de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben een blokkade afgeroepen tegen havens in Saudi-Arabië en dreigen ermee om schepen aan te vallen die door de zeestraat van Bab el-Mandeb willen varen. Paulien Lambert, wat is daar aan de hand?
2: Ja, die zeestraat van Bab el-Mandeb verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en grenst dus aan de ene kant aan de kust van Jemen. De Houthis in Jemen die dreigen er nu mee om schepen die olie uit Saudi-Arabië vervoeren aan te vallen als ze door die straat willen varen. Daarom zijn de afgelopen dagen al zeker 9 schepen teruggekeerd, de andere kant opgevaren dus, om problemen te vermijden. Mogelijk is dit een nieuwe escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, want die straat van Bab el-Mandeb is een belangrijke handelsroute en juist een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz. Die is door de oorlog van de VS tegen Iran zo goed als helemaal geblokkeerd.
0: Dankjewel, Paulien. En op de Vlasmarkt in Gent hebben bewoners van woonzorgcentra in de buurt vanmiddag hun eigen Gentse feesten gehouden. De Vlasmarkt is dé plek waar tot in de vroege uurtjes gefeest wordt. En ook vanmiddag was er dus feest. En Peter de Kroebele was erbij.
3: Jawel, dames en heren, de koning van het nachtleven hier met zijn moeder op het dansvloer.
4: Tientallen senioren en hun begeleiders. De oudste vrouw hier is zelfs 103 jaar oud. En ze genieten van...
5: De boterham met uw vlak.
4: De typische Gentse lekkernij. Koffie is er ook en ze zingen en sommigen dansen zelfs mee.
3: Ja, we zijn weg. Marina.
4: Iedereen blij hier.
6: Applezant, hè.
7: Plezant is een eerste geval als ik zie. En ik heb altijd in Gent gewoond. Ja, het is goed dat we dat een keer doen voor ons nog, hè.
8: De oudere generatie even berecht op de jongeren. En ik kom overeen met de jongeren. Ik hou van de jongeren en de jongeren houden van ons.
9: Dit is fantastisch. Al die ambiance, de mensen lachen. Zijn eens in een andere omgeving, onze schone stad. Het is gewoon heel erg fijn dat dit wordt georganiseerd.
4: De Gentse feesten, ook van en voor de ouderen onder ons.
8: Hoe ja, dat planken. Dat ik
0: gekomen. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 en 26 graden. Jasper Philipsen wint de 17e etappe in de Tour. Daarmee begon dit nieuws. Hij zet het aantal Belgische ritzeges in deze Tour zo op 6. Meer in de app van Sporza en op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel Nathalie. En die Peter de Kroebele, die heeft toch een job, hè? Je mag de hele week op die Gentse feesten vieren en dan af en toe eens in het radionieuws komen. Na Brussel 15 minuten vertragen nog op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Door de afhandeling van een ongeval zijn 3 rijstroken dicht. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten tussen Ruisbroek en Anderlecht. En tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. In Antwerpen-West staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. En andere vertragingen zijn klein.
11: Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Radio 2 aan zee.
14: David van Oetegem.
10: Gemiddeld 3 uur per dag luisteren we naar de radio, hoorde ik daarnet ook in het nieuws. Maak daar maar 4 uur van, hè. Zo lang duurt Radio 2 aan zee in de namiddag. En daar wil je niks van missen. En je wil zeker ook dat optreden van Touch of Joy nog meepikken om 7:30.

Stan van Samang, een van de 20 genomineerden. Mag hij die VRT-zomerhit mee naar huis nemen? Het hangt van jou af. Ook deze week kan je weer jouw 3 favorieten uitkiezen via VRT Max.

0: Uptown Girl. Volgende week beginnen we met de opnames van de tv-shows van VRT Zomerhit. Volgende week dinsdag en woensdag de eerste twee. De volledige line-up van alle vier de opnames zijn bekend ondertussen. Gerrit wil weten waar je die precies vindt. Wel, allemaal op VRT Max. Gerrit, kijk daar naar het Radio 2-kanaal. Staat er allemaal mooi op.
1: Radio 2 aan zee.
2: Radio 2.
0: Met vanavond Touch of Joy, Sergio en Xandy. Welkom.
3: Dag David.
4: Dankjewel, dag David.
0: Hoe is het met jullie?
4: Goed.
3: We ademen nog.
0: Ja, we zijn altijd een beetje op ons hoede als jij er bent, Sergio.
3: Ik vraag me veilig af waarom, maar...
0: Ja.
3: Je bent vrij om te doen wat je wilt voelen. Hè.
0: Ja, we zijn altijd een beetje bang dat het erover gaat gaan. Dat er weer iets gaat gebeuren.
3: Nee, daar ben ik in geleerd. Ja. Ik heb daar vroeger veel deuren mee gesloten. En ik probeer ze nu iets langer open te houden.
0: Dat is een mooi antwoord. En Xandy?
4: Met mij ook alles prima.
0: Ja.
4: Ik ben heel blij dat ik hier aan het zeetje ben. Dus,
0: Oh, maar we zijn blij dat jij er ook bij bent. Waar ben je zoal mee bezig geweest de laatste tijd?
4: Vooral bij de nieuwe nummers van Touch of Joy. en optredens terug. Hè. Dus,
0: Ja, vol een bak. In 2022 heb je ook een single nog uitgebracht.
4: Ja.
0: Alleen Beautiful Again.
4: Beautiful Again, ja, dat klopt.
0: En wat is daarmee gebeurd?
4: Eigenlijk, jullie hebben die gedraaid en zo, maar voor de rest is daar eigenlijk niet veel mee gebeurd.
0: Geen vervolg opgekomen?
4: Geen vervolg
0: opgekomen. Heb je nog plannen in die richting of zo?
4: Nee. En voor het moment zijn de plannen bij Touch of Joy. Dus, ja.
0: En met wat hou je nog meer bezig, behalve muziek dan?
4: Wel, we hebben ook een zomerbar en een minigolf, waar dan jullie ook al geweest zijn trouwens.
0: Ja, dat weten we, want jij staat daar ook wel soms eens op de toog te zingen of te dansen. Hè?
4: De toog nu niet, dat heb ik veel gezegd. Dan raak ik er niet af.
0: Ja, maar het is samen met je man dat je
4: daar
0: uitbaat, inderdaad. En sinds februari terug, Touch of Joy, na een dikke 20 jaar. Wat dacht je, Sergio? Ik ben opnieuw tot leven gekomen. Ik ga ook een comeback van Touch of Joy organiseren.
3: Ja, ik heb dat al meermaals gezegd natuurlijk. Hè. Dat is gekomen door mijn 60ste verjaardag. En als verrassing, voilà, heb ik Sandy gebeld gehad en van het ene ander gekomen. Om een lang verhaal kort te maken.
0: En David, was het moeilijk om jou te overtuigen, Sandy?
4: Eigenlijk niet. Ik had gedacht dat het moeilijker zou worden, maar nee, toch niet.
3: Iedereen ziet graag met Sergio. Hè.
0: Maar ja, als Sergio zijn charmes in de strijd gooit, kunnen vrouwen moeilijk nee zeggen natuurlijk. Maar jullie waren toen zeer populair met hits van Don't Give It Up bijvoorbeeld en I Can't Let You Go.
4: Ja, en Enjoy.
0: Enjoy. En ja, hoe bevalt het je om zo samen opnieuw op het podium te staan, Xandy?
4: Oh, heel goed. Het is eigenlijk zoals vroeger terug. Dus, nu, maar we kunnen elkaar wel uitstaan.
3: Ja, we zijn iets meer volwassener geworden.
0: Ja, want het was een beetje moeilijk toch op een bepaald moment.
4: Ja, dat was ook de reden van de stop. Ook,
3: Dat die flauw overdoen. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal. Hè. Er zijn genoeg groepen en wat er mee gebeurt. Hè. Enzovoort. Hè.
0: Ja, en de tijd heelt. En nu staan jullie er weer.
3: De tijd heelt de wonden.
4: Alleen zijn we nu een beetje... Ja, hebben we wat mankementen gekregen. Dus,
0: Vertel eens iets over die mankementen.
4: Lichamelijk bedoel ik dan. Hè.
0: Heb jij ook mankementen? Want dat zit er niet aan te zien in ieder geval. Ik zie er nog altijd even ravissant uit. En...
4: Allee, ik zit met metalen hartklep, een nieuwe schouder, een metalen knie, een metalen heup. Dus...
0: Wat gebeurt er dan als jij een vlucht moet nemen op Zaventem? Ja. Dan gaan alle alarmen af. Dan denken ze wel, ah ja, dat is die Xandy weer. Ja. Van Touch of Joy.
3: Maar nu eerlijk gezegd, vroeger was het ook al echt. Ik bedoel,
0: dan
3: geen hartklep en al die toestanden, maar hadden we ook andere afwijkingen. Hè. Dat was ook meer mentaal eigenlijk. Ja.
0: Het is tof dat jullie er zijn. We gaan ook die nieuwste single van jullie draaien. Natuurlijk.
3: Oh, dank u.
4: Super.

0: Ondertussen worden Sergio en Xandy hier omringd door fans die al foto's willen nemen en ook handtekeningen willen laten zetten. Straks om 7:30 live bij Radio 2 aan Zee. Touch of Joy.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Radio 2.

0: Mag gerust meedoen, Sergio.
1: Straks hier ook een live optreden, hè, David. Beetje bij stem sparen, hè.
0: Is dat. Nog niet alles geven.
1: Als ik nu al alles geef, is de magie weg, hè.
0: Maar je was toch goed aan het meezingen hier met onze tensies?
1: Ah ja, dat is allemaal van mijn tijd, hè.
0: Dat is nogal muziek dat wij hier draaien op Radio 2, hè.
1: Oh, I love it and I like it.
0: Zeg, je ziet er ook zo fris gewassen en gestreken uit, Sergio.
1: Altijd toch?
0: Ik heb gehoord of gezien op jouw Instagram dat jij nu zelf de was in de strijk doet thuis.
1: Ah ja, ja, dat is van die filmpjes dat ik maak, hè, op mijn Facebook en op Instagram. En ja, ik had een productiebedrijf die mij gevraagd heeft of ik geen filmpjes kon maken in verband met wassen en plassen. Dus het programma zou genoemd hebben Wassen en Plassen met Sergio. Maar het heeft helaas maar één aflevering overleefd. Omdat de productiefirma, de natte droogkas, het budget was al op.
0: Bezet was al op? Ja. En zo duur dan? Hoor.
1: Nee, maar ze hadden hun eigen beetje overschat, denk ik. Ja, ze hebben al die machines moeten laten aanrukken. Hè. Die wasmachines, die droogkasten en zo, kost allemaal veel geld, hè, David. Maar nu heb ik weer het geluk natuurlijk dat er een andere productiefirma gebeld heeft. Dat is uit productiefirma... Tot aan je pensioen moet je niks meer doen, noemt dat. En die gaan nu een serie maken van mij van... wat doet Sergio in zijn vrije tijd in een luxe resort? Dus dat wordt spannend, hè?
2: Amai.
0: Maar jongens, toch, waar is die allemaal mee bezig, zijn die?
2: Ongelooflijk.
1: Ja, bezig bij. Hè.
2: Hij houdt ook enorm veel van de natuur.
1: Oh,
2: en bloemen en plantjes.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: is dat zo?
1: Ja, zeker.
2: Daar maakt hem ook filmpjes over. Hè?
1: Ja. Soms ga ik naast een boom staan en doe ik alsof er een tweeling zijn.
0: Je bent inderdaad een boom van een vent, Sergio. Maar die nieuwe single, laten we ons daar eens over hebben. Ready for the Summer. We hebben een aantal keer gedraaid, ook op Radio 2 hier. De zomer is al even bezig ondertussen. Maar wat staat er nog op jullie planning? Waar zijn jullie nog ready voor deze zomer?
2: Dat mocht jij zeggen, Serge.
1: We zitten niet stil uiteraard. We doen een beetje van alles. Ik doe ook natuurlijk mijn solo optreden uiteraard nog voort. En dan voor de rest qua nieuwe muziek van Touch of Joy. Daar gaan we zelfs een klein tipje van de sluier van oplichten. Mm-hmm. Dus na het nummer Ready for the Summer, dat eigenlijk nu ons nieuw nummer is, gaan we nog een nieuw nummer brengen. Dat zullen de mensen straks wel horen.
0: Oké, dat willen wij ook wel horen.
1: En dan natuurlijk niet te vergeten onze Golden Oldies. Hè. Ja, ja.
0: Ja, die komen ook aan bod straks hier bij ons. Maar je gaat dat vervolg van Ready for the Summer ga je ook brengen dan?
1: Ik weet niet zo zeker dat het echt onze nieuwe single gaat worden, maar het is al sinds een nieuw nummer.
0: Ja. Hey, gaat het uitproberen?
2: We gaan het uitproberen.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet gemakkelijk de dag van vandaag om die smaak te kunnen... tegemoet te komen van de radiozenders. We doen ons best.
0: Hoe zou je die smaak van Touch of Joy noemen, Xandy?
2: Commerciële popdance.
1: Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat we toch meer elektronisch gaan.
2: Bij de volgende.
1: Bij de volgende, ja. Dat is ook zo'n beetje mijn schuld eigenlijk. Omdat ik was vroeger New Wave. Hè. En ik weet wel, die tijd is gepasseerd. Hè. Ik moet dat overleven, omdat om anders te kunnen denken. Hè. Een dag van, maar het is niet gemakkelijk. Ja. Hè. Maar ik hou enorm van synthmuziek, hè, van synthesizermuziek. De dag van vandaag is dat iets moeilijker om op de radio te brengen.
0: Maar niets is te moeilijk voor mij, Sergio. Kijk eens, ik duw gewoon op de knop en dan komt hij.
1: Ongelooflijk.
0: Ready for the Summer van Touch of Joy. Straks live ook te horen hier bij Radio 2 aan Zee.
1: Hoe doet hij het?

0: We hebben lawaaimakers nodig voor 7:30 hier bij Radio 2 aan Zee voor het optreden van Touch of Joy. Ellen van der Perre is in Beveren aan het luisteren. Ze stuurt Mijn Jeugd staat daar bij jullie op de pier. Ik kan er jammer genoeg niet bij zijn, maar ik ga alles volgen via VRT Max. Dat is een heel goed idee, Ellen. Naar Brussel 10 minuten vertragen op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten ook nog tussen Ruisbroek en Anderlecht en tussen Groot-Bijgaarden en Jette.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Elke dag telt voor twee.

0: jou.
1: Tranen van goud van Aaron Blommaert. Misschien ook wel jouw favoriet. Stem voor de VRT Zomerhit via VRT Max. Ondertussen is Hallo Kroket hier ook weer aan het uitzenden naast ons. En nu Bruce Springsteen hier op de radio.

0: Bruce Springsteen, 76 ondertussen, maar The Boss blijft opvallend strijdvaardig. En maatschappelijk ook nog altijd zeer actief. Met zijn Land of Hope and Dreams Tour bijvoorbeeld, die hij ook in de USA heeft gedaan dit voorjaar. En in het teken stond van de verdediging van de Amerikaanse democratie. Hij zit er dus wel mee in daar. Radio 2 aan zee, nog tot 8 uur vanavond. En we gaan gas geven, ook al wordt die weer duurder, die gas. Deert ons niet, want Touch of Joy staat op ons podium hier vlak boven de radiostudio. Telt voor
1: 2. Radio 2 aan zee. VRT
0: Radio 2. Dus we hebben luisteraars nodig die veel lawaai kunnen maken. En ready zijn voor de summer. Of nog altijd ready. En dit is Aretha Franklin.

God al geantwoord hebben. Mama's jasje, ik mis haar zo. Net een berichtje gekregen van Vivian uit Neerpelt. Die vraagt zich af of ik mijn pilletje al genomen heb vandaag. Ja, Vivian uit Neerpelt is hier gekomen een paar dagen geleden met een pillendoos. Cholesterolverlagers, dacht ik, want ze was bezorgd om mijn gezondheid, maakte ze mij wijs. Maar wat zat er in die pillendoos? Daar zaten alleen maar snoepjes in, kleine snoepjes. Voor elke dag eentje dus. Vivian, ik ga er meteen in nemen, zie.

0: Queen nog hier en straks nog veel meer muziek.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dankjewel ook om al die margrietjes te plooien hier de afgelopen dagen. Morgen maken we de letters zichtbaar en kan je zien wat dat allemaal heeft opgeleverd.
3: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: En dan komt Céline ook live bij Radio 2 aan zee.
4: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De zesde Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk is een feit. Jasper Philipsen was de snelste in de 17e etappe. Hij klopte in een sprint met een kopgroep de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het verslag is van Christophe van de Goor.
5: In een dollemansrit met ontelbare ontsnappingspogingen leek Jasper stuivend solo naar eeuwige glorie te rijden. Maar hij werd op 4 kilometer van de streep gegrepen door een groep van een 40-tal renners. Mathieu van der Poel trok dan de sprint perfect aan voor Jasper Philipsen, die daarvan dankbaar gebruik maakte en de tegenstand kansloos liet. In het begin van de Tour ging Philipsen gebukt onder de lode hitte en slaagde er niet in om een rit te winnen. Tot nu dus, rit 17. En bovendien heeft Philipsen de strijd voor de groene trui weer helemaal opengebroken, met nu nog maar amper 7 punten achterstand op de Deen Pedersen.
4: Philipsen heeft dus even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
6: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op super goed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
4: Gele trui Pogacar finishte samen met Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Het parket van Namen en de zelfvermiste personen doen een nieuwe oproep om de 5-jarige Timeo en zijn vader Brian terug te vinden, die al bijna een maand vermist zijn. Ze werden voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onnet. Het is nog altijd onduidelijk wat er met hen is gebeurd, zegt Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
7: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Ik kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
4: Speurders richten hun onderzoek op de parking van het plaatselijk voetbalterrein waar de auto van de vader werd teruggevonden. Elke getuigenis kan nuttig zijn, net zoals beelden van dashcams, drones of foto's die in de buurt gemaakt werden. En België gaat er op Europees niveau voor pleiten dat radioontvangst verplicht blijft in nieuwe auto's. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dat overeengekomen. België is een radioland en dus moet FM of DAB Plus absoluut beschikbaar blijven in de wagen, zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
8: Natuurlijk, je hebt niet altijd overal internetverbinding en dan moet dan ook al een internetabonnement hebben en gaan data verbruiken. Terwijl als je FM of DAB Plus in de wagen hebt, ja, dat is gewoon heel eenvoudig, gratis, makkelijk te gebruiken en ja, ook heel beschikbaar. Als radioland is het toch wel echt belangrijk dat we die eenvoudige toegang tot radio ook in de toekomst bewaren voor onze Vlamingen.
4: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
9: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
0: En deze radio-uitzending is ook verplicht, hè? Let daarop. Of anders sturen we de minister langs, hè? Goedenavond.

0: Zoo van Shakira. Er zijn vorig jaar 265 Shakira's geboren in België. Volgens de statistieken van Stadbel. Ja, die houden dat allemaal bij. En ze zijn vandaag met die statistieken naar buiten gekomen. In de laatste 30 jaar, hebben we even opgezocht, zijn er 38 Sergio's ook geboren in België. Niet zo heel veel, Sergio.
1: Amai. We kunnen al een beauty salon mee beginnen.
0: En we hebben ook eens op Xandy gezocht. Geen enkele Xandy geboren in de afgelopen 30 jaar.
2: Ah ja, dit is hoe speciaal dat ik ben.
1: Nee, ik denk dat dat meer afhangt van uw succes, hè.
2: Oh. Ja, maar eigenlijk mijn echte naam is Sandy, hè.
0: Ja, Sandy. Ah, wel. Sandy, 83 exemplaren voilà, geboren in de laatste 30 jaar.
1: Oké, okay, je bent gewonnen.
0: Daarachter jullie staat ook de Radio 2 ballenbak. Sergio, ik heb jou een muntje gegeven. Je mag een bal draaien.
1: Oké, die draaien we dan.
0: Daar zit een vraag in die jullie allebei mogen beantwoorden. Het zijn zomervragen. Ik ben benieuwd wat er gaat uitkomen.
1: We gaan eens kijken, hè.
0: Ja, zet al je kracht in om die open te krijgen, want soms gaat het wel moeilijk. Voilà. Met de... oh. Is gewoon die bal geplet. Daar schiet niks meer van over. Ja.
1: Ah, hier is hem.
0: Lees voor.
1: Zou je blijven optreden als je morgen de grote lottopot wint?
0: Oké, okay, Xandy mag eerst antwoorden.
2: Ja. Wel, ik wel. Want zingen is ja, toch een heel groot deel van mijn leven. En ik zou niet zonder muziek en zonder zingen kunnen eigenlijk. Dus, ja.
0: Oké, okay, dat is een duidelijk antwoord. En Sergio?
1: Ja, ik heb hem verleden maand nog gewonnen. Dus ik ben nog altijd bezig, hè. Dus dat spreekt voor zich, hè. Nee, ik heb die niet gewonnen. Zou je morgen optreden als je morgen de grote lottopot wint? Goh, ik weet dat niet. Afhankelijk van mijn conditie. Ja. Denk het wel. Ja, denk het wel.
0: Je kan ook moeilijk zonder zingen, denk ik.
1: Maar, zonder zingen is misschien veel gezegd, maar zonder de interactie met het publiek. Ja. Hè? Ik zal het zo zeggen.
0: Jij hebt dat entertainment moet deel blijven uitmaken van je.
1: Ik heb dat altijd gezegd, David. Waar ik vroeger op school werd voor buiten gesmeten, verdien ik ondertussen al 38 jaar met een boterham.
0: Ja. Maar het is dat je het graag doet. En dat je het
1: inderdaad.
0: Jullie willen allebei bij blijven doorgaan.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: En daarom gaan we jullie ook hier zien als Touch of Joy. Wat heb je nog allemaal? Wat staat er op het programma voor straks? Van liedjes?
2: Dus twee,
0: of is dat niet?
2: Een paar eigen nummers.
1: Avond.
2: En dan ja, een paar hits van vroeger van Touch of Joy natuurlijk. Hè. Okay.
1: We gaan ook een nummer brengen. Dat is ook een nieuw nummer dat we gemaakt hebben. Niet zozeer gaat dat een single worden of zo, maar we gaan dat vandaag wel brengen.
0: En hoe heet die?
1: We Were Electric.
0: We Are Electric. Ja. En dat zou eventueel wel de opvolger kunnen worden van Ready for
1: misschien.
0: The Summer.
1: Misschien, ja.
0: Het hangt een beetje vanaf hoe het publiek hier reageert straks. Misschien
1: nee, ik denk dat het meer afhangt van degene die het programma samenstelt op de radio zelf. Hè.
0: Wel, we gaan dat eens kritisch beluisteren dan, als jullie dat brengen. En dan zien of het geschikt is voor Radio 2 of niet.
1: Dat is goed.
0: Dus doe jullie best.
2: Zullen we zeker doen. Wij doen altijd.
0: Ik zie de zenuwen en de spanning nu al op jullie gezicht staan.
2: Allee.
0: Ja.
1: Een gezonde spanning moet er zijn. Hè?
0: Dat klopt. Ja, dat is zo. Ja. Goed, straks dus Touch of Joy om 7:30. Veel succes.
1: Dankjewel, David.

0: Misschien ben je ook wel onderweg naar hier, naar de pier, voor het optreden van Touch of Joy straks. Als je er niet meer op tijd geraakt, want ja, het is nog een kwartier, je kan ook alles volgen via VRT Max. Via het Radio 2 kanaal daar. Je klikt gewoon op Luister Live en dan bovenaan links kijken.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

0: We hebben Sergio en Xandy bij ons, ook wel Sandy genoemd. En we hebben nog een Sandy gevonden in het publiek. Dag Sandy.
1: Hallo.
0: Van waar ben jij?
1: Van Gerardsbergen.
0: Ah, speciaal naar hier gekomen om Radio 2 live aan het werk te zien.
1: Ja, en tot Chabrooi natuurlijk.
0: Ah, dat zou wel zijn. En jouw vriendin is ook naar mij gekomen. Die zei van, ja, je had mij moeten roepen als het over die speciale namen ging. Hoe heet jij dan?
2: Anjuli.
0: Anjuli?
2: Ja.
0: En hoeveel zijn er daarvan in België, denk je?
2: Geen één, denk ik. Bert en ik dan.
0: Je bent uniek, Anjuli.
2: Ja.
0: Geniet van het optreden straks ook.
2: Dankjewel. Dat gaan we zeker doen. Altijd een feestje met ons. Ja, hoor.

Sabine Tiels met Tegenpolen. Radio 2 aan Zee, nog tot 8 uur vanavond. Met Touch of Joy straks. Ze zijn zich aan het opwarmen om straks gas te geven en veel lawaai te maken. En we verwachten ook veel lawaai vanuit het publiek, want daar gaat hun jongste single ook over.

0: Neem dat weer uit Blankenbergen maar mee, want het is hier zo slecht nog niet. Zeker niet als je het vergelijkt met dat stormweer in Italië en Kroatië waar we vandaag van hoorden. Ik weet niet hoeveel hagelbollen, heel groot, ook daar op een dak gekregen. Dan mogen we niet klagen in Vlaanderen. Crowded House, weather with you. En op de weg valt het ook best mee op de buitenring rond Brussel. Alleen nog even vertragen in Vilvoorde en op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Jette.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Touch of Joy is er klaar voor. Bekijk het via Radio 2 op VRT Max.

Dus, George Harrison said on, got my man said on you. Sorry, ik kan er moeilijk over, want er is zoveel, ja, zoveel ambiance hier, ook zoveel volk. Dat is echt ongelooflijk. Allemaal voor Touch of Joy, handen in de lucht en meedoen. Ze zijn eraan begonnen met Ready for the Summer hier.

speciaal geschreven voor het tweede seizoen van de populaire Netflix-serie Wednesday. Dead Dance van Lady Gaga. Ondertussen To Fabiola. Nee, wat zeg, dat was gisteren, hè. Touch of Joy bedoel ik op ons podium. En Xandy en Sergio zijn We Were Electric aan het zingen. Dat nieuwe nummer waar Sergio het er net ook over had in het interview. Waarvan ze hopen dat we het gaan draaien op Radio 2. Ik weet niet, je moet mij eens weten te zeggen wat je ervan vindt. Ik zal even een stukje laten horen van wat ze nu aan het brengen zijn.

0: Klinkt niet slecht, toch? En ze dragen het ook op aan de moeder van Sandy en de vader van Sergio, die ze allebei hebben verloren. En het is ook een ode aan Margriet Hermans, zeiden ze daarnet op het podium toen ze aan dit nummer begonnen. We were electric, we were alive. Sandy en Sergio. En ze gaan straks ook nog een paar klassiekers van Touch of Joy brengen. Dat hebben ze ons beloofd.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25%
1: op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
3: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Woehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Radio 2 aan zee.
8: Radio 2.
9: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Het waren de Romeo's. Touch of Joy is alles aan het geven. Hier live bij Radio 2 aan Zee. We gaan nog even meeluisteren.
1: Dankjewel.
2: Had jij de mensen een beetje bezig zijn, die wat ik als even drinken.
1: Drink die zelf.
2: Ik krijg waarschijnlijk dat stopzakje daar weer niet af. Dat zijn de...
1: Lassen. Dat lukt wel. Ja, we zijn aan ons laatste nummertje gekomen.
2: Ja, we mogen er maar vier doen, hè. Ja.
1: Misschien vijf.

0: Afaan. Het was onze grootste hit. Hit.
1: Ja?
0: Ja, ja, hit, ja.
1: Don't give it up, hè?
0: Don't give it up.
1: Voilà. Maestro, music, go!
2: Zie eens, het publiek wordt gek gewoon. Ah ja, dit is pure jeugdsentiment, ook voor mij hoor.

Backstreet Boys, Touch of Joy, had daar net hun laatste nummer aangekondigd, maar ja, dat was buiten het publiek gerekend. Die wilden meer en ze krijgen meer. Luister maar eens mee.

0: nog even langer genieten dus via VRT Max.
1: Uit sympathie voor Radio 2. Steek hem allemaal in die hand in de lucht.
2: Klaar.
1: Iedereen, als jullie klaar zijn, is het 1, 2, 1, 2, 3.
0: Wauw, waanzin dit. Echt iedereen springt in de lucht op dit moment. Waar haal jullie nog al die energie vandaan?
1: Lekker werken! Dan gaan we echt pompen!
0: Ja, de dijk moet eraan, dat is duidelijk.

0: dit is pas echt zomer. We kijken het via VRT Max.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

Desireless, Voyage, Voyage. Het optreden van Touch of Joy zit erop. Morgenavond verwachten we Céline Hermans hier. En dan gaan we ook die letters onthullen die volgeprikt zijn met geplooide margrietjes. Dat zal om 5:30 gebeuren. Ook daarvoor ben je welkom hier. En we eindigen Radio 2 aan zee met toch wel goed nieuws. Want we zien zo pas op de Instagram van Asteren Zeemana en Lise Verijn dat ze ouders zijn geworden. Ja, dikke proficiat. Zaza Zeemana is... maandag al geboren, maar ze delen vandaag een foto van het meisje. Heel mooie foto met z'n drietjes. Oh. En wij eindigen met Maxime en Babette ook. Hoe dan ook. Tot morgen.

0: genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korten. De gesprekken vandaag tussen de vakbonden van de Brusselse brandweer en de Brusselse regering hebben niet voor een doorbraak gezorgd vanmiddag. De staking bij de Brusselse brandweer gaat dus verder voor onbepaalde tijd. Boris Dilies, de minister-president van de Brusselse regering, stelde voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is niet voldoende, zegt Yves de Vogelaren van de Christelijke Vakbond, die ook verzekert dat dringende oproepen zeker zullen uitgevoerd worden.
4: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel. Weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
3: In een schriftelijke reactie laat minister-president Dilies weten te betreuren dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. En hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. In de Ronde van Frankrijk heeft Jasper Philipsen de 17e etappe gewonnen. Voor Philipsen deed de winst heel veel deugd na twee moeilijke weken in de Tour.
5: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op supergoed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
3: Een emotionele Jasper Philipsen. In de strijd om de groene trui komt Philipsen tot op 7 punten van leider Pedersen. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt voor het eerst ooit op in België. En het wordt meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. Sommige fans kijken hier al heel lang naar uit.
6: We hebben ons tickets al sinds vorig jaar.
7: Ja, allee, echt al een tijdje.
6: In mei of zo.
8: Vorig jaar mei geloof ik dat ze in de verkoop gingen. Ze waren dezelfde dag binnen een uur was het uitverkocht.
7: Heel goede zanger.
6: Zeker. Direct sfeer eigenlijk, ja. Als je die opzet.
9: Dat is mijn type muziek. Salsa, ik vind dat leuk. Als we feest hebben thuis, zetten we dat muziek op.
10: Zoals mijn opa luistert naar haar.
3: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig en dan tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.

0: Hela, twee platen voor de prijs van één. Is dat niet fantastisch? Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, staat er aan de Liefkeshoektunnel een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En dat zit op de weg.
1: Radio 2.
2: Radio 2, relax.
1: Caroline de Bekker.
0: Tot 1 uur 's nachts. Relaxte muziek. Lekker ontspannen. En we gaan naar Frankrijk. De jaren 80. Met de beste.

15 jaar. Super schattig zag ze eruit. Vanessa Paradis, Jolie Taxi. Spleetje tussen de tanden ook, net als Reggie. Vandaag mag dat allemaal niet meer, hè? Zo'n tussen aanhalingstekens onvolmaakt gebied. Heel jammer. Maar goed, laat ons misschien even over de muziek hebben. Reggie en Camille.

Céline Dion was zeer goed in heartbreak-nummers, maar er was ook Toni Braxton in de 90s. Unbreak My Heart. En van heartbreak naar Miss Happily Married. Taylor Swift en het nummer van Toy Story 5.

Taylor Swift en I Knew It. I Knew You. Het is 8:20. Alleen maar rustige muziek de komende uren. Dat zijn de avonden hier op Radio 2. Die zijn heel relaxed. Louis Neefs is het met Annelies uit Sas van Gent.

Naar Sas van Gent in Zeeland, als figurante achterin geleend. Haar moeder zegt, in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

Richard Ashcroft en Break the Night with Color. Het is 8:30. Het zijn mooie dagen hè, voor ons in de Tour de France. Gisteren won Remco Evenepoel een rit op de Belgische feestdag. Vandaag was het aan Jasper Philipsen. Hij heeft er wel hard voor moeten zwoegen. Hij was helemaal zijn zelfvertrouwen kwijt, die arme man. Er valt een hele grote last van zijn schouders. De 17e etappe was het eindelijk raak. En dan hopelijk nu naar het groen.

0: Een country nummer van Bart Herman, Maanlicht op de zee. Op de R2, dat is de Antwerpse ring, richting Stabroek, staat er aan de Liefkeshoektunnel een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Veel problemen veroorzaakt het niet, maar we geven het maar mee.
1: Radio 2, relax.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik verslijt elke documentaire over George Michael of Wham. En op het einde van het jaar komt er ook nog eens een film uit over de Fate Tour. De Fate Tour in 88, toen hij op het toppunt van zijn solo-carrière stond. Hij was toen nog maar 24.
1: Radio 2. Carolien de Bekker.
0: Maar dat zou iets voor de herfst zijn als het terug wat kouder wordt. Goed, eerst naar Budapest. Dit is George Ezra.

0: individu.
1: Het is bijna 9:15. Goed moment om Ramon van het Groenewoud er nog eens in te knallen. Altijd een goed moment voor Ramon trouwens. De fans die hem nog eens aan het werk willen zien, kunnen op 2 augustus terecht op Campo Solar. Het festival op de grens van Damme en

Soul Sister and Something I Need to Know. Morgenavond is het zover. Om 19:30 treedt Céline Hermans live op bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. En als eerbetoon aan haar mama hebben we haar, Margriet haar naam in grote letters laten maken. Die waren nog helemaal leeg de voorbije dagen. Maar jullie hebben dus massaal bloemen, Margrietjes dus, geplooid, die erop gepint. En alle letters van haar naam waren razendsnel vol. Maar toch zijn jullie blijven plooien. Onze studio, aan onze studio, maar ook thuis. Nu hebben we alle bloemen binnen. Morgenavond zie je wat we ermee van plan zijn. Om 19:30.

0: 70s en de 80s. Toen artiesten nog geen seksappeal moesten hebben. Het kon ook allemaal zonder. Phil Collins bijvoorbeeld, die zag eruit als een propere stofzuigerverkoper. Peter Gabriel, die hing ook niet echt in meisjeskamers op. Maar dat maakte niet uit. Wat een muziek, wat een muziek. Salisbury Hill.
1: Caroline de Bekker.
0: En we gaan naar buurman met de Middellandse Zee.

Jeannette, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenir

0: Hall & Oates, I Can Go For That. Een nummer dat heel vaak gesampled is, bijvoorbeeld door Simply Red. Sunrise, snap je? Maar goed, straks meer ontspannende platen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Met, persoonlijk vind ik toch wel, het knapste nummer van Tina Turner om mee te beginnen na het nieuws van 9.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is voor de vakbonden te weinig omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Daarom wordt de actie verder gezet. Dilies betreurt in een schriftelijke reactie dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. De Oekraïense president Zelensky heeft een gesprek gehad met de twee Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het is het eerste officiële bezoek van de twee aan Kiev. Volgens Zelensky was het een goed gesprek om de vredesonderhandelingen met Rusland nieuw leven in te blazen. Morgen spreekt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio met Sergei Lavrov, zijn Russische collega. In een reactie eerder vandaag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het is nog wel de vraag met welk doel de VS dat doet, zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: De laatste onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zijn al van februari geleden. En John Krombé, de burgemeester van Oostende, is geen voorstander van de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water. De Vlaamse regering wil dat vanaf volgend jaar in principe overal toelaten, behalve waar er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar Krombé vreest dat de hulpdiensten zo nog zwaarder belast worden. Hij wil meteen een duidelijk zwemverbod invoeren voor de plassen in Oostende. Voor zwemmen in de zee blijft hoe dan ook de bestaande regeling behouden. En daar moet het bij blijven, zegt Krombé.
2: De regels voor de zee zijn zeer duidelijk, maar dan nog zien wij dat mensen één, weinig gewenning hebben met zwemmen, weinig getraind zijn, weinig kennis hebben van het feit dat binnen de boeien is, weinig gevolg geven, te weinig aan wat dat de redders ook zeggen. En dat is alleen nog maar de zee. We hebben het dan nog niet over de rest als men zegt dat het overal in open water zal mogen.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna komt de zon tevoorschijn en we halen 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de binnenring van Brussel is er in Strombeek hinder door een ongeval op de aansluiting met de A12. En op de R2, dat is de Antwerpse ring richting Stabroek, staat er aan de Liefkeshoektunnel een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook.

Weet je nog, het programma Zo is er maar één met Jasmin? 2007, toen kwam die jonge Udo met zijn nektapijtje dit nummer van Wiltura brengen. Iedereen weggeblazen. Het was dan ook de publieksfavoriet. We stemden hem massaal naar nummer 1. Back to the 80s nu. Terence Trent D'Arby en Delicate.

0: heerlijk rustig voorbij een ondergaande zon. Maar het kan nog rustiger hier in Radio 2 Relax.
1: Caroline de Bekker.
0: Met Olivia Dean bijvoorbeeld. So easy to fall in love.

Lekker easygoing, lekker jazzy. Past bij dit programma. Maar misschien hou je ook wel van crooners. Dan moet je misschien eens naar het Radio Bene Red Pack concert gaan. Het live concert, Best of Christmas. Ik weet, ik ben er vroeg mee. Maar dat is, je kent dat wel, hè, de Red Pack. Dat geweldige kroonerprogramma op zondagavond op Radio Bene. Die geven een live concert op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het is ook de allerlaatste keer dat de Red Pack helemaal live gaat met zo'n concert. Helmoet Lotti gaat er zijn, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dix. Ze gaan allemaal de allerbeste kroeners zingen. En je kan er ook bij zijn. Er is een middag- en een avondconcert die 8 november. En als je denkt, ah wel ja, ik ga dat nu al inplannen. Heb ik weer iets om naar uit te kijken? Ga dan even naar Radio Bene op VRT Max. Kan je daar je tickets kopen. De Radio Bene, The Red Pack Live in Concert. Best of Christmas. Dit is Rob de Nijs.

0: Mooi hè, Rob de Nijs, liever dan lieveling.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2, we zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Doris Taylor. En Four to the Floor. En nu weer een versnelling lager. Want het is tenslotte Radio 2 Relax. We willen ook niet te wild gaan natuurlijk, hè. Op avonden is het alleen maar rustig aan hier bij Radio 2. Wat een klein beetje in schril contrast staat met het leven van Grace Jones. Ze is 78 momenteel en ze is weer op tour. Volop aan toeren in Europa. Onvermoeibaar.

Toen mijn oma 78 was, dan zat ze in haar schort een kip te pluimen voor de dagelijkse soep. Maar die 78-jarigen van vandaag, die reizen de halve wereld af. Of Diana Ross, die is 82 en die staat volgende week op de Lokerse feesten. Ik zweer het, straks worden we allemaal 120. Slaapliedje, Eva de Roveren en Fantastisch Toch.

Control van Zoe Wees. En daarvoor Take That met Back for Good. De goede documentaire van Take That trouwens op Netflix. Maar weet je, als je toch van muziek houdt, er staan supergoeie muziekdocumentaires op VRT Max. Bijvoorbeeld over Madonna, Michael Jackson, John Coltrane, Prince, Kate Bush staat er allemaal op. Dus kan je zeker ook eens bekijken. En Eddie Wally, goede documentaire over Eddie Wally. Allemaal te vinden op VRT Max. Even doorklikken naar docus en dan vind je het wel. Kan je uren amuseren deze zomer.

0: Helemaal Belgisch. Dress Like Boys. Ze stonden deze week nog op de Gentse feesten. Op Boomtown. En dat was een gigantisch succes.
1: Radio 2. Relax.
2: Caroline de Bekker.
1: VRT. Radio 2.
0: En dit is Jaap Reesema. Als je voor me staat.

0: Robinson.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.
0: En dan nog voor het nieuws van 10 de Pussycat Dolls. Ze hebben hun hele tournee gecanceld in de Verenigde Staten. Niet meer zo populair, maar die van 18 september in Antwerpen, die gaat wel door.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: En ondertussen weer al 10 uur, maar we gaan gewoon door met Radio 2 Relax met heel rustige muziek. Nog tot 1 uur s'nachts, zo dadelijk Joe Cocker.
2: Het is 10 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel blijft de brandweer voorlopig staken voor onder meer meer personeel. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Dilies samen. Die stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar die belofte van de minister-president is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Dat zegt Yves de Vogelaar van de Christelijke Vakbond, en die garandeert ook dat dringende interventies uiteraard uitgevoerd worden.
3: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
2: Op Brussels Airport in Zaventem zijn dan weer 4 nieuwe gespecialiseerde brandweervoertuigen voorgesteld. De brandweerwagens op de luchthaven zijn anders dan die in gewone kazernes. Er zit meer water, blusschuim en poeder in het voertuig, waardoor het groter is dan een gewone bluswagen. Al zijn de nieuwe toestellen toch wat compacter geworden. Dat vertelt Wouter Vliegen van de brandweer op de luchthaven.
4: De vorige voertuigen hadden minder bluscapaciteit. De motor was een heel stuk groter. Omdat we daar nu met nieuwere technieken zitten en nieuwere blusmogelijkheden, zijn deze iets kleiner dan de vorige lichting. Verder, we hebben ook een grotere pomp. Ze kunnen iets sneller rijden. Ze voldoen aan de laatste Europese regelgeving qua milieu. Plus alle nieuwe ontwikkelingen naar blusmogelijkheden, stabiliteit van het voertuig en dergelijke zitten mee in dit nieuwe voertuigtype.
2: De Duitse autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen, bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media vanavond. Eerder was met de vakbond al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen, en daar zouden er nu nog zeker 5.000 bij komen. Porsche zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg elektrische wagens worden verkocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren zeker 50.000 banen in totaal wil schrappen. En nog een bijzonder luchtvaartverhaal, want voor de kust van Puerto Rico in de Caraïbe hebben onderzoekers het wrak teruggevonden van een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Pan Am, dat in 1952 is neergestort in zee. Bij die crash kwamen 52 van de 69 inzittenden om het leven. Het wrak ligt 600 meter diep in zee, maar met moderne sonartechnologie werd het nu dus teruggevonden. Lucas Lecluze, het vliegtuigongeluk heeft destijds een grote impact gehad op de commerciële luchtvaart.
5: Ja, klopt. Het heeft de sector voorgoed veranderd. Vooral omdat de slachtoffers niet zijn omgekomen bij de crash zelf, maar wel omdat ze niet goed op de hoogte waren van de veiligheidsregels. Zo vonden ze hun reddingsvesten niet en was het ook niet duidelijk waar de nooduitgangen waren, waardoor ze dus uiteindelijk zijn verdronken. Nu, na de crash zijn veiligheidsvoorschriften aan boord van een vliegtuig overal ter wereld een stuk strenger geworden en toont de bemanning ook altijd hoe je een zwemvest moet opblazen. Nu, onderzoekers erin geslaagd zijn dit vliegtuig terug te vinden, hopen ze binnenkort ook een doorbraak te kunnen forceren bij andere verdwenen toestellen.
2: Dankjewel, Lucas. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we zon en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Het was 1986. De film Nine and a Half Weeks komt in de zalen. Kim Basinger doet daar een striptease-scène. Op dit nummer, You Can Leave Your Head On van Joe Cocker. En de rest is geschiedenis. Die film die mocht ik niet zien als kind, hoor. Dit is Clouseau.

Ken je de nieuwste complottheorie al? Britney Spears zou overleden zijn, al een tijdje geleden. En alles wat we online zien, dat is een kloon van Britney. Die theorie krijgt miljoenen likes en het is nu echt wel genoeg geweest, dacht de zoon van Britney Spears, ondertussen 19 jaar. Hij heeft bevestigd dat het allemaal onzin is. Stop ermee met die onzin te verspreiden, vraagt hij. Oh, gelukkig maar. Hier is Céline Dion. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

Ik vraag me echt af hoe het vandaag met Céline Dion moet zijn. Met die 26 shows, dacht ik, die eraan komen in het najaar, vanaf 12 september in Parijs. Die moet toch stijf staan van de stress. De grote comeback. Ik ken een paar mensen die tickets hebben kunnen bemachtigen. Je valt echt omver van die prijzen. Wow, wanneer is de comeback van Marco Borsato? Als die er al ooit van zal komen. Dit is hem nog eens met de bestemming in de Radio 2 Relax.

We hadden het daarnet al over Britney Spears, waar het niet altijd even goed mee gaat. Kan ook wel van Justin Timberlake gezegd worden. Kindsterretjes, hè. Nooit goed om kinderen zo jong beroemd te laten worden.

zo'n nostalgisch nummer. Cool and the Gang en Cherish. Radio 2, relax. VRT Radio 2. En de diehards in Gent, die zijn echt aan een zeer vermoeiende trip bezig. De Gentse feesten. Er zijn er al een paar serieus, Hees.

Je dronk van een koffie. Ik zei, jongens, een zure laaf. Ik moest iets ondernemen, want je wordt vermaakt.

0: Pink en All Out of Fight. Bijna 11:15. De zon is helemaal onder. Het was weer een mooie oranje zonsondergang. En dit is Paul de Leeuw.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood,

0: leugens meer.
1: In de jaren 90 scoorde Laura Pausini met La Solitudine. En schaamteloos sprong Paul de Leeuw op die kar. Ik wil niet dat je liegt. En dat was dus ook nog eens een dikke hit. Veel moeite moeten mensen niet meer doen, hè? Deze hit uit 76. Prachtig, Chicago.

Van Morrison. Have I told you lately? Zijn we nog wakker? Ik ben anders wel mijn best aan het doen om jullie in slaap te soesen. Maar dat is ook de bedoeling van dit programma.

0: omhelzen en Back to the Sea. Daar zijn we morgen terug vanaf 9 uur, 's morgens, met Anne Rijmen. Radio 2 Relax loopt nog door tot 1 uur non-stop vannacht. Geniet ervan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek in Radio 2 Relax.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Goedenavond, 14 nieuws met allerlei korten. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde voor in een eerste fase versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden voorlopig te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nog zeker 5.000 bij komen. De Duitse autobouwer zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en ook grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg van die elektrische wagens worden gekocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren in totaal zeker 50.000 banen wil schrappen. In India zijn zeker 20 mensen gestorven bij de instorting van een tunnel in aanbouw. 13 lichamen zijn geborgen, de anderen nog niet. De hulpdiensten hebben via een kleine opening de vermiste bouwvakkers wel al gezien en ze lijken niet meer in leven. Maar het is nog niet gelukt tot bij hen te geraken om de lichamen te bergen. De tunnel werd aangelegd op een werf van een nieuwe waterkrachtcentrale in het noorden van India. De tunnel stortte in na een explosie. Mogelijk hoopte methaangas uit de rotsen zich op en kwam het dus tot een ontploffing. En in het Koning Boudewijn Stadion is het optreden van Bad Bunny zo net afgelopen. De Puerto Ricaanse wereldster beëindigde er zijn wereldtournee, hier bij ons dus in Brussel. Voor velen nog een onbekende naam, voor anderen nu al een fenomeen die ook bijzonder belangrijk blijkt voor zijn thuisland Puerto Rico. In de Caraïben is dat. Collega Eva van Langendonk was erbij.
5: Dat is echt een van de grootste wereldtournees ooit van een Latijns-Amerikaanse artiest. 57 optredens in meer dan 20 landen. Daarvoor heeft hij er ook nog eens 31 gedaan in Puerto Rico zelf. Hij is van Puerto Rico, hij is een trotse Puerto Ricaan ook. En hij wilde dat iedereen daar ook de kans had om hem bezig te zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlandse toeristen op afgekomen om hem zelf daar bezig te kunnen zien. Dat heeft 250 miljoen euro opgehaald voor de lokale economie. Dat zijn waanzinnige bedragen. Hij is ook al 4 jaar op rij de meest gestreamde artiest wereldwijd op Spotify. Ik wil maar zeggen, dit is echt wel een wereldster, ook al heb je misschien nog nooit van hem gehoord.
4: 56.000 mensen waren er vanavond bij hier in Brussel. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we de zon te zien. En dan tot 24 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

in hou. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

Medespelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

wel de harde, maar ik voel me leeg. Ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

0: DNA. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, het was goed, Helena, bij jou.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: Het is middernacht en een goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele dorpjes hebben hun woningen vanavond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman tijdens een interventie omgekomen. Maar niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven bij natuurbranden. Zo'n 150 woningen zijn door die natuurbranden ook in de as gelegd. In de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd dinsdag neergelegd om meer personeel te eisen. Woensdagmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dillies samen. Dillies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is, zeggen ze. Ook Frankrijk heeft woensdag de zogenoemde oversterftecijfers door de hittegolf van eerder deze zomer vrijgegeven. En het gaat om meer dan 5700 mensen die door de hitte extra zijn omgekomen. Eerder hadden ook onder meer Nederland, Duitsland en ons land alarmerende oversterftecijfers bekendgemaakt. In België ging het om zo'n 2000 mensen. In Oekraïne heeft president Zelensky gepraat met de twee Amerikaanse speciale gezanten Witkoff en Kushner. Ze willen proberen de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland weer op gang te brengen. Het was het eerste bezoek van de twee aan Oekraïne. Donderdag ontmoet de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zijn Russische collega Lavrov. In een reactie eerder op de dag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar of dat alleen het doel is, valt nog af te wachten. Dat zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht, in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te willen schaffen. Er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten de voorbije jaren in Nicaragua. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder vanavond.
2: The Secretary-General recalls that authorities have a responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
0: En met 56.000 waren ze vanavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny. Hij beëindigde hier bij ons zijn wereldtournee. Voor de een nog een onbekende zanger, voor de fans ondertussen uitgegroeid tot een fenomeen. En die genoten van het optreden vanavond.
3: It was beautiful, perfect. A beautiful show.
4: It was amazing.
5: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat is super tof.
3: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadion gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
5: Ja, en plots allemaal en Spaans kan spreken.
3: Ik was zo verwonderd van hoeveel liefde en hoeveel passie dat ik voelde van de rest en de energie. Ja. Iedereen heeft het door aan elkaar en echt een belevenis om niet te vergeten. Ja.
0: Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Donderdag start grijs met kans op een spatje regen. Maar in de namiddag krijgen we de zon te zien en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

in mijn leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saudi-Arabië. Het akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saudi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben aangevallen. De schepen zouden de zeeblokkade van de door Iran gesteunde groepering hebben geschonden. Het Britse maritieme agentschap maakte ook al melding van de aanval en liet weten dat er brand was uitgebroken op 1 van de 2 tankers. De Houthi-rebellen kondigden begin deze week een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië af. Die heeft een impact op het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de export van olie. Minstens 9 commerciële vrachtschepen maakten daar al rechtsomkeer. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele kleine dorpjes hebben hun woningen gisteravond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman omgekomen tijdens een interventie. Niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven. Zo'n 150 woningen zijn door natuurbranden in as gelegd daar, in de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. Het weer nog, vannacht wat wolken, met hier en daar ook wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In de Ardennen kan het nog een stukje frisser zijn vannacht. Minima daar rond 7 graden. De dag begint grijs, later krijgen we dan zon en wolken. En maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.